0: Tot 80 streekomroepen. Kamerleden vragen zich af waarom dat aantal al zo vast ligt en waar die grens vandaan komt. De minister zegt dat de keuze voor 80 uit de sector zelf komt, maar erkent dat er discussie over is. Er wordt nu gekeken naar een manier om dat aantal in de toekomst periodiek te kunnen herzien. Ook is er zorg dat kleinere dorpskernen minder aandacht krijgen. Het weer, het blijft droog bij zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied. Er staat een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf overdag is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gronezone. Er

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Reizigers in het openbaar vervoer moeten overdag rekening houden met flinke hinder door een landelijke staking en hitte. Tussen 4 en 8 uur 's ochtends rijden er bijna geen treinen, trams en bussen en ook daarna vallen er diensten uit. De vakbonden protesteren zo tegen de kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid. Pakketten en boodschappenbezorgers krijgen extra water mee en mogen vaker pauzeren. Thuisbezorgd brengt helemaal geen eten langs, zolang code oranje nog geldt. De 19-jarige man die wordt verdacht van het dodelijke ongeval bij Terholen blijft nog zeker 30 dagen vastzitten. De rechtbank wees een verzoek tot vrijlating onder voorwaarden af. De automobilist wordt verdacht van het aanrijden van een groep schoolkinderen en hun begeleiders, waarbij 4 mensen om het leven kwamen. Meerdere andere kinderen raakten gewond, 2 ervan liggen nog in het ziekenhuis. Volgens de reclassering is de kans op herhaling niet uitgesloten. De rechter behandelt de zaak inhoudelijk. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. Volgens hem zal Iran nooit onderhandelen over zijn eigen defensiecapaciteiten. Zijn uitspraken deed hij tijdens een bezoek aan Islamabad, waar hij sprak met de Pakistanse premier Sharif. Iran benadrukt dat vrede in de regio alleen mogelijk is via samenwerking en eerlijke gesprekken. Die gesprekken tussen Iran en de VS moeten uiteindelijk leiden tot een definitieve deal over hun conflict. En de Tweede Kamer twijfelt over een wetswijziging die de ongeveer 230 lokale omroepen van nu flink moet terugbrengen tot 80 streekomroepen. Kamerleden vragen zich af waarom dat aantal al zo vast ligt en waar die grens vandaan komt. De minister zegt dat de keuze voor 80 uit de sector zelf komt, maar erkent dat er discussie over is. Er wordt nu gekeken naar een manier om dat aantal in de toekomst periodiek te kunnen herzien. Ook is er zorg dat kleinere dorpskernen minder aandacht krijgen. Het weer, het blijft droog bij zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied. Er staat een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf overdag is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke dj's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Reizigers in het openbaar vervoer moeten overdag rekening houden met flinke hinder door een landelijke staking en hitte. Tussen 4 en 8 uur 's ochtends rijden er bijna geen treinen, trams en bussen en ook daarna vallen er diensten uit. De vakbonden protesteren zo tegen de kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid. Pakketten en boodschappenbezorgers krijgen extra water mee en mogen vaker pauzeren. Thuisbezorgd brengt helemaal geen eten langs, zolang code oranje nog geldt. De 19-jarige man die wordt verdacht van het dodelijke ongeval bij Ter Hole blijft nog zeker 30 dagen vastzitten. De rechtbank wees een verzoek tot vrijlating onder voorwaarden af. De automobilist wordt verdacht van het aanrijden van een groep schoolkinderen en hun begeleiders, waarbij 4 mensen om het leven kwamen. Meerdere andere kinderen raakten gewond, 2 ervan liggen nog in het ziekenhuis. Volgens de reclassering is de kans op herhaling niet uitgesloten. De rechter behandelt de zaak inhoudelijk. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. Volgens hem zal Iran nooit onderhandelen over zijn eigen defensiecapaciteiten. Zijn uitspraken deed hij tijdens een bezoek aan Islamabad, waar hij sprak met de Pakistanse premier Sharif. Iran benadrukt dat vrede in de regio alleen mogelijk is via samenwerking en eerlijke gesprekken. Die gesprekken tussen Iran en de VS moeten uiteindelijk leiden tot een definitieve deal over hun conflict. En de Tweede Kamer twijfelt over een wetswijziging die de ongeveer 230 lokale omroepen van nu flink moet terugbrengen tot 80 streekomroepen. Kamerleden vragen zich af waarom dat aantal al zo vast ligt en waar die grens vandaan komt. De minister zegt dat de keuze voor 80 uit de sector zelf komt, maar erkent dat er discussie over is. Er wordt nu gekeken naar een manier om dat aantal in de toekomst periodiek te kunnen herzien. Ook is er zorg dat kleinere dorpskernen minder aandacht krijgen. Het weer, het blijft droog bij zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied. Er staat een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf overdag is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

tomorrow.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 5:00.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De komende uren rijdt er vrijwel in heel Nederland geen bus, tram, metro of trein wegens een staking die tot 8:00 vanochtend duurt. Alleen de Sprinter tussen Amsterdam en Schiphol rijdt en de Eurostar naar Londen en Parijs. Omdat er onvoldoende bussen beschikbaar zijn, komt er ook geen vervangend vervoer. Reizigers krijgen ook geen vergoeding. Die geldt alleen als een treinstaking de hele dag duurt. Ook daarna blijft er overlast, omdat de NS vanwege de hitte minder treinen laat rijden. De schoonmakers die voor de NS werken staken vandaag wel 24 uur. Oekraïne doet een nieuwe poging om lid te worden van de OESO, het internationale samenwerkingsverband van 38 landen, waaronder ook Nederland. De nieuwe aanvraag volgt op een gesprek tussen de Oekraïnse president Zelensky en OESO-secretaris-generaal Korman. Oekraïne wil nu van de kandidaatstatus naar een volledig lidmaatschap. Sinds de Russen in 2022 in oorlog zijn met Oekraïne, werkt het land actief toe naar Europese integratie. Het treinverkeer bij onze oosterburen is enkele uren stilgelegd vanwege een storing in het radiosysteem GSM-R. De Deutsche Bundesbahn heeft de dienstregeling inmiddels hervat. Wel zijn er in Duitsland nog vertragingen en uitvallende treinen. Machinisten en de verkeersleiding communiceren via GSM-R. Dat systeem bewaakt ook de wissels en informatieborden op de perrons. Het systeem is ook hier in gebruik. Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek is op zoek naar een ontsnapte aap. Het dier is ongevaarlijk voor mensen of huisdieren, maar is al sinds afgelopen weekend spoorloos. De aap is mogelijk zaterdag ontsnapt door een gracht over te zwemmen en is meerdere keren gezien in de omgeving van het park. Gisteren werd de aap gespot in het dorpje Esbeek. Het is de tweede ontsnapping in korte tijd. In mei was Beekse Bergen een ochtend dicht vanwege een uitgebroken cheetah. Het weer. Er staat weinig wind en het wordt opnieuw een tropische dag met temperaturen tot lokaal 37 graden. Alleen op de Wadden is het een paar graden koeler. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De komende uren rijdt er vrijwel in heel Nederland geen bus, tram, metro of trein wegens een staking die tot 8 uur vanochtend duurt. Alleen de Sprinter tussen Amsterdam en Schiphol rijdt en de Eurostar naar Londen en Parijs. Omdat er onvoldoende bussen beschikbaar zijn, komt er ook geen vervangend vervoer. Reizigers krijgen ook geen vergoeding. Die geldt alleen als een treinstaking de hele dag duurt. Ook daarna blijft er overlast, omdat de NS vanwege de hitte minder treinen laat rijden. De schoonmakers die voor de NS werken staken vandaag wel 24 uur. Oekraïne doet een nieuwe poging om lid te worden van de OESO, het internationale samenwerkingsverband van 38 landen, waaronder ook Nederland. De nieuwe aanvraag volgt op een gesprek tussen de Oekraïnse president Zelensky en OESO-secretaris-generaal Korman. Oekraïne wil nu van de kandidaatstatus naar een volledig lidmaatschap. Sinds de Russen in 2022 in oorlog zijn met Oekraïne, werkt het land actief toe naar Europese integratie. Het treinverkeer bij onze oosterburen is enkele uren stilgelegd vanwege een storing in het radiosysteem GSM-R. De Deutsche Bundesbahn heeft de dienstregeling inmiddels hervat. Wel zijn er in Duitsland nog vertragingen en uitvallende treinen. Machinisten en de verkeersleiding communiceren via GSM-R. Dat systeem bewaakt ook de wissels en informatieborden op de perrons. Het systeem is ook hier in gebruik. Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek is op zoek naar een ontsnapte aap. Het dier is ongevaarlijk voor mensen of huisdieren, maar is al sinds afgelopen weekend spoorloos. De aap is mogelijk zaterdag ontsnapt door een gracht over te zwemmen en is meerdere keren gezien in de omgeving van het park. Gisteren werd de aap gespot in het dorpje Esbeek. Het is de tweede ontsnapping in korte tijd. In mei was Beekse Bergen een ochtend dicht vanwege een uitgebroken cheetah. Het weer. Er staat weinig wind en het wordt opnieuw een tropische dag met temperaturen tot lokaal 37 graden. Alleen op de Wadden is het een paar graden koeler. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A59, Os richting Den Bosch, tussen Os en Rosmalen-Oost is een ongeluk gebeurd. Daardoor heb je een kwartier vertraging.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In Capellebrug in Zeeland is een automobilist tegen een boom gebotst bij een politieachtervolging. Hij is zwaargewond overgebracht naar een ziekenhuis in Antwerpen. Vanwege een eerder incident kreeg de automobilist op de Gentse Vaart een stopteken, maar dat negeerde hij. Wat de aanleiding exact was, kan de politie nog niet zeggen. Vanwege het ongeval is de N290 bij Capellebrug volledig afgesloten. De komende uren rijdt er vrijwel in heel Nederland geen bus, tram, metro of trein wegens een staking die tot 8 uur vanochtend duurt. Alleen de Sprinter tussen Amsterdam en Schiphol rijdt en de Eurostar naar Londen en Parijs. Omdat er onvoldoende bussen beschikbaar zijn, komt er ook geen vervangend vervoer. Reizigers krijgen ook geen vergoeding. Die geldt alleen als een treinstaking de hele dag duurt. Ook daarna blijft er overlast, omdat de NS vanwege de hitte minder treinen laat rijden. De schoonmakers die voor de NS werken staken vandaag wel 24 uur. Oekraïne doet een nieuwe poging om lid te worden van de OESO, het internationale samenwerkingsverband van 38 landen, waaronder ook Nederland. De nieuwe aanvraag volgt op een gesprek tussen de Oekraïnse president Zelensky en OESO-secretaris-generaal Korman. Oekraïne wil nu van de kandidaatstatus naar een volledig lidmaatschap. Sinds de Russen in 2022 in oorlog zijn met Oekraïne, werkt het land actief toe naar Europese integratie. Het treinverkeer bij onze oosterburen is enkele uren stilgelegd vanwege een storing in het radiosysteem GSM-R. De Deutsche Bundesbahn heeft de dienstregeling inmiddels hervat. Wel zijn er in Duitsland nog vertragingen en uitvallende treinen. Machinisten en de verkeersleiding communiceren via GSM-R. Dat systeem bewaakt ook de wissels en informatieborden op de perrons. Het systeem is ook hier in gebruik. Het weer. Er staat weinig wind en het wordt opnieuw een tropische dag met temperaturen tot lokaal 37 graden. Alleen op de Wadden is het een paar graden koeler. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits is begonnen. Er staan vooral files door werkzaamheden, zoals op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Bij Zoeterwoudendorp een half uur vertraging door wegwerkzaamheden op de A44. En op de A27 Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum nu 10 minuten vertraging, ook door wegwerkzaamheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. In Capellebrug in Zeeland is een automobilist tegen een boom gebotst bij een politieachtervolging. Hij is zwaargewond overgebracht naar een ziekenhuis in Antwerpen. De komende uren rijdt er vrijwel in heel Nederland geen bus, tram, metro of trein wegens een staking die tot 8 uur vanochtend duurt. Alleen de Sprinter tussen Amsterdam en Schiphol rijdt en de Eurostar naar Londen en Parijs. Oekraïne doet een nieuwe poging om lid te worden van de OESO, het internationale samenwerkingsverband van 38 landen, waaronder ook Nederland. De nieuwe aanvraag volgt op een gesprek tussen de Oekraïnse president Zelensky en OESO-secretaris-generaal Korman.

0: treinverkeer bij onze oosterburen zijn kleuren stilgelegd vanwege een storing in het radiosysteem GSM-R. De Deutsche Bundesbahn heeft de dienstregeling inmiddels hervat. Het weer. Er staat weinig wind en het wordt opnieuw een tropische dag met temperaturen tot lokaal 37 graden. Alleen op de Wadden is het een paar graden koeler. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits komt verder op gang. Het is niet drukker dan gebruikelijk op een woensdag. Er staan files op onder andere de A4, Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoude-Rijndijk heb je een half uur vertraging door wegwerkzaamheden op de A44. Op de A15, Europoort richting Rotterdam. Bij Rotterdam-Charloes heb je 20 minuten vertraging door een kapotte auto. Twee rijstroken zijn hier dicht. En tot slot de A27, Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum heb je nu 20 minuten oponthoud door wegwerkzaamheden. De weg is hier dicht en het verkeer wordt omgeleid via knooppunt Del over de A15 en de A2.
2: Het station met de meeste en beste hits.
3: Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De belangrijke havenstad Sebastopol op de Krim zit onder stroom na aanvallen van Oekraïne. Het gebied is 12 jaar geleden door de Russen geannexeerd en in Sebastopol aan de Zwarte Zee zit ook een Russische marinebasis. De badplaats Yevpatorija, iets ten noorden van Sebastopol, zat gisteren al tijdelijk zonder stroom. Het Oekraïnse leger blies er gisteren een belangrijke spoorbrug op. Oekraïne wil het bezette schiereiland isoleren van Rusland. Het afgelopen jaar zijn 270 kinderen illegaal door een van hun ouders meegenomen naar het buitenland. Dat zijn er 70 meer dan in 2024. Dat blijkt uit cijfers van het Centrum Internationale Kinderontvoering. Ouders weten vaak niet dat het strafbaar is als je een kind meeneemt naar een ander land zonder toestemming van de andere ouder. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, Spanje en Syrië. Vanuit Spanje, België en Curaçao kwamen het vaakst kinderen naar Nederland. Rond deze tijd gaan bussen, trams, metro's en treinen weer rijden na een landelijke staking. Het zal nog wel even duren tot alles weer normaal rijdt. De NS heeft bijvoorbeeld tijd nodig om treinstellen naar de juiste plekken te rijden. Vervangend vervoer is niet mogelijk. Er zijn hiervoor niet genoeg bussen beschikbaar. RET verwacht dat het nog tot 11 uur duurt voordat alles in en om Rotterdam weer normaal rijdt. Het GVB in Amsterdam adviseert mensen hun reis tot na de ochtend uit te stellen. Bij de NS blijft de overlast. Vanwege de hitte rijden er minder treinen. In Capellebrug in Zeeland is een automobilist tegen een boom gebotst bij een politieachtervolging. Hij is zwaar gewond overgebracht naar een ziekenhuis in Antwerpen. Vanwege een eerder incident kreeg de automobilist op de Gentse Vaart een stopteken, maar dat negeerde hij. Wat de aanleiding exact was, kan de politie nog niet zeggen. Vanwege het ongeval is de N290 bij Capellebrug voorlopig dicht. Het weer. Er staat weinig wind en het wordt opnieuw een tropische dag met temperaturen tot lokaal 37 graden. Alleen op de Wadden is het een paar graden koeler. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: is het weerbericht.
1: Bij vrijwel geen wind stijgt de temperatuur de komende uren snel. In de loop van de ochtend is het vrijwel overal al zomers warm, met temperaturen rond de 25 graden. En daar blijft het zeker niet bij. Rond lunchtijd loopt het kwik al snel op naar waarden tussen de 26 en 29 graden. Vanmiddag is het vrijwel overal tropisch, boven de 30 graden. Met uitschieters in het zuiden tot lokaal 37 graden in de schaduw. In het Waddengebied blijft het enkele graden koeler. Door een zwakke tot matige aanlandige wind is het op de stranden iets minder tropisch, maar in de duinen en op de boulevards blijft het bloedheet. Het tropische weer houdt tot lang in de avond aan en er wacht ons dan ook een warme en plakkerige nacht. Aan de kust gaat het dan wel iets harder waaien, maar veel verkoeling geeft dat niet omdat de wind naar het noordoosten draait. Uiteindelijk zakt het kwik naar tussen de 15 en 18 graden in het noorden en 18 tot 21 graden in de zuidelijke provincies. Morgen opnieuw bloedheet met temperaturen tot 38 graden en dan geldt, net als vandaag, code oranje wegens de hitte. Vrijdag blijft het zonnig en wordt het nog heter met temperaturen tot 39 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Bij Nieuw-Vennep heb je 50 minuten vertraging door wegwerkzaamheden op de A44. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht. Bij knooppunt Grijsoord is een ongeluk gebeurd. Daardoor heb je 25 minuten oponthoud, maar de weg is wel weer vrij. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Bij Gorkum 35 minuten oponthoud door een ongeluk. De linkerrijstrook is hier dicht en dat duurt naar verwachting tot 9 uur. Op de A27 Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum 20 minuten oponthoud. Dat komt door wegwerkzaamheden. De weg is dicht. Het verkeer wordt omgeleid via knooppunt Del over de A15 en de A2. En tot slot de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen afrit Hoenderloo en knooppunt Waterberg een kwartier vertraging door het ongeluk op de A12.
0: Het station met de meeste en beste hits. Codezone FM.

0: luistert naar Godenzone FM. Het is 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Vanaf 12 uur geldt in 9 van de 12 provincies code oranje vanwege de hitte. De waarschuwing geldt tenminste tot en met vrijdag. In de 3 noordelijke provincies blijft code geel van kracht. Vooral ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid lopen risico. En bij iedereen liggen oververhitting en uitdroging op de loer. De hittekracht bereikt de komende dagen de hoogst mogelijke waarde. Dat cijfer volgt op de combinatie van temperatuur, luchtvochtigheid en de zonnestraling. De belangrijke havenstad Sebastopol op de Krim zit onder stroom na aanvallen van Oekraïne. Het gebied is 12 jaar geleden door de Russen geannexeerd en in Sebastopol aan de Zwarte Zee zit ook een Russische marinebasis. De badplaats Yevpatorija, iets ten noorden van Sebastopol, zat gisteren al tijdelijk zonder stroom. Het Oekraïnse leger blies er gisteren een belangrijke spoorbrug op. Oekraïne wil het bezette schiereiland isoleren van Rusland. Nederland is verder gedaald in de internationale kinderrechtenindex. 13 jaar terug stond ons land nog derde op die lijst van de Nederlandse stichting Kids Right. De daling komt mede doordat obesitas en de kindersterfte stijgen. Verder is er kritiek op de kwaliteit van de jeugdzorg, de kinderarmoede en de positie van kinderen in de asielketen. Luxemburg bezet de eerste plek, Afghanistan de laatste. Een eis van 12 maanden cel voor de oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht. De nu 77-jarige man wordt verdacht van ontucht met een man en bezit en verspreiden van misbruikbeelden van kinderen. De verdachte werd in februari met spoed aangehouden uit angst dat hij kinderen zou misbruiken. Het OM vond ruim 1000 foto's en video's op de apparaten van de verdachte. De uitspraak is op 7 juli. Het weer. Er staat weinig wind en het wordt opnieuw een tropische dag met temperaturen tot lokaal 37 graden. Alleen op de Wadden is het een paar graden koeler. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits lost op. Er zijn nog een paar bijzonderheden, zoals op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep heb je een uur vertraging. En dat komt door de wegwerkzaamheden op de A44. Van de A10 knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein. Bij Amsterdam Slotervaart zijn er glasplaten op de weg beland. Hierdoor zijn 2 rijstroken dicht en heb je 20 minuten oponthoud. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Bij Gorkum is een ongeluk gebeurd. Hierdoor heb je 40 minuten vertraging. De linkerrijstrook is hier dicht. En tot slot de A27 Breda richting Gorkum. Bij Gorkum 20 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. De weg is hier dicht en het verkeer wordt omgeleid via knooppunt Del over de A15 en de A2.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Godenzone FM.

0: even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Vanaf 12 uur geldt in 9 van de 12 provincies code oranje vanwege de hitte. De waarschuwing geldt tenminste tot en met vrijdag. In de 3 noordelijke provincies blijft code geel van kracht. De belangrijke havenstad Sebastopol op de Krim zit onder stroom na aanvallen van Oekraïne. Het gebied is 12 jaar geleden door de Russen geannexeerd en in Sebastopol aan de Zwarte Zee zit ook een Russische marinebasis. Nederland is verder gedaald in de internationale kinderrechtenindex. 13 jaar terug stond ons land nog derde op die lijst van de Nederlandse stichting Kids Right. Een eis van 12 maanden cel voor de oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht. De nu 77-jarige man wordt verdacht van ontucht met een man en bezit en verspreiden van misbruikbeelden van kinderen. Het weer. Er staat weinig wind en het wordt opnieuw een tropische dag met temperaturen tot lokaal 37 graden. Alleen op de Wadden is het een paar graden koeler. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A10, knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein, is bij Amsterdam Slotervaart glas op de weg beland. Hierdoor zijn 2 rijstroken dicht en heb je 20 minuten extra reistijd. Op de A15, Rotterdam richting Gorkum, tussen Sliedrecht-West en Gorkum 20 minuten vertraging door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. En tot slot de N9, Alkmaar richting Den Helder, tussen de afrit Egmond en Schorl 30 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De weg is dicht, maar het verkeer kan er via de parallelweg langs.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: naar Gouden Zone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In de grote steden start het openbaar vervoer weer op na de staking van vanochtend. Het GVB in Amsterdam verwacht dat alles rond 12 uur weer normaal rijdt. Het RET in Rotterdam denkt de dienstregeling rond deze tijd weer op orde te hebben. De metro's rijden daar weer op schema. Reizigers bleken goed op de hoogte te zijn van de staking. Veel stations bleven leeg. Er was ook geen overdreven drukke ochtendspits op de wegen. De NS zet vanwege de hitte vandaag minder treinen in. Huishoudens met een dynamisch stroomcontract betalen vanavond het hoogste tarief in jaren, ruim een euro per kilowattuur. Dat is bijna vier keer zoveel als op een gewone zomeravond. De verhoogde stroomprijs komt mede doordat airco's nu op volle toeren draaien, waardoor de vraag naar elektriciteit explodeert. Het aanbod neemt tegelijkertijd af, er is nauwelijks wind. Wie dat kan, zet vanavond om 9 uur de airco of wasmachine een uur uit. Dan geldt namelijk het hoogste stroomtarief. Vanaf 12 uur geldt in 9 van de 12 provincies code oranje vanwege de hitte. De waarschuwing geldt tenminste tot en met vrijdag. In de drie noordelijke provincies blijft code geel van kracht. Vooral ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid lopen risico. En bij iedereen liggen oververhitting en uitdroging op de loer. De hittekracht bereikt de komende dagen de hoogst mogelijke waarde. Dat cijfer volgt op de combinatie van temperatuur, luchtvochtigheid en de zonnestraling. Een eis van 12 maanden cel voor de oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht. De nu 77-jarige man wordt verdacht van ontucht met een man en bezit en verspreiden van misbruikbeelden van kinderen. De verdachte werd in februari met spoed aangehouden uit angst dat hij kinderen zou misbruiken. Het OM vond ruim 1000 foto's en video's op de apparaten van de verdachte. De uitspraak is op 7 juli. Het weer, tropische temperaturen en weinig wind. Op de Wadden wordt het een graad of 32. De uitschieters zijn er in het zuiden met lokaal 37 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits lost nu snel op. Er zijn nog een paar bijzonderheden, zoals op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoudendorp 20 minuten oponthoud. Van de A10 knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein. Bij Amsterdam Slotervaart ligt daar glas op de weg. Twee rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je 20 minuten extra reistijd. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Debrechtseplein en Moordrecht 20 minuten oponthoud. En tot slot de N9 Alkmaar richting Den Helder. Tussen de afrit Egmond en Schorrel 10 minuten verdraging. Ze zijn er bezig met bergingswerkzaamheden en de weg is dicht. Verkeer kan er langs via de parallelweg.
0: Darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

Een zeer bijzondere goede morgen. Zo bent u hier eventjes afgestemd hier op de Amstel Studio. De verkoelende muzikale flesjes op deze verschrikkelijke hete woensdag. Dat betekent dat er een hitteplan natuurlijk actief is. Veel drinken, want als je veel zweet, dan moet je heel veel drinken, hè. En dan wil je natuurlijk alleen maar verkoelende flesjes hebben. Nou, daar gaan we maar deze woensdag voor zorgen, hè. Allemaal natuurlijk op de streams van zendpiraat.nl, zendpiraat.com natuurlijk. En ook op godezonenfm.nl op deze woensdag.

natuurlijk de ronde voor Jan en Alleman. Niemand uitgezonderd natuurlijk. Alle zieken, alle werkenden, alle thuisblijvers, alle luie mensen. Kortom, voor iedereen. Hè? Natuurlijk gaan de platen vandaag ook het ronde voor de zender Brescia daar in Woldendorp. En Marjanneke natuurlijk. En Sjoerd kwam net terug uit Duitsland, hè. Ja, daar is het natuurlijk ook ontzettend warm. Maar wel lekker Duits bier inslaan, dat doet hij dan natuurlijk wel weer goed. Natuurlijk ook even voor de olifant daar in de Achterhoek. Hopelijk heeft hij een beetje verkoeling, hè? Want dat grote lijf dat heeft natuurlijk heel veel verkoeling nodig. Maar dat zal vast wel goed komen, hè? Hopelijk heeft hij een groot zwembad gekocht waar zijn lichaam in past, hè? Voor een goed verzoek of een reactie, laat maar iets horen. Dat kan op 06-34-05-43-0-6. 06-34-05-43-0-6. We zijn even een dagje terug van vakantie, hè. Dus luister maar gezellig mee, de muzikale flesjes een keer op de woensdag. 06-34-05-43-0-6. En dan komt het wel goud, hè? Goed, we gaan snel verder met de muziek. Want het is natuurlijk geen praatprogramma, hè? Dus luister maar mee op deze woensdag op zendpiraat.com of zendpiraat.nl of godezonenfm.nl natuurlijk. De muzikale flesjes. Natuurlijk vanuit de zijstere bossen heel diep verstopt. Maar zelfs tussen de bomen is het ontzettend warm, hè.

ik jou zie dansen met goudblond haar, waar ik mijn kansen, nou reken maar. Hey, hey, Margriet, jij bent een hippie girl, voor mij nog mooier als Miss

Kijk, zie je die foto? Die jonge man, dat ben ik. Ja, ik was de grootste piraat. Dagenlang zat ik te draaien, van 's morgen vroeg.

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke DJ's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

zijn we nog niet veel verder gekomen. De wereld is killer dan ooit tevoren. De mensen, ze leven langs elkaar heen. En wat is de reden dat we geen respect voor elkaar kunnen opbrengen? In al die jaren is er nog nooit iemand geweest die die vraag echt goed heeft kunnen beantwoorden.

1, 2, 2. Een zeer bijzondere goede middag. Zo luister je nog steeds naar het signaaltje van de Amstel Studio. Maar misschien is het beter om Amstel Sauna te zeggen op het ogenblik, hè? Dat is momenteel een betere benaming. De muzikale flesjes een keer op de woensdag. En dat allemaal nog steeds via zendpiraat.com, zendpiraat.nl en natuurlijk ook godezonefm.nl. En mochten er mensen luisteren van de GGZ, of die even dringend contact op kunnen nemen met de Brescia, hè? Volgens mij heeft die man een flinke, maar dan ook echt een hele flinke zonnesteek opgelopen. Kan niet goed zijn. Hij heeft het over oliebollen met dit weer en erwtensoep en ik krijg het, nou ja, ik heb het al warm, maar ik krijg het nog warmer bij die ideeën.

goed, voor een goed verzoek, een verkoelend verzoekje kan dat natuurlijk altijd geregeld worden. 06 34 05 43 0 en een 6. Of het natuurlijk via zendpiraat.com en dan via de verzoekserver natuurlijk. Dat is ook altijd mogelijk, hè?

Dus voor een goed verzoek reactie 06 3405 43 0 en een 6. En dat is ook de mensen, dus ook voor de mensen voor de, van de GGZ, hè. Kunnen we misschien Sjoerd nog een beetje helpen, een beetje genezen. Komende flesjes weer aan. Luister gezellig mee tot, ik denk tot 6 uur. Geen idee of Hans er vanavond is, maar dat merken we dan wel, hè.

0: op zijn bakkie, luister, raak en blijf.
1: Attentie, attentie, illegale Joop. Dit is de lange lijn, de lange lijn. Je komt hier prima binnen, man, als een baksteen.
0: Hé, hey, die lijn. Dat is een lange tijd geleden, zeg. Hey. Heb jij nog steeds dat digitale 40 kanalen, bakkie?
1: Ja, illegale Joop, daar werk ik nog mee, zeg. Dat is een prima bak, zeg. Hij is te koop.
0: Ja, wat voor mijn schoonmoeder, zou je wat vertellen? Ze hebben laatst mijn schoonmoeder gepakt, hoor, met de 40 kanalen. Ze hebben nog maar één over.

0: ze zeg. Ach, je een flinke vent, hoor. Hij kan niet eens eentje even binnenkomen.
1: Meneer, gaat u nou maar mee, dan is er niets aan de hand.
0: Ik ga helemaal niet mee.
1: Gaat u nou maar mee.
0: Ik ga niet mee, eruit.
2: Sorry, die heb ik te pakken.
0: Ja, je kan er veel meer krijgen. Hier, pak aan. Dit is voor jou.

morgens wakker word, dan hoor ik hoe mijn buik weer knort. La la la la, gehaktbal. Het regent of de zon die schijnt, het zal mij ook een zorg zijn. La la la la, gehaktbal. En als ik naar beneden ga en naast mijn vrouwtje Greta staat,

barbecue. Barbecue, barbecue. Ik wil graag een ijsje. Barbecue, barbecue. You for me and me for you. Barbecue, barbecue. Arm zo en binnen toe.

0: 1, 2, 3. 3. Ah, hij doet het nog.
1: Hij doet het nog.
0: Volgens mij kan ik nu op de compressor die hier staat, kan ik een hamburgertje bakken. Het valt me nog mee dat de microfoon het nog doet. Een zeer bijzondere goede middag. Zo heeft u vanaf ongeveer het klokje van 10:30 vanochtend kunnen luisteren naar de verkoelende muzikale flesjes live en exclusief hier vanuit de Amstel Sauna. De Amstel Studio, maar even eenmalig omgedoopt in de Amstel Sauna. Hè? Het is weer mooi geweest voor nu. Ik heb geen flauw idee of Studio Musselkanaal er zo meteen is. Als dat nou niet het geval is, dan is er natuurlijk ook een uitstekende non-stop voorhanden. Dus de luisteraar kan gewoon lekker blijven luisteren naar zendpiraat.com en zendpiraat.nl. En op godezonefm.nl is er sowieso weer een goede non-stop, hè. Goed, iedereen bedankt voor het luisteren. En hopen dat het een beetje geholpen heeft, die verkoelende muzikale flesjes natuurlijk. Waar gaan we vanuit deze studio weer over in de vakantiemodus? En mocht de nood aan de man zijn, dan zijn we wel weer terug. En anders is het ergens 10:30 dat we weer met het vaste programma verder gaan. Hè? Goed, iedereen bedankt voor het luisteren en sterkte nog met de hitte. En voor zometeen eet smakelijk, als je er tenminste zin in hebt. Hè? Want ja, met die warmte wil je ook niet heel veel eten. Hè? Je zweet je hier kapot en als je veel zweet, moet je veel drinken. Hè? Dus hou je eraan. En ik zou zeggen, graag tot een volgende keer. Dag hoor.

0: luistert naar Gorenzone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet overweegt niet alleen vergaande maatregelen om de stikstofuitstoot verder terug te dringen, maar als de plannen onvoldoende effect hebben, blijft gedwongen krimp van de veehouderij ook een optie. En minister Van Essen wil een omstreden rekenmethode in de stikstofwet schrappen en die vervangen door concrete emissiedoelen. Daarbij komen er strengere reductiedoelen voor landbouw, industrie en verkeer richting 2035. Plus bufferzones rond stikstofgevoelige natuurgebieden met flinke beperkingen. In Wijk bij Duurstede is vandaag een tijdelijke noodopvang geopend voor asielzoekers. In een sporthal is plek voor 50 tot 75 mensen die er tot eind augustus mogen blijven. De komst van de opvang leidde eerder nog tot onrust en vernielingen bij het gemeentehuis. De waarnemend burgemeester zegt dat de situatie gemengde reacties oproept in de gemeente. Maar volgens haar is het belangrijk om ook oog te houden voor de veiligheid en leefbaarheid in de omgeving van de sporthal in Wijk bij Duurstede. De rechter heeft bepaald dat er genoeg onderzoek is gedaan naar het inzien van politiedossiers rond de zaak van de 17-jarige Lisa uit Apkoude. Nu moet de aandacht weer volledig naar de strafzaak zelf gaan, vindt de rechtbank. Tijdens eerdere zittingen ging het om het feit dat honderden politiemensen het dossier hadden bekeken. De verdediging maakte zich zorgen over privacy, maar het OM stelt dat er geen onregelmatigheden zijn. De inhoudelijke behandeling van de zaak begint in januari volgend jaar. En het Tsjechische Constitutioneel Hof heeft president Pavel toestemming gegeven om naar de NAVO-top in Turkije te gaan. De regering had hem eerder buiten de delegatie gehouden, maar dat besluit is nu teruggedraaid door het Hof. Dat vindt dat de president recht heeft om de top bij te wonen. Pavel stelde dat hij onterecht is buitengesloten en noemt het besluit van de regering spijtig. De president wijst er bovendien op dat Tsjechië vrijwel altijd door het staatshoofd wordt vertegenwoordigd op NAVO-toppen. Het weer, vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. In de nacht is het nog 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Morgen wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De dagelijkse files worden langzaam wat korter. Er staan nog 200 kilometer bij elkaar. De meeste daarvan zat in de Randstad. De langste files staan op de Ring van Amsterdam, de A10 Zuid en West richting Zaanstad. Een kwartier vertraging na een aanrijding, 1 rijstrook is dicht. A20 Hoek van Holland richting Gouda van Moordrecht een kwartier. A27 Breda richting Gorinchem, voor Gorinchem 20 minuten. A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Afrit en Dolder en Utrecht 20 minuten extra reistijd. A50 Arnhem richting Apeldoorn tussen Waterberg en Afrit Hoenderloo een uur vertraging. Er staat een vrachtwagen met pech, 1 rijstrook is dicht.
0: Darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gorenzone.

0: Dit is het weerbericht.
1: Het is droog en nog lang warm, met name in het midden en zuiden van het land. Het waait bijna niet, maar aan de kust staat er een matige noordenwind. Ook vannacht blijft het droog met temperaturen tussen de 16 graden in het noordelijk kustgebied en 23 in het zuiden. Boven land is er nauwelijks wind. Vlak aan zee waait er een matige wind uit het noordoosten. De ochtend begint al snel zonnig en het blijft de hele dag droog. 'S Middags krijgen we volop zon bij temperaturen tussen de 24 graden in het noordelijk kustgebied en mogelijk 37 in het zuiden. Er waait morgenmiddag een matige noordoostenwind die aan de kust af en toe vrij krachtig is. Morgenavond blijft het nog lang warm. Na morgen houden we zonnig, droog en extreem warm weer met temperaturen die in de zuidoostelijke helft kunnen oplopen tot 38 graden. Zaterdag koelt het in het westen wat af en neemt de kans op buien toe, ook met onweer. Zondag vallen er sowieso een paar buien en vanaf maandag wordt het minder warm. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De dagelijkse files nemen snel af. Er staan nog 70 kilometer file bij elkaar. De langste files staan op de A27 Breda richting Gorinchem, tussen Werkendam en Gorinchem, 20 minuten vertraging door werkzaamheden. A50 Eindhoven richting Arnhem, tussen knooppunt Paalgraaf en knooppunt Bankhoef, 10 minuten. En op de A67 Venlo richting Eindhoven staat de vrachtwagen met pech. Tussen afrit Zomeren en Geldrop, 20 minuten oponthoud.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Europese Commissie wil het belastingstelsel binnen de EU ingrijpend hervormen. Zo moeten administratieve lasten voor bedrijven worden verlaagd en investeringen worden gestimuleerd. Een belangrijk onderdeel is het schrappen van bronbelastingen op dividenden, rente en royalties tussen EU-landen. Ook wordt de regeling voor belastingvrije winstuitkeringen tussen moeder- en dochterbedrijven verruimd. Of de plannen ook daadwerkelijk doorgaan is onzeker, omdat alle lidstaten er wel mee moeten instemmen. Verspreid over Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt op verdenking van het downloaden van kinderpornografisch materiaal. Het zijn beelden die zijn gemaakt door de veroordeelde Australische kindermisbruiker Peter Scully, waaronder extreem gewelddadige misbruikbeelden van jonge kinderen. De opsporing kwam tot stand met behulp van gespecialiseerde software die online verspreiding van dit materiaal detecteert. De 33 verdachten kunnen tot 5 jaar gevangenisstraf en hoge geldboetes krijgen. Het kabinet overweegt niet alleen vergaande maatregelen om de stikstofuitstoot verder terug te dringen, maar als de plannen onvoldoende effect hebben, blijft gedwongen krimp van de veehouderij ook een optie. En minister Van Essen wil een omstreden rekenmethode in de stikstofwet schrappen en die vervangen door concrete emissiedoelen. Daarbij komen er strengere reductiedoelen voor landbouw, industrie en verkeer richting 2035. Plus bufferzones rond stikstofgevoelige natuurgebieden met flinke beperkingen. En koningin Maxima is aangekomen in New Delhi voor haar VN-werkbezoek aan India. Ze reist in haar rol als speciaal pleitbezorger van de VN voor financiële gezondheid. Eerder deze week had ze al afspraken in het Indiase Mumbai met verschillende organisaties. De koningin hoopte ook de Indiase premier Modi te ontmoeten om haar bevindingen met hem te delen. Morgen is de laatste dag van haar bezoek, waaraan ze snel terugkeert naar Nederland, want vrijdag opent Maxima alweer een museum in Scheveningen. Het weer, vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. In de nacht is het nog 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Morgen wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan nog files op de A12, Den Haag richting Utrecht, tussen Gouda en Reewijk en kwartiervertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. A67 Venlo richting Eindhoven, tussen afrit Zomeren Geldrop, 10 minuten oponthoud. Er staat een vrachtwagen met pech. En op de A325 Nijmegen richting Arnhem, tussen Elst en het Gelredoom, 10 minuten oponthoud.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: luistert naar Goldenzone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Europese Commissie wil de belastingregels binnen de EU vereenvoudigen om bedrijven te ontlasten. De administratieve lasten kunnen flink omlaag, dat zou zo'n 8 miljard euro besparen. Bedrijven moeten daardoor makkelijker grensoverschrijdend kunnen investeren binnen de EU. Een belangrijk onderdeel is een vrijstelling van de dividendbelasting bij investeringen in andere EU-landen. Maar volgens critici krijgen lidstaten zo minder belastingopbrengsten. De 27 EU-landen moeten nog wel akkoord gaan. Verspreid over Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt op verdenking van het downloaden van kinderpornografisch materiaal. Het zijn beelden die zijn gemaakt door de veroordeelde Australische kindermisbruiker Peter Scully, waaronder extreem gewelddadige misbruikbeelden van jonge kinderen. De opsporing kwam tot stand met behulp van gespecialiseerde software die online verspreiding van dit materiaal detecteert. De 33 verdachten kunnen tot 5 jaar gevangenisstraf en hoge geldboetes krijgen. Oud-defensieminister en voormalig D66-vicepremier Kajsa Ollongren wordt de nieuwe secretaris-generaal van de Europese Dienst voor Extern Optreden. Dat is de diplomatieke dienst van de EU. In die functie krijgt ze de leiding over het wereldwijde netwerk van EU-delegaties. Ollongren had eerder al een EU-mensenrechtenfunctie. Er is spanning binnen de Europese diplomatieke top. Er zou oneenigheid zijn tussen EU-commissievoorzitter von der Leyen en EU-buitenlandchef Callas over invloed en taken. En Frankrijk breidt code rood voor externe hitte morgen verder uit. In totaal geldt de hoogste waarschuwing dan in 72 departementen, waar ruim 51 miljoen mensen wonen. Frankrijk zucht al dagen onder een zware hittegolf met recordtemperaturen. In onder meer Parijs werd het vandaag lokaal boven de 40 graden. In het hele land was er weer een hitterecord met de gemiddelde temperatuur van rond de 30 graden, hoger dan gisteren. En de hitte houdt volgens de Weerdienst nog wel een paar dagen aan. Het weer vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. In de nacht is het nog 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Morgen wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A27 Utrecht richting Breda staat tussen Noorderloos en Gorkum een file met 10 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk. De hoofdrijbaan is dicht. Het verkeer gaat over de parallelrijbaan.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goldenzone.

0: mag je wel even pauzeren. Eerder op de nacht kroop Kroatië door het oog van de naald tegen voetbaldwerg Panama. Het won ook met 0-1 dankzij een goal van Ante Budimir.
1: En dan scoren ze toch na zucht van opluchting.
0: Zo houden Modric en Co. hun kansen gaaf op de volgende ronde. En daar zijn ook de Engelse supporters heel blij mee. Goed, de Rode Duivels, dat zijn onze nationale voetbalhelden. Die zijn zich aan het klaarmaken voor hun wedstrijd. Laatste groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Doku is terug aangekomen in Seattle. Droeg geen mondmasker toen hij aankwam. Werd daar flink verwelkomd door onder meer Vincent Manhart en ook de andere voetballers daar. Riet, zou jij hem zo meteen in de basis droppen, Doku? Want daar werd heel veel van verwacht natuurlijk. Hè,
2: ja, zeker. Maar ik denk dat hij nu op zijn roze wolk zit. Net papa geworden. Hij heeft ook de privilege gehad om daarbij te mogen zijn. De voetbalbond heeft dat toegelaten. Dus ik denk dat hij momenteel zoveel goesting heeft om ook aan zijn kind te tonen van, kijk, ik ben uw papa. Hij zal het kindje zal het nog niet beseffen, maar toch, ik denk dat dat extra motivatie moest zijn voor hem.
0: Maar hij heeft het wel 2 keer een uur of 10 gevlogen. Niet met een privéjet. Echt goed slaap je dan niet? Ook niet als je papa wordt en je hebt zo'n kleine baby in je armen. Goed slaap je dan niet? Zal dat dan geen impact hebben op
2: Ja, tuurlijk, het zal impact hebben, maar zoals ik zei, het enthousiasme dat hij nu heeft en de goesting gaat echt wel dat kunnen overstijgen dan die 20 uur dat hij op dat vliegtuig heeft gezeten, denk ik.
0: Ja, zet jij hem ook, Imke?
3: Ja, zeker en vast. Er is al heel veel over gezegd en geschreven. Ik vind het heel verstandig van de KBVB om hem ook bij zijn vrouw te laten zijn. Als dat iets is wat hij heel belangrijk vindt, dan heb je hem veel meer aan boord als je dat toelaat.
0: Absoluut.
3: Ja. Je kan, ik weet niet, toen ik al sinds mijn kindje pas had gekregen, ik ben echt een week, heb ik amper geslapen, puur op adrenaline. Gewoon, er gebeurt zoiets impactrijk dat je de eerste week zelfs niet moe voelt. Ook al heb je dan misschien zelfs 2 keer 10 uur slechte vlucht. Hij is gewoon heel belangrijk voor de Rode Duivels. Dus ja, absoluut, ik zou hem zeker laten starten.
0: Jij ook, Gert?
4: Ik zou hem ook laten starten als hij er zelf aangeeft dat het oké is. Dat hij zich goed genoeg voelt. Anders niet natuurlijk. Ik denk dat hij, dat die vraag moet uiteraard gesteld worden. En dat zal ook wel gebeuren. Maar hij is uiteindelijk degene die dat zegt of dat het kan of niet.
3: Maar kan een voetballer er altijd eerlijk over oordelen?
4: Nee, maar dat hoeft niet. Dat hoeft niet helemaal.
3: Het is mentale dat belangrijk is.
4: Ja, dat is zo. Het kan ook zijn dat je na een half uur denkt van potverdorie, ik heb zware benen. Hè? Dat kan. Maar goed, dan is er nog altijd aan de kant komen. Hè? Maar ik zou wel, als het enigszins kan, zou ik hem wel zetten.
0: Ja. Nou, goed, Doku speelt voor jullie als hij vindt dat hij moet spelen. Gert, daar ligt een iPad. Jullie zijn zaterdag ook te gast. Jullie zijn analisten bij die wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Je houdt van die iPad, dat weten we allemaal.
5: Zeker.
0: We gaan eens de ploeg samenstellen. Jullie perfecte ploeg.
5: Het is Gert, al gebeurd, dus ik moet...
0: Jij mag beginnen. Dus je moet alleen... Ja, er kan eigenlijk niks meer misgaan. Wat is al gebeurd?
3: Dat is
0: het. Overloop je ploeg, Gert.
4: Een vervanger vinden voor een Goy natuurlijk. En dat is bij mij hier theater geworden.
0: Ja, dat gaat nog goed, Gert. Prima.
4: Op rechtsachter heb ik gekozen voor Castagne hier. In de plaats van Meunier.
0: Mm-hmm. Meunier eruit.
4: Twee wedstrijden van Meunier nu niet overtuigend genoeg waren. Ik denk niet per se dat Castagne 2 keer zo goed gaat spelen. In 1 keer dan dat Meunier gedaan heeft. Maar goed.
0: Beter.
4: Dat hij wel die kans mag krijgen nu op rechts. Kuiper blijft op linksachter en dan in het middenveld, hè, waar al veel over te doen geweest is. Heb ik hier Van Aken toch gezet en een 6 opgeofferd, dus geen Raskin, geen Onana. Maar Tielemans als laagste op middenveld. En dan Lukaku in de spits met Trossard en Doku op de zijkanten. Ja.
0: Ik vind, veel voetbal
4: ik vind dat redelijk logisch, dit. Maar het zal zo niet zijn. Dat denk ik ook. maar voor mij is dat logisch.
0: Waarom denk je dat het zo niet zal zijn?
4: Omdat, ik denk nog altijd dat middenveld dat niet zo zal zijn. Dat daar toch een 6 terecht gaat komen.
0: Ja, dat hij toch met Raskin...
4: En ik heb al gezegd van de week in de studio hier. En dat is het verschil tussen geen een trainer zijn en wel trainer zijn. Een trainer heeft nog altijd een klein beetje schrik van een tegenstander. En denkt van ja,
0: zekerheid
4: zou toch bouw. Maar eens, we moeten toch een 6. En hier is het gemakkelijk om te zeggen, oh, een 6 hebben we niet nodig. Dus,
0: ja.
4: Maar ik ben er echt van overtuigd dat dat zou kunnen. Hè, dit, hè. Maar je moet vooral ook goed shotten.
0: Ja,
4: dat is belangrijker dan of dat het nu X of Y is die speelt. moeten vooral goed shotten.
0: Absoluut, dat moeten we doen tegen de Nieuw-Zeelanders. Ben je het eens met de keuzes van Gert, Riet?
2: Op één plek niet. Dus ik had wel een beetje schrik om dat te durven zeggen, dat ik het niet eens was met Gert. Maar ja. Dus ik heb Lukaku, ga ik eruit zetten. In de plaats ga ik de Ketelaren op nummer 9 zetten. En waarom eigenlijk? Ik vind dat we...

0: Ja. En je ziet dat ook wel, dat hij meer bevrijder of zo gaat spelen. En de, ja, de heel vrije De Bruyne hebben we nog niet gezien de afgelopen twee wedstrijden. Dus er mag iets veranderen. Ja,
1: het, valt mij, eigenlijk, hè, Gert tegenspreken. Was heel vriendelijk aan
2: het
1: kijken.
2: Maar je moet het wel kunnen. Ja. Hebben vinger, Lukaku en zomaar
0: schaven. Dus Lukaku, ik hoop dat Lukaku dat niet ziet.
2: Ik hoop dat hij het niet ziet.
1: Allee, jij zou het niet kunnen, Gert.
2: Ik kan het
1: want
2: niet.
1: Dan was er weer iets
2: zeg
1: met de iPad.
2: Niet
1: nee, voilà. Goed, Imke, je hebt meegeluisterd.
3: Ja, ik ga de ketenaar dan iets zachter uit de ploeg zetten.
1: Met één vinger.
3: Zachtjes, zo, voilà. Ja, voor mij, de man die zeker niet gaat spelen. Als we in Garcia zijn hoofd zouden kruipen. Maar ik vind, ja, Fernandes Pardo. Allee, ik bedoel, ik vind dat een speler die iets brengt. Die heeft energie, die heeft een
1: snelheid. Snelheid vooral.
3: Die gaat opnieuw tegen een stug blok spelen dat voortdurend met lange bal Wood gaat gaan zoeken. Geef hem dan nu toch eindelijk die kans om diep te spelen. Ik was een beetje teleurgesteld in de ketelaar. Ik vind hem meer een spits in steun van iemand anders. Hetzelfde met Lukaku vond ik niet goed gestart aan die wedstrijd. Ik vond dat je hem minuten kon geven als je misschien 3-0 had gewonnen. In die voorbije wedstrijd. Dus ja, wat mij betreft, ik wil de vinnigheid en snelheid van Fernandes.
1: Maar gaat hij wel ruimte hebben om zijn snelheid kunnen boven te houden? Als die Nieuw-Zeelanders met een laag blok gaan spelen?
3: Ja, kunnen we dan gaan vergelijken met de Nederlanders. Want daar was ook de discussie Malen versus Brobby. En Brobby staat ook iemand bekend met snelheid en fysiek. En ik weet nog dat Koeman voor de wedstrijd zei, ja, weinig ruimte, dus daarom willen we Brobby brengen. En ik dacht ook van, ja, weinig ruimte. En Brobby, je hebt juist zijn snelheid nodig. Maar je hebt gezien, eigenlijk gewoon, al is het maar op 2 meter... Die snelheid heeft hem doen scoren. Dus ik geloof effectief ook in een snelle man. Snelle beentjes in een stug blok.
1: Ja, en jullie geloven allen drie in Hans van Aken. Al is de vraag of hij gaat spelen. In ieder geval, Tess Elst, een van onze reporters ter plaatse daar in de Verenigde Staten, die kon vandaag Hans van Aken interviewen.
4: Mogen we er een teken in zien dat jij hier nu zit voor de match tegen Nieuw-Zeeland? Zegt dat iets over je speel? Kansen of je in de basis staat of niet?
5: Dat weet ik niet. Ik hoop het. Ik hoop het alleszins. Maar ik denk dat ik dan net zo hard hoop als alle andere 25 spelers. Ik denk dat iedereen hier is om iets bij te brengen, om het team te helpen, om te spelen. En ik ook. Dus hopelijk krijg ik mijn kans daarin in vrijdagavond tegen Nieuw-Zeeland.
4: Maar ik denk, Hans, dat de roep om Hans van Aken in België nog nooit zo groot was. Krijg jij daar iets van mee?
5: Natuurlijk. Ja, ik denk dat tegenwoordig met social media en alles dat je niet veel meer kunt missen. Dus ik probeer me daar wel een beetje van af te sluiten om niet in alles mee te gaan. En natuurlijk, het is altijd leuker als het positief verteld wordt over u dan negatief. Maar uiteindelijk is het dan aan de staf hier om de keuzes te maken. En aan ons als speler om u zo goed mogelijk voor te bereiden op de kansen die je krijgt.
4: Maar snap je de roep? Want ze zeggen, ja, we willen voetbal, we willen ons aan het voetballen krijgen. Dus we willen een middenveld met Tielemans, Van Aken en Kevin De Bruyne. Het is 1 keer eerder gebeurd, denk ik, tegen Liechtenstein. Dus het kan wel.
5: Het kan zeker. Ik denk dat alle mogelijkheden kunnen. Maar het is soms bekijken wat de aanpak ook van de tegenstander is. En wat het beste mogelijke formatie zal zijn voor ons om dat aan te pakken. Is dat met mij, is dat zonder mij, is dat met 1 of 2 verdedigers bij de velders? Ik denk dat dat zich zal uitwijzen.
4: Tot slot, je met de shirtjesverzamelaar tegen Nieuw-Zeeland, ga je voor dat van Tim Payne gaan? Want dat is nu de meest bekende speler bij Nieuw-Zeeland.
5: Oh, dat weet ik niet. Natuurlijk, ja, ik denk dat Chris Wood voor mij de bekendste speler is. Maar inderdaad, door het verhaal is dat misschien ook wel een leuke. Maar het valt af te wachten na de wedstrijd. Het is ook maar wie dat je tegenkomt op het moment na het affluiten. Dus dat is niet zo van dat ik zeg van die wil ik niet per se hebben.
4: Dat kan misschien een collectors item worden.
5: Zeker, dat wel.
4: Dankjewel, Hans.
5: Alsjeblieft.
1: Nee, we kunnen ook eens live naar diegene die daarnet de vragen mocht stellen aan Hans van Aken. Tess, heel goede middag daar voor jou. De Rode Duivels, die zijn achter jou, denk ik, daar ergens aan het trainen, achter gesloten deuren. Binnen een paar dagen is er natuurlijk die cruciale wedstrijd. Voilà, daar achter jou ergens. We kunnen er niks van zien. Merk je toch dat er net iets meer spanning is in vergelijking met de voorbije dagen?
4: Nee, Maarten, van die spanning merk ik eigenlijk zeer weinig. Je hoorde hem net zelf bezig, Hans van Aken, Mr. Cool. Ik weet niet of je daar ooit de zenuwen of spanning bij zal horen of zal zien. Die zat daar ongelooflijk op zijn gemak. Die vertelde wel dat hij hoopt te spelen, maar echt zenuwachtig was hij niet. Ja, inderdaad, de training is gesloten, dus daar gaan we het niet zien. Maar gisteren hebben we de training wel gezien. Toen was alles nog zeer relax ook. Als we het veld moesten verlaten na het kwartier, moesten we achter de goal doorwandelen, waar afwerkingsoefeningen...

0: begonnen waren. En toen grapte Rudy Garcia ook nog van, ja, het is nu jullie moment om eens naast de goal te trappen. Behalve tegen de dame. Daar mochten ze niet tegen trappen. Dus dat was ik dan, want ik ben hier de enige vrouw aanwezig in het journalistenkamp. Dus nee, er is nog tijd voor een grap en een grol, zou ik zeggen. En ja, Arthur Theat ook al, die zei gisteren, nee, we hebben eigenlijk geen druk. We hebben al hier allemaal spelers die op Europees niveau al belangrijke wedstrijden hebben gespeeld. Dus nee, ik kan niet zeggen dat er echt extra spanning in de ploeg zit.
1: Ik onthoud vooral, Rudy Garcia is een charmeur. Tess, ik heb nog een vraag voor jou. De vorige wedstrijden van de Belgen, die speelden ze ter plaatse rond het middaguur. Hun hele ritme was daarop aangepast. Nu spelen ze 's avonds daar in de Verenigde Staten. Wanneer gaan ze hun ritme omgooien? En gaan ze dat wel doen?
0: Nee, Maarten, ze gaan het niet omgooien, aangezien ze inderdaad nu vandaag ook nog op dit uur gaan trainen, gesloten training houden. Morgen trainen ze ook nog in de voormiddag, een training die we wel nog mogen bijwonen. En dan daarna maken ze de verplaatsing naar Vancouver in de namiddag. En daar staat dan 's avonds de persconferentie op het programma. Ze gaan ook niet meer met alle spelers langs in het stadion om daar eens rond te wandelen. Dat staat niet meer op de planning, de tijd is te kort. Maar ze blijven dus gewoon in dit schema. Hans van Aken die zei wel, ja, ik vind het wel aangenaam dat het een avondwedstrijd is. Ik vind dat toch fijner. Het gaat ook zeer Belgisch weer zijn in Vancouver. Nu ja, niet op dit moment, jullie zitten in een hittegolf, maar het gaat regenen en zo rond de 15, 16 graden, dat vond Hans van Aken ook wel aangenaam. Maar ze gooien het ritme dus niet om, want als we doorstoten, en daar hopen we toch nog altijd op, kan het even goed zijn dat die volgende match, of is de kans zelfs groot dat die volgende match ook gewoon weer op het middaguur is. Dus nee, daar houden ze zich voorlopig niet mee bezig met die aanpassing.
1: Oké, prima. Thijs, allemaal heel duidelijk, dankjewel. En veel plezier nog met Rudy Garcia daar en de Rode Duivels. Die spelen dus zaterdagochtend om 5:00 in het BC Place in Vancouver. En dat is waar we nu ook naartoe gaan voor die wedstrijd tussen Zwitserland en Canada.

0: net geen 55.000 zitjes in BC Place. BC staat voor British Columbia. Het is het thuisstadion van de BC Lions in de Canadian Football League en de Vancouver Whitecaps in de Major League Soccer. Het was ook het stadion waar de openings- en de slotceremonie doorging van de Olympische Winterspelen in 2010. En laat ons er dan eens de stand in groep B bijhalen. Canada en Zwitserland, die hebben allebei 4 punten. Canada heeft wel een beter doelsaldo dan Zwitserland. Bosnië en Qatar, die zometeen ook tegenover elkaar staan, hebben allebei 1 punt. En dan, als 2 of meer teams gelijke punten hebben, dan tellen de punten behaald in de onderlinge duels. Daarna het doelsaldo tussen de ploegen met gelijke punten. Dan het aantal gemaakte goals in de wedstrijden tussen ploegen met gelijke punten. Als dat nog gelijk is, dan telt het doelsaldo in alle groepswedstrijden. Is dat nog gelijk? Dan tellen de gemaakte goals in alle groepswedstrijden en tot slot de hoogste fair play score. En als dat nog allemaal gelijk is, dan telt de FIFA-ranking. Imke, kan je dat eens even herhalen, alsjeblieft?
1: Ja, van buiten kent Maarten. Ja. We spelen voor groepswinst, hè?
0: Ja, dat is het allerbelangrijkste. Ja, we spelen voor groepswinst. Enfin, de mogelijke scenario's. Zwitserland moet winnen om groepswinnaar te worden. Canada heeft genoeg aan een gelijk spel. En Bosnië moet met een groot verschil winnen en hopen dat Zwitserland verliest om nog tweede te worden. Als je groepswinnaar bent, Gert, dan speel je de volgende wedstrijd in Vancouver. Ja, voor de Canadezen is dat natuurlijk een thuiswedstrijd. En dan speel je tegen een beste derde. Egypte misschien, Iran, Algerije, België zou ook nog kunnen. En de tweede in de groep, die speelt 4 dagen vroeger in L.A. Wat is nu eigenlijk het belangrijkste als je daar naar kijkt, is dat de tegenstander, de locatie of de extra dagen rust. Want tussen groepswinst en tussen tweede worden zitten 3 dagen rust.
2: Rust
0: meer of minder?
2: Zeker belangrijk. Hè. Een dag extra kan wonderen doen. Maar ik zou toch voor zo'n match niet te veel in je kop steken. Je moet gewoon spelen, Maarten. En spelen voor te winnen, dat is heel simpel. Als je alles wat je berekent of denkt beter af te zijn met een bepaald resultaat, dat kan alleen maar tegen u keren. Ik zou dat nooit doen. Dus je moet spelen voor te winnen gewoon. Dat is het simpelste. En we moeten wel goed kijken, want als... het is weer een waarschijnlijkheid natuurlijk, maar het zou eventueel nog kunnen als wij derde worden, dat we tegen een van die twee
0: uitkomen. Ja,
2: dus we moeten toch wel goed opletten. Maar het is wel in de veronderstelling dat we derde worden.
0: Ja, we gaan ervan uit
2: dat we daar rekening mee moeten houden.
0: We gaan ervan uit dat het eerste of tweede zal zijn. Eerste kan ook nog altijd natuurlijk voor de Belgen. Goed, we hebben ook iemand van het thuisland hier in onze studio. Een Canadees zelfvoetballer bij Duisburg. Dat ligt in de buurt van Tervuren. Ik weet dat je Josh heet. De achternaam, die is heel moeilijk.
3: Joshua Charlach.
0: Joshua Charlach. Ja. Goed. Wat denk je eigenlijk bij deze temperaturen? Was ik maar in Canada gebleven?
3: Nu in Vancouver, ik weet niet hoe... Of British Columbia was dat, ik weet niet hoe warm of koud dat daar ligt, maar hier zeker...
0: Valt nog mee als ik test moet horen, was het daar toch niet al te warm natuurlijk, hè?
3: Ja. Maar het is zeker heel warm daar. Ik weet niet of ik dat zou kunnen, in zo'n warmte voetballen. Ik heb liever koud weer dan zo'n warm weer, maar ja...
0: Speel je ook al voetbal in Canada of heb je dat eigenlijk hier in België geleerd?
3: Nee, dus ik ben begonnen met ijshockey. Ik speelde eerst ijshockey door mijn vader, want ja, dat is die sport.
0: Dat is de nationale sport, hè?
3: Ja,
0: absoluut.
3: Ja. Maar dan al mijn maten hier speelden allemaal voetbal, dus ik wou hun pad volgen. Iedereen was voetbalgek gewoon. Dus ben ik beginnen voetballen op mijn 10 jaar, zou ik zeggen. Dus dan was ik wel al een tijdje in België.
0: Ja. Bij ons is Alphonso Davies, heel bekende Canadese voetballer natuurlijk, sterspeler bij Bayern München. Is hij ook bekend in Canada of draait het daar alleen maar rond, wat je daarnet zei, rond de ijshockeyspelers?
3: Ik zou zeggen, hij is zeker een van de bekendste atleten in Canada. Maar daar draait het meer om ijshockey of baseball, zou ik zeggen. Maar als je over atleten van Canada praat, dan gaat Alphonso Davies sowieso aan gedacht worden.
0: Ja. En leeft het daar heel hard in Canada?
3: Ja, zeker. Ja, want dat is een van de gasten van de WK. Dus dat is wel een heel leuke sfeer daar. Wat ik allemaal hoor van mijn neven, nichten en onkels, tantes, alles. Dat klinkt wel op een heel leuke sfeer daar, zeker.
0: Ja, dat is mooi. Goed, ze missen daar wel een speler, de Canadezen, Riet. Kone, die brak zijn been in de vorige wedstrijd. Die beelden zien we liever niet meer terug. Maar hij heeft zijn medemaats niet in de steek gelaten, want hij is ze gaan opzoeken in het basiskamp. Hij is een soort van mascotte nu. Ja, denk ik, kan dat een boost geven aan het team, denk je?
4: Ik denk dat wel, want toen dat Saliba was, was dat denk ik zeker, die de goal maakte. En meteen Truitje ging gaan vragen om omhoog te steken naar zijn goal en hem te eren eigenlijk. Hij had ook gezegd van, ik ben nu assistentcoach van jullie. Dus ik denk, ja, het is heel jammer dat dit gebeurt. Je hoopt daar nooit op als ploeg. Want ik denk dat dat ook wel, ja, toch wel een beetje een shock is om dat te zien. Allee, ik zelf durf de beelden ook gewoon niet bekijken, omdat ik dat echt eng vind. Maar ik denk wel dat je zoiets van het kunt hebben nu van...
0: Ja, zo is hij aangekomen.
4: Oké, we gaan het samen doen voor hem. Ja, dat ziet er wel serieus uit.
0: En hij is ook nog in een rolstoel liever rondgereden in het stadion. Kijk, iedereen aan het applaudisseren. Ja. Dit geeft toch wel een klein beetje energie aan de spelers, denk ik, Emke.
1: Maar ja, je zit ook in een soort van kampgevoel. Hè? Zo'n WK of een EK, dat klinkt nu heel amateuristisch.
0: Maar nee, maar ik geloof dat wel.
1: Je zit in een voorbereiding, in een bubbel. De dingen worden allemaal veel belangrijker, veel dichter bij elkaar. Dus als er één schakeltje wegvalt, zijn een speler, dat voelt sowieso al heel impactrijk aan. Hè?
0: Ja, geen Davies, wie speelt er wel bij de Canadezen? Gert, want er zijn veel mannen met Belgische roots, laat ons maar zeggen, in die
2: bubbel. Ja, Jonathan David kennen we nog natuurlijk. Kyle Aaron, de twee spitsen uiteraard. En dan Saliba van Anderlecht, die komt in het team, hè. In de plaats van Coné zou je kunnen zeggen, maar ook Chouanière staat daar centraal op de middenveld, dus er is ook geen Eustachio, dus echt een nieuw duo in het centrum. Ali Ahmed, geen Belgische roots, maar die speelt wel in Norwich bij de Philip Clement. Flank aan.
0: Kameraad van jou?
2: Buchanan kennen we dan weer wel vanuit België aan de andere kant. Hè. Dus snelle wingers, alle twee. En dan de Fougerol van Dender nog. Hè. Dus ja, heel wat jongens inderdaad die dat we kennen vanuit onze competitie.
0: Ja, de bekendste speler bij de Zwitsers, Imke, dat is Chaka. Waarschijnlijk lijkt daar al eeuwig te voetballen. Ja. Jij vindt het een geweldige speler.
1: Ik blijf dat een geweldige speler vinden. Ik vond heel opvallend ook tegen Bosnië hoe dat hij eigenlijk... Hij speelde ook wel een speciaal systeem met hun twee backs die allebei heel hoog gingen. Zelfs hoger dan Foyler, Chaka en Ebischer die een beetje voor die verdediging speelden. Maar hij strooit gewoon met van die pasjes. Laat zich ook kijk hier, hè, de bak, rechtsbak is helemaal omhoog. Linksbak is ook helemaal hoog. En dan, dit was net buitenspel, maar hij kan echt vanuit zijn gemak die pasjes verdelen, aanspelen. Uiteindelijk altijd onder de bal blijven, in steun blijven, aanspeelbaar zijn. En dan vond hij wel altijd de openingen, passes die gevaarlijk waren tot in de 16 meter. Ook kijk hier opnieuw zich laten uitzakken heel vaak, van daaruit het spel opzetten. Heel vaak echt wel diepgang zoeken, dat is hij echt heel sterk in. Dus, ja, als je straks tegen hem speelt, is hij wel de speler die je moet proberen te neutraliseren. En niet makkelijk, Maarten, want door het feit dat hij altijd uitzakt, ja, moet je bij wijze van spreken al man op man gaan opspelen en hem volgen. Wat je natuurlijk ook niet wilt doen, maar het is echt gevaarlijk. Heel veel overzicht en hele goede passing.
0: Absoluut. Dus ze hebben dan nog een hele goede rondlopen. En dat maakt ook nog een doelpunt. Ook een hele goede rondlopen. Invaller Manzambi, die heeft heel veel indruk gemaakt. Hè? Speler van Freiburg.
4: Klopt.
0: Die de finale speelde van de Europa League.
4: Ja.
0: Start hij nu? Mag hij starten?
4: Ja,
0: heeft hij zijn basisplaats verdiend door die uitstekende vorige wedstrijd?
4: Ja, hij mag starten. En ik denk dat genoeg zegt. Hij stond 2 minuten op veld en hij scoorde al. Ik denk dat hij heel veel indruk heeft gemaakt. Ook met zijn enthousiasme. Het draaide ook iets makkelijker vooraan dan met Vargas in de combinatie. Dus ja, ik ben benieuwd. Verdient dat hij mag starten? En ik denk dat hij vandaag ook wel zijn goaltjes zal meepikken.
0: Oké, dat is genoteerd. Veel goals, daar hoop op. Want dat deden ze ook allebei bij de ploegen. Veel scoren in de vorige wedstrijden. Goed, 2 wedstrijden dus vanavond voor u. Als u graag naar de andere wedstrijd in groep B kijkt, dat is het duel tussen Bosnië en Qatar. Dat kan. Dan kan u terecht op VRT Canvas met commentaar van Geert Heremans. En wij gaan hier dus kijken naar het andere duel tussen Zwitserland en Canada. En onze commentator daar ter plekke is ook al de commentator voor de wedstrijd zaterdag, waar de Belgen ook zullen spelen daar in Vancouver in Canada. En dat is Peter van den Bent.
5: Een soort prospectie eigenlijk. We komen al eens kijken naar dit stadion, het BC Place Stadium. Een echt voetbalstadion voor het eerst sinds ik in de Verenigde Staten ben. Klein en gezellig. Het is te zeggen meer dan 50.000 plaatsen zijn er wel voor dit duel. De strijd om de groepswinst in deze groep, om plaats 1 en om een verlengd verblijf. Zeker wat de Canadezen betreft is dat belangrijk. Hier in Vancouver niet 1, maar eventueel zelfs 2 volgende wedstrijden mogen ze dan spelen hier. Hier voor dat eigen fantastische publiek. Voilà, de spelers zijn al op het veld gekomen, staan al klaar voor de volksliederen. Zwitserland is officieel de thuisploeg. En dus beginnen we met het nationale volkslied van de Zwitsers, de Schweizer Psalm. Een ode, zal ik maar zeggen, aan de schoonheid van het Zwitserse land.

beleefd applaus van de Canadezen. En dan nu ook Canada. Origineel Frans, maar er bestaan ook enkele Engelse versies van. Het is nog in 2018 geweigerd, maar uiteindelijk toch het officiële Canadese volkslied. En het bezingt de patriotistische liefde voor het grotere, machtige en vrije Canada. En ook de pracht, moet ik zeggen, van deze mooie stad Vancouver, denk ik.

We trekken de wacht op voor Canada. Dat kan u vandaag letterlijk nemen wat het voetbal betreft. Want het openbare leven in Canada is naar verluid helemaal stilgevallen. Zeker hier in Vancouver voor het optreden van de Canadese nationale ploeg. En dat is stilaan toch een traditie geworden. Zeer uitzonderlijk, laten we zeggen, tot een jaar of vijf geleden. Keek niemand om naar het voetbal. Het is het land van ijshockey natuurlijk. En dat verandert niet. Maar Jesse Marsh heeft het ook aangegeven. Wij kunnen natuurlijk wel zorgen dat voetbal een prominentere plaats inneemt in het sportieve leven van de Canadezen. En dat is vandaag zeker het geval. Iedereen wil erbij zijn. Iedereen kijkt. Sinds vanmorgen vroeg, 7 uur al, wordt er non-stop uitgezonden op verschillende sportkanalen hier in Canada. En het stadion is helemaal volgelopen. Ik sprak gisteren mensen. Iemand had geluk. Die had een fan-ticket kunnen kopen voor €80. Maar normale tickets kosten naar verluid, ik zeg het maar op autoriteit van de mensen die ik heb gesproken, €1200. En er is er zelfs één verkocht voor €180.000 om hier te komen kijken. En elke keer opnieuw met de wedstrijd die eraan komt, schrijft Canada een stukje geschiedenis. Het allereerste punt gepakt op een WK na 6 nederlagen. De allereerste overwinning tegen Qatar. En nu het officialiseren, want eigenlijk is het al min of meer een feit. De allereerste keer dat Canada doorstoot naar de tweede ronde van de wereldbeker. En ook dat is een primeur, al is het dan maar in de 16e finales. Maar ook toch aan de overkant, de Zwitsers, iedereen is het erover eens. Het is de zwaarste opdracht, de grootste test voor het Canada van Jesse Marsh. Tot nog toe in een officiële wedstrijd. En de Zwitsers, dat is dan weer een habitué, zou je kunnen zeggen, van de tweede ronde op grote toernooien. Alleen daarvoor bijgeraken, nee, dat is dan alweer wat moeilijker. Laatste kwartfinale op een WK, 1954. Dus dat is toch niet vanzelfsprekend. De scheidsrechter kent u misschien, of kent u niet, maar het is dezelfde Ramon Abati, de 36-jarige Braziliaan, die de Belgen ook hadden voor België tegen Egypte. En kijk, dit is het stadion. Het dak is gesloten met een kabeldak. En de Zwitsers, ja, de coach heeft ondanks die royale overwinning tegen Bosnië toch flink huisgehouden. De derde rechtsback al sinds dit WK. Witmeer eruit, Jacques erin voor zijn snelheid. Zo zei Jakin. En Ebischer, Rieder en Ndoye ruimen plaats voor de drie jongens die in minuut 71 zijn ingevallen. En het verschil mee hebben gemaakt, zeker Manzambi en Vargas. Doelpunten en assists onder hen beiden verdeeld. En ook Djibril Sow is erbij gekomen. En hier wat Gert al zei, het hart van het middenveld van Canada eruit gerukt. De ene brutaal met Koné. Saliba is zijn vervanger. En Eustachio. Er waren al een paar berichten over het feit dat hij de zondagtraining had gemist. Daarna wel teruggekeerd. Maar Jesse Marsh zei, ja, het is toch een kwestie van management. Want hij is eigenlijk wel fit, maar we weten niet of hij 90 minuten lang kan spelen. De intensiteit kan opbrengen. En dus zit hij toch maar op de bank. En is het de Schwaniere. Dat is ook wel een man met veel ervaring die bij LAFC speelt. Ook aan zijn 25e Interland met Canada bezig. En hij was bijvoorbeeld op de Gold Cup toch ook nog titularis. Het is niet dat het een jongen is die zomaar uit het niets komt opdagen. En wat in de studio al is gezegd. En natuurlijk een flinke Belgische inbreng, zou je kunnen zeggen. Dat is altijd leuk en altijd interessant om een keer te kijken hoe zij zich verder hebben ontwikkeld en of zij een grote rol kunnen spelen. En kijken ook hoe de wedstrijd zich ontwikkelt. Want Zwitserland is een ploeg die graag het balbezit heeft. Canada is een ploeg die graag hoog druk zet, pressie ontwikkelt, zoals Marsh dat geleerd heeft bij de Red Bull School. En hij zei, we weten dat Zwitserland graag de bal heeft, dat het comfortabel is aan de bal. Het is voor ons een kwestie om ervoor te zorgen dat ze zich oncomfortabel voelen. En we gaan zien of dat lukt natuurlijk. Voor de Zwitsers is het dus simpel. Winnen is de opdracht om groepseerste te zijn en opnieuw te mogen voetballen hier. 1 of 2 wedstrijden als het ervan komt in Vancouver. Voor de Canadezen volstaat een gelijkspel. Dat vindt een eerste keer met een kleine overtreding of niet op Jacques. Ik denk het balvoordeel gegeven. Het was wel degelijk een overtreding. Dat geeft de ref aan. Want de eerste keer zagen we daar ook Larrea
De vinnige, gretige, opgenaaide, mag ik er ook wel bij zeggen, linksback, rechtsvoetige linksback van Canada. Hier een oude krijger, Rodriguez. Is dat geen buitenspel? Ja. Leria vraagt, steek je vlaggen in de hoogte, maar dat hoeft natuurlijk niet, want hij had de bal, dus kan er gevoetbald worden. Rodriguez weer met Xhaka. En daar is hij, de sensationele invaller, eventjes aan de bal van die match tegen de Bosniërs. Banzambi. Zich gepresenteerd in een minuut of 20 aan de wereld. Met een geweldige invalbeurt. En kijk, moeilijker is het niet, ik zei het. En Vargas en Manzambi, maar ook zo, hebben hun scherpe invalbeurt beloond gezien met een basisplaats. En de Canadezen in elk geval daar, zoals we ze kennen, jacht maken op de man in balbezit. De hoge pressing. Oh, Cornelius. Had niet echt gekeken, denk ik. En oké. Het loopt wel goed af. Maar het was toch een beetje een risico. Met Embolo in de buurt. Schwanière dus met een bol. Niet de makkelijkste voor Ali Ahmed. Ja, dat is toch een overtreding eigenlijk. Ja, zeker. Een zeer domme tussenkomst van Jacques. Nergens voor nodig, want had daar Ali Ahmed makkelijk onder controle aan de cornervlag. Xhaka komt even kijken. En dit is toch gewoon duwen. Het is eigenlijk gewoon een centrale verdediger, Lucas Jacques. Maar een heel snelle. Speelt bij Stuttgart ook altijd centraal, vaak in een driemansdefensie. Maar heel erg snel. Dat hebben we nog gezien in wedstrijden met Stuttgart in de Europa League. Dus vandaar. Na Zakaria. Wittmeier in de tweede wedstrijd. Nu dus al een derde op de rechterkant met Lucas Jacques. En een eerste keer misschien de dreiging bij de standaard situatie. Schwanière trapt hem. Ze kunnen wel koppen natuurlijk. Banzambi. Zou kunnen zeggen, klein risicootje om die niet meteen weg te zetten. Maar hij heeft van die lange telescopische benen die hij overal nog wel kan tussensteken. Ja, Jacques roots in de Dominicaanse Republiek. Dus vandaar snelle been. Dat zit in de G. Hier is hij. Spelen langs de lijn, maar een beetje buiten bereik toch. Van zo, maar heeft ook een trap gekregen. Ja, daar is Freuler dan weer ontevreden over. Spanning op het veld, moet ik zeggen. Zich niet ingehouden, ik zei het. Het is een beetje een opgewonden standje. Luria van Toronto. Johnston met een onhandige tussenkomst. En dat levert meteen de eerste corner op. En opletten betekent dat voor Canada. In de eerste helft tegen Bosnië hadden ze 9 corners waar ze niets mee konden aanvangen. En de Bosniërs gaven het voorbeeld. Die hadden er wel geteld 1. En die werd binnengekopt. Akanji, Elvedi. Allemaal mannen die meeschuiven. Jacques ook, maar dat is geen goeie. Wordt weggekopt door Saliba. Groot moment voor hem natuurlijk. Het was een geweldige manier waarop hij moest invallen. Moeten we in dit geval zeggen bij de zware blessure van Kone. En kort daarna die vrije trap goal maakte. Die hij dan kon opdragen aan zijn goede vriend Ismail. En ongelukkige ploegmaat. En ook die hoop dat ze in Vancouver blijven. Want vliegen naar LA, want dat is wat weggelegd is voor de nummer 2 in deze groep. Dat zal al minder evident zijn met die zware blessure. Maar hier misschien komen kijken. Ik weet niet of hij er is. Ik heb nog niets gezien. Akanji. Goeie cross bij Jacques. Nog binnengehouden. Schuift voorbij Luria. Maar goede steun is dat van Ali Ahmed. En ondertussen Jacques er weer even tussen.
Het zijn zeer zomerse dagen geweest hier in Vancouver. Temperaturen boven de 30 graden. Nu zo op het middaguur denk ik er net onder. Maar in het stadion is het vrij warm, maar goed. Voor er een paar beginnen panikeren bij de Belgen. De temperatuur gaat de komende dagen flink zakken tegen vrijdag. Zo ergens 2:23 ideaal om te voetballen. S'avonds dan ook nog. En niet op het middaguur, wel om 8 uur s'avonds. Buchanan claimt handspel, maar hij krijgt niet meer dan de ingooi. Snel richting Jonathan David. Zoals de bedoeling Akanji, let op. Joanière weer met David. Dat is geen overtreding, nee. Dat is correct van Akanji. En Jacques met Xhaka. En zo, uitstekend seizoen afgewerkt bij Sevilla. Gibrilso. En Belo, een beetje vastgehouden. Cornelius vond het maar niks. Een beetje de Roudauer achterin, een echte oldschool stevige verdediger. Er zijn er ook die moeten uitkijken voor een gele kaart. Want in de derde wedstrijd moet je nog opletten. Je weet het misschien, de gele kaarten worden na de groepsfase kwijtgescholden. En daarna nog een keer na de kwartfinaal. Dat zorgt dat toch maar zeker de vedetten kunnen spelen. Maar er zijn er wel drie. En allemaal in het defensieve compartiment. Met Johnston de rechtsback en de twee centrale verdedigers Cornelius en de Fougerol. Die toch moeten opletten. Manzap. Ah, goed verdedigen van de Fougerol. Strafsprookje toch voor hem. En oké, het heeft er misschien wel een beetje mee te maken dat Alfie Jones nog altijd niet inzetbaar is. Want eigenlijk bij Dender, laten we zeggen, vanaf zo november lang geen basisspeler meer. Een keer of twee, drie nog, denk ik. En hij speelde ook al interlands voor hij echt profvoetbal had gespeeld. Uit de jeugd van Fulham. Maar hij beleeft hier de tijd van zijn leven en heeft het grote vertrouwen van Jesse Marsh. Misverstandje tussen Akanji en Rodriguez. Ingooi moet op de juiste plek, zegt Abati.

minder druk erop natuurlijk op de bondscoach ook. Omdat de kwalificatie voor de volgende ronde eigenlijk een feit is. Oké, de ons welbekende zin mathematisch kan het nog. Is ook van toepassing voor Bosnië en Qatar als er hier een winnaar is. Afhankelijk van wie het is dan. En de juiste ploeg wint dan die andere wedstrijd met een reuze groot verschil. En hier een reuze grote nederlaag. Dan kunnen ze nog tweede eindigen, Bosnië of Qatar. Maar goed. Mocht de wedstrijd zich als dusdanig ontwikkelen, dan kunnen we het een keer uitrekenen. Of vragen aan Akanji, van wie weet intussen dat hij een geweldig wiskundig wonder is. Die rekent dat binnen de seconde. Mooie bal. Met Vargas naar binnen geknepen. Maar Zambi zet daar goed druk op Cornelius. En Buchanan knokken. Met Freuler. Hier is Embolo. Afleggen. Nou, meenemen was moeilijk. Voor Zo kreeg hem een beetje hard in de voeten gespeeld. Maar er is strijd. Geen soort salonremise. Wat de Zwitsers ook, wat ik zei, gunstig zou kunnen stemmen. Maar nee. Spelen maar voor groepswinst. Freuler, Rodriguez. En hier een Embolo. Ineens de kans en Embolo. En de redding van Crepeau. Maar Zambi knalt hem uiteindelijk tegen Cornelius aan. Grote kans voor de Zwitsers. Ineens zat hij daar in de rug van Luria. En Crepeau met de redding. Maar Zambi was er om de rebound over te nemen. En dan het brede lijf van Cornelius. Eerste moment van opwinding. Luria niet genoeg naar binnen geknepen. Want Cornelius was meegeschoven met Manzambi. Niet echt geweldig afgewerkt. Oké, dit was overnemen en hopen dat hij ernaast verdween. Maar Embolo had hem meer in de hoek of net iets hoger kunnen duwen. De al kapseizende Crepeau kansloos laten. Ja, u ziet het. Het is een zeer brede bast. De man van Orlando City. Waarop hij uiteindelijk besloot. Braille Embolo. Ja. Kobel komt maar aarzelt. En er is buitenspel aangegeven. Dus sowieso geen zorgen achterin bij de Zwitsers. Even de handshake tussen Elvedi en Kobel. Die gaan nogthans al heel lang terug. Ooit zijn debuut gemaakt Elvedi tegen België. Dat is intussen 10 jaar geleden. Was daar niet nodig. Ervaren Gregor Kobel.

0: Jacques weer.
1: En het Ali Ahmed er nou toe. Zo. Met Freuler. Echt tevreden lijkt Mars niet, als ik hem zo bezig zie. Pak en das, dan staat Jakin er wat relaxter bij. In een polootje. Een vee lange bal naar het centrum. Ja, goed ertussen van de Fougerol. Prima hoor, ze waren met z'n tweeën weer. Voortveelde. En dit is buitenspel denk ik, maar Larin mag wel nog gaan. Hij mag het proberen afmaken, Larin. En dat doet hij niet. En waar blijft de vlag? Ze blijft beneden. Dus het is echt een grote kans. Saliba kan niet meenemen. Saliba afgebroken. Ja, nu wel de vlag. Wat is dat nu? Daar waren we toch vanaf. Nee, dat begrijp ik niet. Nu wel de vlag. Nee, dat is zoals in de oude tijd, zou ik zeggen. The wait and see. Nee, het slaat nergens op. Hij heeft toch een signaal gekregen. En ik had het gevoel dat het duidelijk was. Maar af en toe word je wel bedrogen. En blijkt het toch nipter te zijn. Maar Larin geraakte niet voorbij. Kobel die deed dat heel erg goed hoor. Twee keer de defensies met een diepe bal verrast. Kijk eens wat een gat daar in het midden. En Kobel prima. Maar dus wel degelijk buitenspel. En dat konden we op dit beeld niet bepaald goed zien. Ja, op de bank bij de Zwitsers zijn ze ook in gesprek met de vierde ref. Ik kan het natuurlijk niet afluisteren, maar ik heb de indruk dat het daar ook over gaat. Het was de grote winst van de technologie. Onmiddellijk aangeven, geen gedoe meer. Want ja, hier heb je nu toch nog een duel tussen Kobel en Larin. De man van twee doelpunten in de voorbije twee wedstrijden. Nadat hij bijna twee jaar van oktober 24 niet meer had gescoord voor Canada. Toch ook een beetje het onderwerp van kritiek was gewonnen. Een beetje veel zelfs. Vandaar zijn gebaren na dat doelpunt. Bij zijn eerste baltoets ongeveer na een minuut of twee. Als invaller tegen de Bosniërs.

Buchanan geeft toch nog een setje aan Rodriguez. Zo kennen we hem ook natuurlijk. Ook hij zich helemaal gerehabiliteerd na toch een moeilijke korte periode bij Inter. Maar bij Villarreal, ploeg die Champions League voetbal heeft afgedwongen, uitstekend. Een VD-opwonden. En Jacques heeft snelheid, maar die heeft Luria natuurlijk ook. En een overtreding van Jacques. Een kleine, maar wel geestdriftig aangegeven door de man met de vlag. Ja, er wordt flink gediscussieerd bij de Zwitsers. Met Xhaka bijvoorbeeld, die daar wilde gebaren maakte. Ja, Crepo die het vorige WK miste in Qatar, omdat hij nauwelijks een paar weken ervoor zwaar geblesseerd geraakte in een duel met zijn club toen LAFC in de strijd halve finale van de MLS Cup. En een cruciale redding verrichtte waarbij hij zich zwaar blesseerde, maar die zijn ploeg wel naar de bekerfinale bracht. Opgeofferd bij wijze van spreken, maar dat is zijn stijl, zeer explosief. Luria, ja, goed gegooid en nog net op tijd zat Jacques daartussen. Want Ali Ahmed was wel degelijk vertrokken. De counter komt er niet helemaal uit. Kan Ahmed Zambi lanceren? Daar gaat hij. Achterna gezeten door Luria. Manzambi, nee, laat zich vallen. Laat zich te makkelijk vallen. Krijgt ook nog wat scheldwoorden toegesmeten van Luria. En het boegroep van het publiek. Even de handjes, maar geen duw. En hier nog eens het moment van daarnet. Dat was toch vrij duidelijk eigenlijk. Het buitenspel van Larry. Manzambi ineens gespeeld op de Mbolo. Uithalen ineens Mbolo. Te zwak besloten. Ja, de afwerking, dat zagen we ook al in een paar vorige wedstrijden bij Brelembolo. Het is toch vaak weinig overtuigend. Ook dit is toch een gekraakte bol. Ah, het is wel een leuke wedstrijd om naar te kijken. Geen berekeningen. Niet schaken, zoals Jakin vooraf nog dan zat aangeeft. Wordt een schaakwedstrijd, zei hij als echte schaakliefhebber. Mbolo is geblesseerd in dat duel met Saliba. Maar de vrije trap is wel gegeven in het voordeel van de thuisploeg. Overtreding op Schwaniere. Twee Quebecois dus in het hart van de Canadese ploeg. Met Saliba en met Schwaniere. Daar wordt dus Frans gesproken. Jaartje bij de Grasshoppers zelfs gespeeld in Zwitserland dus, maar niet al te veel succes kwam van Montréal. Ondertussen voetbalt hij weer bij LAFC. Nou ja, Rodriguez gaat toch een uitbrander krijgen. Het wordt een beetje veel. Dus de volgende met een overtreding, het mag iemand anders zijn, die wordt genoteerd. Hier nog eens het moment van Mbolo. Kijk. Raakt die bal verkeerd met ja, bijna de hiel, zou je kunnen zeggen. Geen zware fout, maar toch een beetje spelbederf. Vandaar dat Abati het moment gekomen vond en terecht. Om even weer de teugels strak te spannen. Drie doelpunten dus tegen Qatar voor Jonathan David. En nu weer Schwaniere met de vrije trap. De Zwitsers hebben hun lijn vrij hoog gezet. Daar komt hij overgenomen. Halfjes door Buchanan, denk ik dat het was uiteindelijk toch. Of zette hij zijn voet er tegen? De Fougerol kan ook.

Zo'n 2/3 van de wedstrijd stond in de basis bij Ren. Maar is in eerste jaar speelde Mbolo van Monaco overgekomen. In 22 scoorde hij wel op. Winning goal tegen Cameroen. Het was misschien niet het beste idee bij wijze van spreken. Want met zijn roots in Cameroen kreeg zijn familie zowaar doodsbedreigingen in Yaoundé. Ik kan het zo gek niet bedenken. Loria neemt hij op zijn gemakje mee. En krijgt nu de vrije trap op. Het zijn te veel spelonderbrekingen. Het gaat er te hevig aan toe. De ene fout na de andere. Het duidt wel op het heftige karakter van deze wedstrijd vooralsnog. De Fougerol opletten met Manzambi in de buurt. Tjoh. Ook op zijn gemak. Cornelius vindt hier de afhakende David. Jagen de So erbij. Hij is altijd op de afspraak. De premier van Canada, Mark Cooney. Die overigens ook in de kleedkamer is geweest. Ik denk na de wedstrijd tegen Qatar. Misschien was het na die tegen Bosnië. Manzambi weer gelanceerd. Al dan niet buitenspel. Nu wel buitenspel. En tijdig gevlacht. Voilà, we zijn toe aan de hydration break. Goed op tijd zou ik zeggen. En dat vinden de Canadezen maar niks. Horen we wel vaker. Boegeroep bij de hydration break. En dus vooral een zeer felle wedstrijd. Met toch een grote kans voor Zwitserland. En eigenlijk nog wel best een goede voor Mbolo. Dus laten we zeggen 2 voor de spits van de Zwitsers. Daartegenover nog weinig aan de overkant van Canada. Maar na een kwart van deze wedstrijd. Canada wel nog altijd in pole position. In het stadion waar de Belgen dus inderdaad voor ons hier op vrijdagavond komen voetballen. Het BC Place Stadium, 55.000 plaatsen. Het is het stadion van de Vancouver Whitecaps, waar Thomas Müller zich mateloos populair heeft gemaakt. Met zijn voetbal en met zijn persoonlijkheid. Maar vreemd genoeg, de eigenaars vinden het helemaal niets. Vinden het te archaïs, te weinig rendabel. En eigenlijk willen ze de club, want het stadion is eigenaar van British Columbia, van de provincie eigenlijk. Ze willen de club verkopen. De franchise, zoals dat gaat in de MLS, kan je verkopen. Want het brengt te weinig op. En het enige probleem bij de verkoop is het stadion. Om dezelfde reden geraakt ze daar dus niet vanaf. En er gaan al stemmen op om dus de ploeg, zo kan dat in Amerika, te verhuizen naar Las Vegas. Want daar hebben ze wel zin in een ploeg in de MLS. Stel je voor. Want British Columbia was bereid om ook alle inkomsten van het stadion voor drankgelegenheden en zo ook over te maken aan de eigenaars. Maar het was blijkbaar ook allemaal nog niet genoeg. De legendarische NBA Double MVP Steve Nash is overigens minderheidsaandeelhouder. Ik weet niet of hij er dan wat in te zeggen heeft. Bij de Vancouver Whitecaps. Maar het is een echt voetbalstadion. Echte voetbalsfeer hier. Niet die mega grote mastodonten die we frequenteren in de Verenigde Staten.

En wat Gert daar straks zei, klopt inderdaad. Als de Belgen derde zouden eindigen, en het hangt er dan nog een beetje van op welke manier, dan zouden ze ook de volgende, eventueel, als het er zoveel kunnen zijn, de volgende twee wedstrijden hier in Vancouver spelen. En dat zou tussen aanhalingstekens natuurlijk geweldig zijn. Want dan kunnen ze gewoon in Seattle blijven. Maar het is toch niet de bedoeling, voor alle duidelijkheid. En de tegenstander is dan in de eerste wedstrijd een van deze twee. Schwanier, een bol de hoek in voor Lauria. Het is een doeltrap inderdaad. Tegen de voet van de Canadees aan. Zijn roots liggen in Ghana. Ook een van die mannen met blessures. Er zijn er nog wel wat geweest bij de Canadezen achterin. Ze blijven er rustig onder de druk van de Canadezen. Ja, Shaka. Manzambi. Rodriguez. Ja, die schopt hem dan toch maar naar voren. Cornelius kopt goed. Saliba doet dat ook. We hebben er nog niet te veel aan de bal gezien. Johnston er stevig tussen. Hard duel daar. Met Vargas. En wat zegt de ref? Bal even buiten zetten. Wat niet nodig is overigens, maar bon. Hard tegen hard, zo gaat het al de hele tijd in deze wedstrijd. De overtreding is eigenlijk van Vargas. Want hij raakt wel degelijk Johnston die hard inkomt, maar de bal speelt. Maar goed, hij krijgt dan zelf ook wel een beukje. Maar eigenlijk was het een vrije trap voor de Canadezen. Die nu sportief wel de bal gaan teruggeven.

Akanji met Elvin. De Zwitsers, heel vaak de lange bal. Richting Embolo in twee keer. Vargas aan Zambi. Maar Cornelius, let op, dat moet ook Johnston nog doen. Kultheld bij Celtic Glasgow. Razend populair, maar wel eigenlijk bijna een heel seizoen geblesseerd geweest. Een keer een counter van Canada. Buchan. Ja, niks aan de hand volgens mij. Correct beoordeeld. Maar Kanji Poos. Ah, wat een opgefokt sfeertje toch op het veld. Akanji boos hem door Buchan en ja, zich liet vallen. Dat is heel weinig, want u weet dat er altijd ruim geteld wordt. Dus we hebben wel te weinig opwinding in de twee rechthoeken. Weer een keer een lange bal. En dan de lopende mensen zoeken voor in de snelheid. Ook van een Manzambi, van Vargas en Bolo. Akanji, goed gedaan. Xhaka, kan je altijd de bal kwijt. Rodriguez met Freuler. En Elvedi. Ja, dat paasje was te kort van Manzambi. Saliba voor Laren. Dat is mooi gedaan, maar Elvedi plakt er tegenaan. Buchanan vrijgespeeld. Akanji kan hem rustig laten lopen. Hij heeft het uitstekend gedaan in zijn eerste jaar bij Inter. Vast in de basis. En ook bij Man City natuurlijk al zijn strepen verdiend en prijzen gepakt. Een gelouterde verdediger. Beetje gevig, Schwanieren. Oei, oei, wat doet Xhaka daar? Hij trapt Partouz tegen Larin aan. Ja, die bleef voor de bal staan. Tjoe, tjoe, tjoe, tjoe. We weten het, Xhaka is niet vies van wat provocatie. En nu koken de potjes helemaal over. Ja, hij knalt gewoon op de schenen zo ongeveer, denk ik, van Larin. Zo gezegd, om de bal te trappen. Kijk. Ja, Larin trapt de bal weg. Die Xhaka wilde trappen. Knalt dan tegen net onder de knie. Jongen, jongen, jongen. Wat een gedoe hier in Vancouver. Tussen die twee. Ja, hij begint. Om het in de speelplaatslogica even te situeren. Want hij trapt de bal weg. Bleef ervoor staan, trapte hem weg. En nu even de omhelzing tussen die twee. Allebei geen. Zonder erg, voorlopig. Toch maar zelden gezien, eerlijk gezegd. Het zal wel aangekomen zijn, maar... kunnen zeggen. Hij was het minst in fout, maar hij deed het natuurlijk ook wel met opzet. Nog even het been laten doorzwaaien tegen dat van Larry. Zo zit hij wel in elkaar. Ook een zeer geslaagd seizoen met Sunderland persoonlijk en met de club natuurlijk ook. Aanvoerder daar alweer. Toen hij naar Arsenal ging, lang geleden. 45 miljoen was hij zowaar na Kevin De Bruyne. De duurste middenvelder ooit in de Premier League. Dus je ziet hoe dat geëvolueerd is. Nee, Manzambi laat zich ook zakken eigenlijk tegen de Fougerol. David voor een counter. Hier is Larin. Ik zou zeggen, trappen maar. Dat doet hij niet. Even bijhouden. En dan plaatsen. Te zacht. Maar eindelijk nog eens een bal tussen de palen. Daar kunnen we al tevreden mee zijn. Kobel liet zich niet verrassen.
had misschien toch het vertrouwen intussen met die twee doelpunten om gewoon met links te knallen. Hij wilde het meer gecontroleerd toen het was te zacht.

Rodriguez, Xhaka. Doordraaien van Zambi. Daar gaat Vargas en Bolois voor de goal. Als je hem kan geven. Nee, net nog aangeraakt door de Fougerol. Hij wachtte te lang. Had hem eigenlijk een fractie eerder moeten geven. Dan was Embolo vrij in de tweede zone. Maar goed werk hoor van de man van Dender, mag ik toch nog altijd zeggen. Ook al is hij daar niet meer. Ik denk toch dat hij hem nog raakte met de schoentip. Zo meen ik dat te zien. Jagende met Ali. Larin ook, maar de Zwitsers blijven er rustig onder. De Fougerol doet dat weer goed. Larin met David. Nou, er is buitenspel aangegeven. Deze tik had hij niet meer hoeven te doen. Meteen spelen. En dan heeft Embolo denk ik een vrije kans als hij hem goed brengt. Hier komt Jacques. Af en toe gaat de bal bij de Zwitsers goed rond. Hele voetballend vermogen. Zo tot bij Embolo. Ja, de Fougerol had hem even vast. Jacques, Xhaka. Moeilijke bal voor Vargas. Ja, de man met de beste voeten geeft er dan zo even verloren. Ook hij maanden buiten strijd geweest met een hamstringblessure. En na zijn terugkeer nog wel een wedstrijd of 10 gespeeld in het voorjaar. Maar geen goals meer. Maar maakt er dus wel één tegen de Bosniërs. Jacques heeft veel ruimte. Ja, ja, uitstekende bal van Akanji. Steun van So. Bal richting Embolo. Gaat spectaculair tegen de grond, maar niets aan de hand, denk ik, in dat duel met de Fougerol. Even wachten, want de VAR gaat het bekijken. Misschien een herhaling. Je weet hoe dat gaat. Even vastgehouden, maar te weinig voor een penalty. Al was het nu in deze herhaling moeilijk te zien. Maar gooi je maar voor Rodriguez.

En voor hem geldt toch ook, invallen is toch iets anders dan aan de wedstrijd beginnen. We hebben hem nog niet te veel gezien. Ook al ligt de bal net iets beter voor een linksvoetige. Voor een rechtsvoetige, sorry. Akanji met naam. Wellicht toch Granit Xhaka. Maar goed, dat dachten we gisteren ook bij Ronaldo. Het was toch Nuno Mendes. 8 minuten voor de rust. Xhaka. Een meter of 2 erover. Het groot jolijt van de Canadees. Alles rood natuurlijk in het stadion hier. Misschien wel 4 meter erover. Crepo moet zich reppen, zegt Abati. Ingooien voor de Zwitsers. Maar 1 van de laatste 9 groepswedstrijden in het WK verloren. Dat hadden de Canadezen ook opgemerkt. En overwinningen zo tegen Spanje en Brazilië maakt een indruk. Dit is mooi van Manzambi. Achtervolgd door de Fougerol. En een goede tackle alweer. Hij is nog altijd maar 20, hoor. Benieuwd waar hij volgend jaar gaat spelen. Misschien nog op uitleenbasis. Tenzij het al bekend is. En ik dat gemist heb. De Bosniërs dus op voorsprong tegen Qatar. Leid ik uit de stand af. En met 4 punten wellicht ook verzekerd van een goede derde plek die recht geeft op de volgende ronde. De 2 spitsen van Canada hebben eigenlijk nog helemaal niet in beeld gezien. Behalve Larin 1 keer, maar dat was buitenspel. En een 2e keer, toen hij misschien meteen met links had kunnen trappen. En een zachte doelpoging. Jonathan David, nee. Behalve een paar keer in de combinatie. De laatste 5 minuten zijn al in aantocht. De Fougerol, Johnston, Cornelius, allemaal meegeschoven. Saliba heeft ook al wel een keer met het hoofd gescoord voor Anderlecht. Nou, dit is geen goeie. Saliba opent voor Ali Ahmed. Schot van Johnston. Hij was wel net op tijd terug voor de play-offs. De laatste paar wedstrijden, stuk of 5. En de bekerfinale, die natuurlijk memorabele wedstrijd waarin ze uiteindelijk nog kampioen werden. Maar voor het overige, ergens in november 1 Europa League wedstrijd. Nadat hij alles al had gemist en daarna weer buitenstrijd. Dus hoenderfris, kan je ook zeggen voor dit WK. En zo speelt hij ook. Alistair Johnston. Mooi tik van Buchanan. Dat is een goede bal. Beetje ruimte voor Jonathan David. En openen. Hier is Ali Ahmed. Te zacht besloten weer. Dit is toch een grote schietkans voor de man van Norwich City. Maar het is ook weer gekraakt afgewerkt. Dit is prima gevoetbald. Het overzicht bij David. En dan ja, half goed. Kobel duwt hem in corner. Het begon bij een mooi tikje van Buchanan. Het eindigde met een half schotje. Van de man hier op de linkerkant, Ali Ahmed. Beetje duwen en trekken met Cornelius. Chouanière. Krachtig weggekoopt, Manzambi. Saliba recupereert met Luria.

goed gedaan hoor, van Buchanan, want niet zo simpel. Nou, dan geraakt hij toch uiteindelijk niet voorbij Jacques. Goed verdedigd. Bal richting Mbolo. Krippel. Meeval dat die bal in de juiste voeten viel, denk ik, van David met Saliba. En Schwanier met hier op de linkerkant weer Ali Ahmed. Slechte controle bij David. Het valt mee, want ingeleverd door Freuler bij Saliba. Nou, weer David met een slechte kaats. En nu twee na elkaar. Snelle recuperatie ook twee keer na elkaar. Trappen maar van afstand. Nee. Uiteindelijk doet Johnson dat toch niet. Vargas tegen de Fugerol. Overtreding van de Zwitser.

foutief opgevangen is het oordeel van Ramon Abati. Ja, ook de Canadezen kennen de Nederlaat niet echt. Hij is natuurlijk het onderwerp van vele artikels en gesprekken. En hij zal vandaag spelen, heeft Jesse Marsh gezegd, Alfonso Davies. Nog niet klaar om aan een wedstrijd te beginnen. Hij traint wel volop mee met de groep. En hij traint ook nog apart met Matthias Blankenburg. Blankenburg, die speciaal door Bayern München is meegestuurd in overleg met Bayern. De captain. Jonathan David met links. Een afzwaaier. Het is de eerste poging van de man van drie doelpunten in de vorige wedstrijd.

0: Nzambi. Xhaka wilde door de beentjes van Chouanière, maar dat lukte niet. Oesh, Johnston knapt hem dan tegen zijn ploegmaat aan. Vier minuten die eraan toegevoegd worden. Cornelius, toren boven en Mbolo uit. Jacques. Mbolo, even afgehaakt, mooi vrijgemaakt, direct openen. Het duurt ook te lang. Het is nu wel een ingooi voor de Zwitsers, maar had meteen met links kunnen openen. De snelheid in de aanval houden. Rodriguez voor Freuler. Rodriguez, geen goede voorzet. Het is wel een corner. Voor Ruben Vargas. Kijkt er een beetje raar naar. Ze hebben wel wat gestolten natuurlijk. Akanji, Jacques, Elvedi. Nzambi dicht in de buurt van doelman Crepo. Daar de bal van Vargas. Maar het is wegkoppen door Cornelius. Rodriguez zet hem weer naar voren. En uiteindelijk weer Crepo. Ja, nee, Rodriguez heeft Ahmed helemaal onder controle. De rust is wel een beetje weergekeerd. Laten we zeggen het laatste kwartier, want het was nogal wat tussen deze twee. Maar het voetbal en de wedstrijd die zijn er niet beter op geworden. Veel te weinig opwinding in de twee rechthoeken. Het zit toch een beetje op slot. Wat ik zei daar straks ook, Canada verliest nauwelijks wat. Zit aan een reeks van 10 wedstrijden zonder nederlaag. Vooral vriendschappelijke wedstrijden natuurlijk. 1 keer maar verloren in de voorbije 20 wedstrijden. Meer dan de helft clean sheets. En ja, ze scoren natuurlijk zelf ook. Heel erg moeilijk. Die 6 goals tegen Qatar. Dat was een zeer grote uitzondering. Ze hadden maar 9 doelpunten gemaakt in 11 wedstrijden daarvoor. Ali Ahmed. David. Wil zich wel altijd komen aandienen om te voetballen. Is niet altijd even zuiver. Freuler, ja, links, Xhaka. Nzambi met Johnston. Ondertussen Mbolo tegen de grond gewerkt. Daar is hij weer overeind geklauterd. Klein paasje, Freuler, mooi hakje. En overtreding van Mbolo. Goed verdedigend werk van David Sowar in de eigen 16. Helemaal mee teruggelopen. De voorbeeldige aanvoerder. Ja, slecht seizoen gehad bij Juventus. Dat weet u net als onze landgenoot. Dat was nog slechter op Openda. Maar ook Jonathan David die toch met de grote trom werd binnengehaald. Voilà, we gaan rusten in Vancouver. Het was een felle bij momenten. Zeer pittige strijd tussen die twee. Maar voorlopig geven ze elkaar geen duimbreed toe. Weinig kansen, weinig opwinding. Maar wel fel. En geanimeerd en geladen, dat was het zeker. Daar moeten we het mee stellen voorlopig na 45 minuten. Hier in Vancouver geen doelpunten. En vanuit Canada graag weer het woord aan de man in Brussel. Tot zometeen.
1: Peter heeft het een paar keer gezegd, een opgefokt sfeertje op het veld. Gelukkig gaat het er hier in deze studio met mijn analisten heel vredelievend aan toe. Ik laat ze zo meteen op u los.
2: Tja, Red Bull geeft je vleugels. Ramen en deuren.
3: Wereldklasse. Op het veld en op de weg. Wereldklasse. Op het veld en op de weg.

0: skills. De videoclip is er al. Nu nog de zomerhit. Kies mee de hit van deze zomer. Ontdek alles op VRT Max. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.
1: Beleef met Radio 2 de mooiste tijd van het jaar als nooit tevoren tijdens de Europese première van de allereerste theatershow van Cirque du Soleil, Twas the Night Before. Van 26 november tot 6 december in Stad Schouwburg Antwerpen. Meer info op cirquedusoleil.com/twas en op vrtmax.be.
0: Alles stopt als dierbaar België start.
2: Al aan de rechterkant nu, daar is hij al!
0: Volg Nieuw-Zeeland tegen België in het WK voetbal. Zaterdag om 4 uur bij Sporza en op VRT1.

0: Het staat 0-0 tussen Zwitserland en Canada. Gert, wat vond je van die eerste helft?
1: Bah, het is fel en het is intens. En twee teams die wel spelen om te winnen. Maar goed, naar kwaliteit toe. Ze maken het elkaar ook zo moeilijk dat het moeilijk is om kansen te creëren. Of dat er openingen komen. Maar er gaan er wel iets komen in de tweede helft. Dat verwacht ik wel.
0: Ja, wat vind je van zo'n opgefokt sfeertje, Riet?
2: Ik denk dat dat vooral toont dat ze wel goesting hebben om die match te winnen. Oké, ze zijn wel geplaatst, maar... Allee, daar gaan we van uit, hè. Ze zijn geplaatst, maar ik denk ook wel dat dat toont met zo'n tackle te doen van... Ik ben hier de man, ik ga het vandaag hier een keer doen. Dus dat was al fase 1, dat we waren van... ze gaan groenten wel. En ja, hier,
0: ze gaan er vol voor.
2: Hier heb je eigenlijk vooral de reactie dat we een paar keer gezien in de wedstrijd. Dat ze toch wel durven naar elkaar toe gaan. Een beetje roepen naar elkaar. We weten niet wat dat ze zeggen, maar ik denk niet dat het lieve woordjes zijn. En dan deze fase, het gaat volgen. Dat was toch wel een beetje grappig ook. Van wat Xhaka doet. Slim wel. Om nog net dat ticket te geven. Maar
0: ziet er heel vreemd uit, hè? Als je dit
2: zal
0: ziet.
2: Niet blij zijn. Nee, maar dat toont gewoon aan van ze hebben allebei heel veel goesting om die match te winnen. En een beetje theatraal erbij, dat mag ook wel. Maar ja, voilà.
0: Kan je niet stoppen, denk ik, als je dat maar ziet? Die bal wordt weggetikt.
3: Comedy capers is echt hilarisch eigenlijk. En vooral, Gert zei het eigenlijk meteen, allebei geel. En dat heeft de scheidsrechter gedaan, correcte keuze om dat te doen.
0: Ja, absoluut. Ja. Heeft geluisterd. Riet, je hebt een heel dik boek bij, waar je alles in noteert.
2: Klopt.
0: Wat heb je opgeschreven in dat dikke boek over de kansen van de Zwitsers?
2: Dat is maar een klein stukje op mijn papier, omdat het er maar twee waren.
0: Oké.
2: Dus nee, maar ik denk de eerste kans die dat Zwitserland bij elkaar heeft getoverd, gaat van Mbolo komen. Ik denk dat hij hier technisch beter kon doen. Zijn aanname was goed, maar in het volgende beeld gaan we het beter zien. Keeper maakt zich goed breed, maar het is eigenlijk ook geen wereldsave. Hij trapt gewoon op keeper centraal. Hier had hij beter moeten doen. Denk,
0: als goed gepakt dit, jij als doelman? Oh,
2: ik vind het goed gepakt, maar het is eigenlijk vooral slecht afgewerkt. Dus als je daar naast de keeper plaatst, is het vaak binnen. En dan de tweede, twee keer diep, verticaliteit. Blijft belangrijk in het hedendaags voetbal. En dan hier korte hoek geviseerd, maar geen probleem voor de keeper. Dus dat waren twee kansen, maar ik hoop dat er straks meer gaan komen.
0: Ja, er was een XG van 1,26. Dat was dan misschien die eerste kans die altijd goal had moeten
2: exact,
0: zijn.
2: Exact, dat denk ik ook wel. Dat was 200% kans.
0: Oké, prima. Imke, je hebt een dunner boek bij, zie ik. Je hebt ook niet zo heel veel opgeschreven. Je hebt wel opgeschreven, denk ik, over de lange ballen
3: van
0: bij
3: mij
0: de Zwitsers.
3: Mijn is tenminste leesbaar.
0: Ja, dat van mij is niet leesbaar.
3: Dat zou je moeten zien.
0: Maar ik ben ook de enige die dit mag lezen. Voilà, ik leg het bij mij.
3: Ik kan niet afkijken, alleszins. Onmogelijk, ja. Maar nee, ja. Ik vind dat Zwitserland op zich, vond ik dat die wel beter waren in de eerste helft. Iets meer controle, ook heel duidelijk. Je ziet Canada, Peter zei het ook al, Jesse March, Red Bull School, die willen heel vaak onder druk zetten. Maar ik vond op zich, waren er wel momenten dat Canada er, Zwitserland liever er heel goed kon onderuit voetballen, maar wel heel snel die diepe bal. Kijk, ze wachten altijd tot er iemand druk komt zetten. Die twee backs zijn vaak al veel hoger. En dan proberen ze vanuit het centrum te combineren en dan redelijk snel diep te sturen. Manzambi stond wel enkele keren buiten spel, waardoor de fase werd gestopt. Maar ook hier, kijk, Akanji heel rustig wachten tot iemand uitstapt. Dan de andere centrale verdediger aanspelen. Heel vaak ofwel Xhaka ofwel een andere middenvelder die in de bal komt om steun te bieden. Maar ja, ze kwamen er eigenlijk zeker naar het einde toe van die tweede helft steeds beter uit. Hier ook goed uitgevoetbald. Alleen overhaast beslissing van Rodriguez had geen controle over de bal om dan opnieuw eigenlijk een Mbolo te gaan zoeken. Dus dat was eigenlijk een beetje plan van aanpak. Ik vond ook wel naar het einde toe dat Canada iets meer grip begon te krijgen. Dat iets meer hen echt in problemen kon brengen. Maar goed, ja, uiteindelijk ook nog niet zoveel kansen bij elkaar gevoetbald.
0: Ja, die Rodriguez had geel moeten krijgen, Gert. Daar was je nogal stellig over. En dat deed de scheidsrechter niet toen hij zei...
1: Nee, dat is waar. Dat vond ik een fout waar hij direct geel zou het kunnen geven. Ook om een statement te maken voor hetgeen dat er nog komt. Maar hij wil, ja. Dat is ook wel, dat zie je ook wel vaak, dat ze lang geen kaarten willen trekken. En het zo lang mogelijk zonder kaarten willen doen. Ja. Maar ja, op een gegeven moment mislukt dat dan toch natuurlijk. Want spelers maken daar misbruik van en gaan verder en verder. Maar om door te gaan op wat Imke liet zien. Dat is wel, in het begin was Zwitserland eigenlijk niet onder de indruk van de druk van Canada. Het laatste kwartier begon Canada dat wel te doen. En begonnen ze meer te halen uit hun druk. Dus als ze dat blijven doen, denk ik dat ze daar op termijn toch nog iets gaan kunnen uithalen.
0: Ja.
1: Maar Zwitserland heeft in het begin de eerste half uur zeker goed gedaan.
0: Absoluut. Ik heb nog eens gespeakt, Imke. Ik zie dat je ook de kansen voor Canada hebt opgeschreven.
3: Zo waar, ja.
0: Voilà. Waren er overloop ze maar eens.
3: Ja, prima.
0: Eentje meer dan bij de Zwitsers.
3: Ja, de eerste was op een vrije trap. Het zijn ook niet, het stond ook wel wat halve kantjes hier. Kijk, vrije trap en dan hier Buchanan. Niet moeilijk voor de doelman. Uiteindelijk gewoon oprapen. Bal komt rechtstreeks naar hem. En dan zitten we al in de 32e minuut. Gaat die bal uiteindelijk nog eens die diepgang omschakelmomentjes. Proberen ze ook wel heel veel directheid in hun spel te brengen. En dan Laren kappen naar de rechterkant. Ja, ook niet goed genoeg om echt de doelman in de problemen te brengen. Dus je voelt, het waren wel zo kansen. Maar niet zo groot als de kans die Riet net liet zien. En dan zitten we eigenlijk al korter tegen die rust aan. Hier veel ruimte op die linkerkant. In één tijd getrapt. Goed idee. Alleen moest dit schot ook gewoon beter zijn van Ahmed.
0: Absoluut. En je zei het daarnet al. Gert raakte het ook al aan. De Canadezen die gingen dan toch wat pressen. En dat zou misschien wat kunnen
1: dit
0: opleveren.
1: Dit soort kansen wat we gezien hebben, daar azen zij op. Omschakelingen, counters. Maar ook dit, wat hoger op het veld. Hè. Dat hebben ze lang geprobeerd zonder succes. En dan net voor de rust lukt het dan wel een keer. Hè. Dus dan is in de problemen gebracht hier en dan gaat het snel. Hè. En dan krijg je de dynamiek en die lopende mensen. Het schot uiteindelijk ver naast van David. Maar wel de manier waarop dat zij proberen aan kansen en goals te geraken. Dan moet ik wel zeggen, Canada, als je kijkt naar al hun matchen. Ik ben dus teruggegaan naar 15, 16 matchen geleden. Zo, zij maken eigenlijk niet veel goals. Zij hebben best wel moeite om goals te maken.
0: Maar in de vorige match wel.
1: Ja. Alleen is die 6-0 tegen Qatar is daar dan een zware uitzondering op natuurlijk. Maar voor de rest, en dat zie je ook wel aan de afwerking natuurlijk. Ja.
0: Ja, en kan Alphonso Davies, want hij zou misschien invallen, hij voor een verschil kunnen zorgen in die tweede helft? Ja. Wat betreft die pressing bij de Canadezen?
1: Nou, dat weet ik niet hoe fit dat hij is. Anders zou hij hem gewoon meedoen ook. Hè. Maar dus, dat is heel simpel. Dus ik denk niet dat in orde is, dat hij oké is. En David was zo blij ook met die goals tegen Qatar en zo. Daar zie je ook aan dat dat een speler is die dit jaar gewoon... Ja,
0: heeft
1: wel gezeten heeft en niet veel gescoord heeft. Nee. Ja, wat vertrouwen ontbreekt. Hè.
0: Ik kan wel verklappen dat er in die andere wedstrijd, die al is gespeeld, of die op dit moment wordt gespeeld, tussen Bosnië en Qatar, dat er wel doelpunten zijn gevallen. Beide ploegen die konden ook nog doorstoten naar de 16e finales, maar dan moesten ze allebei winnen. Hier zijn de hoogtepunten met goals van die eerste helft tussen Bosnië en Qatar, met commentaar van Geert Hermans.
4: En Basic. En nu probeerde centraal door te komen met de trap en de goede trap en de goal. De 1-0 na 28 minuten. En dat is hem. Kerim Alejbekovic. Hij geeft zijn visitekaartje af. Geweldige trap van op afstand van Kerim Alejbekovic. Eerste doelpunt op een WK. En als Bosnië zich nog zou kunnen kwalificeren de volgende jaren, dan gaat hij nog scoren. En daar zijn ze inmiddels opnieuw. Jako, bal wijkt af en de goal, het is 2-0. Aan goal, alweer. Bosnië ging op zijn elan door. Kolasinac met een goede bal, goede scherpe voorzet en dan ineens... Nee. Het is een zuivere aan goal, want Jako trapte eigenlijk zelfs niet naar doel. Maar het allerbelangrijkste is dat Bosnië na 34 minuten al 2-0 voor staat. Goeie diepe bal. Daar is Jako. Gaat hij toch scoren, Jako? Tegen de paal. Had toch bijna zijn doelpunt beet. Pech voor Edin Dzeko. Afif. En dan een scherpe voorzet weer. En hier het Milson, de goal. Ja, het is 2-1. Plots zijn ze daar, de Qatari. Aan de tweede paal, teruggelegd door Ed Milson. Nou, goed gedaan. Kijk, de assist van Ed Milson junior. Hassan Al-Haidos door de benen van Sunic. Al-Haidos, Afif, mooie aanval. En de kans voor Miguel, de goal, oh, tegen de paal ook. Zo hebben ze allebei eens tegen de paal getrapt. Daar komt Bosnië bijzonder goed weg. Of het stond zomaar 2-2 aan de rust.
0: Voilà, en dit is dan de voorlopige stand, de virtuele stand. De Canadezen die zijn voorlopig groepswinnaar Zwitserland. Op twee, de Bosniërs hebben 4 punten en die zouden normaal gezien zich ook moeten kunnen kwalificeren voor de 16e finales. Qatar is uitgeschakeld. In alle groepen worden de laatste wedstrijden gelijktijdig gespeeld. Daardoor gaat het nu wel heel snel richting knock-out fase. Vannacht zijn er dus ook heel veel wedstrijden. Kijk eens in groep C, Schotland, Brazilië, ook Marokko, Haiti. En in groep A krijgen we dan straks om 3 uur vannacht Belgische tijd Tsjechië, Mexico en Zuid-Afrika, Zuid-Korea. Om middernacht is er dus Brazilië tegenover Schotland. En deze supporter die heeft daar geweldig veel zin in.
5: Where are you from?
6: Brazil.
5: You're lying.
6: Copacabana.
5: You're in Scotland.
6: Copacabana, Brazil, north of Brazil.
5: Why you did this in your head?
6: Because I love my countrymen. Our name, Brazil.
5: Let me see. Ronaldo. Let me see your head. And
6: he's the greatest. He's the greatest. He's the greatest.
5: Who's gonna cheer Wednesday? Brazil or Scotland?
6: Scotland.
0: Ken je de man, Imke? Want jij hebt je al geout als supporter voor Schotland.
3: Ik ken de man niet, nee. Helaas.
0: Heb je al een truitje gekocht? Wat ging je doen?
3: Nog niet. Ik wil het nog steeds wel graag doen. Ik vind dat gewoon zo belachelijk duur allemaal.
0: Ja.
3: Toch? Ja. Maar ja, ik draag wel een warm hart richting Schotland.
0: Ja. Zie je ze een punt pakken tegen de Brazilianen? Want dat zou tekenen dat ze zich kunnen kwalificeren.
3: Brazilië is inderdaad wel favoriet in die wedstrijd.
0: Okay. Goed, ik hoor in mijn oor snel terug naar Peter. Dan gaan we dat doen. Snel terug naar Vancouver. Peter, het is aan jou voor die tweede helft tussen Zwitserland en Canada.
7: Uh-oh. Red Bull geeft je vleugels.
8: Welkom terug in het BC Place Stadium voor de tweede helft. Nog altijd Canada op weg naar groepswinst en één of twee extra thuiswedstrijden hier in Vancouver. Maar hopelijk mogen we toch nog wat verwachten. De Zwitsers, met overigens ongewijzigde ploegen uit de kleedkamer. De Zwitsers, die willen dat ook wel graag natuurlijk hier in het mildere Vancouver. Ik zei het al, de voorbije dagen was het hier wel flink heet. Stuk boven de 30 graden, maar het koelt af de komende dagen. En wellicht blijft het al zo. Het is een mild klimaat hier aan de westkust van Canada, aan de Stille Oceaan. Manzap met een eerste actie en een goede voorzet. Hier de kans ineens. Grote mogelijkheid voor Vargas. En daar zijn we al met het doelpunt. 0-1. Geen vlagsignaal binnen de openingsminuut. Hijst Zwitserland zich aan kop van deze groep. Vertwijfeling bij de Canadezen. Een kanonstart en een eerste keer Mansambi aan de rechterkant. Kijk, Vargas met toch al zijn tweede doelpunt in 2 wedstrijden. Hij werkt nog risicovol op, moet ik zeggen, via de binnenkant van de paal. En Canada moet ineens achtervolgen. En dat is toch een heel ander gegeven nu. Ja, de scheidsrechter keek en keek naar de buitenkant. Maar het vlagsignaal is uitgebleven. De Zwitsers, ja, ze scoren niet veel, maar wel vaak. Mansambi, ja, hier helemaal uiteraard geen buitenspel. Niet echt geweldig tussengekomen van de Fougerol deze keer. En precies omdat de bal in de rug is van Embolo, is het er een perfecte voor Vargas. En de binnenkant van de paal is goed genoeg natuurlijk. 0-1 Zwitserland. Ik zou zeggen, ideaal voor deze wedstrijd. Canada moet alle remmen losgooien. De gebalde vuisten bij de coach. Heel erg tevreden, Murat Yakin. En ze zijn toch even een beetje stil geworden hier in het stadion. Ali Ahmed voor een eerste aanval van de thuisploeg. Ruben Vargas, zijn 13e goal voor Zwitserland. Hij had er maar 3 gemaakt, alles bij elkaar. En het voorbije seizoen met Sevilla nipt het behoud. Verzekerd, terwijl Buchanan
1: zich daar even liet vangen.
8: Spanjaarden even koppen. En dan Laria. De mentale veerkracht van de Canadezen zal getest worden. Ze hebben ook lang moeten achtervolgen natuurlijk in hun eerste wedstrijd tegen Bosnië.
1: En uiteindelijk was het de ingeval Larin die een langzij bracht. Voor wat ik daar straks al zei, het eerste puntje.
8: Saliba met de Fuzero. Nu zat hij er toch niet geweldig bij. Tegen, ik denk ook dat hij het was tegen de Manzambi. Saliba. Het Buke. Mooi, dat hakje van Xhaka. Inkooien is voor de Zwitsers. Veel artikels ook over Saliba natuurlijk in de Canadese kranten als vervanger van de ongelukkige Kone. En als je die dan leest, dan heb je de indruk dat hij een absoluut topseizoen heeft afgewerkt bij Anderlecht. De realiteit is toch iets genuanceerder. Zeker goed, maar de gewijzigde stand. Nog altijd lang geen man overboord voor Canada voor plaats 2 natuurlijk. Xhaka tot bij Jacques. Freuler en Vedi. En Akanji. Veel ervaring natuurlijk ook in dat Zwitserse elftal. Om zoiets over de streep te trekken. In de minste bij de man die daar een mooie bal verstuurt richting Jacques. Het Freuler. De vissen aanvoerder van Bologna. Ook veel kilometers op de teller. Geen kwaaie bal afleggen en Bolo. Dat wilde hij doen. Nog een kans. Nee. Twee keer niet gelukt. Vargas heeft hem uiteindelijk toch. Dat was de bedoeling. Meteen afleggen met de borst voor Vargas. Canadezen, zo lijkt het toch een beetje geschrokken. Xhaka blijft maar balletjes uittelen. En Manzambi gaat te makkelijk tegen de grond. En deze wordt wat onbeholpen naar voren gejaagd. Jesse March overlegt met de bank. Er was nog een motivatie-video-speech van Steve Nash geweest in het trainingskamp. Waar hij het had over de vrijheid vooral om te spelen. Zeker en vast. Geen stress. Maar ook wel de spanning, de gezonde spanning om geschiedenis te schrijven. Blijkbaar zeer geslaagd, vertelde March gisteren op de persconferentie. De Chinooks wel met de rug tegen de muur nu. Ze hebben nog veel tijd natuurlijk voor één doelpunt. Cornelius, een bal die Rodriguez graag ziet komen. Xhaka omhoog knollen en dan gaan duelleren met Saliba. Dat is een duw in de rug door Vargas in de rug van Johnston. Speelt een thuiswedstrijd eigenlijk. Alistair Johnston wordt geboren en getogen in Vancouver. Maar wel vooral gevoetbald bij Montreal. En Noord-Iers bloed heeft hij vandaar misschien de populariteit ook. Hij, de Schotse fans, is toch een beetje Brits. Ja, de grootmoeder. Het was ook even makkelijk gaan duiken van deze Jacques. Hier nog eens de goal. Manzambi neemt hij goed mee. En dan Vargas. Dat was een heel klein gaatje. En vooral hard getrapt. Kripo geklopt. Ja, en het stadion zal nu moeten vibreren. Kabaal maken. Maar het is stil op dit moment. De ref telt ook bij de ingooi van Laria, maar die heeft geen reden natuurlijk om te aarzelen en te wachten. Cornelius klimt. Uiteindelijk hinderen ze elkaar een beetje. Johnston. Die er tussen kwam. Saliba. Even onderin bij Vargas. Xhaka is aan de bol toch geweldig. Ook als rustpunt, formidabel eigenlijk. Dit was een mooie cross voor Jacques. De voorzet, buiten bereik van iedereen. En Johnston die hem buiten komt. Je proeft de aarzeling en de vertwijfeling misschien ook wel. In het elftal van Jesse March. Moeten weer het vertrouwen ergens gaan zoeken. Bij een goede actie, een kans bijvoorbeeld, Rodriguez gooit. Lurie. Davides, kijk. Ja, het is een beetje symptomatisch. Voor de staten waarin Canada zich nu eventjes bevindt. Een simpele bal voor David die een counter kon op gang brengen. Gewoon buiten gezet. Winter van Zo, ze zitten we toch met wat geprutsel. Een paar keer na elkaar. Dat is goed. Joanière die wat ruimte zoekt bij de Fuzelen. En Buken. Vargas gedisciplineerd, teruggeplooid. Nou, de mot zit er even in. Misverstand, zal ik het maar noemen, tussen deze Johnston en Buchanan. Hij is zeer gretig met tellen. Vingers gaan voortdurend in de lucht. Ja, en nu weer te snel inlopen. Door Larry. Jacques, Cornelius moet opletten, want Manzambi zit in de buurt. Overtreding gemaakt, zegt de assistent. Saliba. In principe wil hij altijd wel vooruit voetbal, maar er zijn weinig mogelijkheden toe vooralsnog. Cornelius dan. De Fougerol, Johnston, Buchanan, actie maar een keer maken. Kijk, twee Zwitsers in de buurt. Saliba met steun van Johnston, maar in het centrum Joanière. Gestaag schuiven ze op. Richting Ali Ahmed. Geen kwaaie voorzet, Lerin! Maar hij krijgt hem niet tussen de palen. Akanji. Voldoende gehinderd, zou ik zeggen. Maar een antwoord dan toch een begin ervan. Van de Canadezen. Goeie bal kwam van Ali Ahmed. En niet geraakt zelfs, zie ik in de herhaling. Opletten nu, want hij beloont terwijl ik al keek naar de wisselspelers. Manzambi, dit is een kans. En binnen. 0-2. Manzambi en de grabbelende Crépeau. Op het moment dat drie wisselspelers klaarstaan bij de thuisploeg. Manzambi. Uitstekend pivotwerk aan Embolo en Manzambi. Maar ik had toch de indruk dat het vooral ook gegrabbel was van Crépeau. Dat gaan we in de herhaling moeten bekijken. En nu wordt het wel heel erg moeilijk voor de Canadezen. Geen buitenspel. Jacques richting Embolo. De Fougerol zit ernaast. Dat is twee keer dat hij er toch al tussen zit. Dan op zijn kont ook nog. Hier komt Manzambi. En deze moet je toch gewoon pakken. Kijk. Een flater moet ik eigenlijk zien. Van Maxime Crépeau. Een dikke zelfs. Zo, 0-2. En dan de nieuwe mensen die erin komen met... Justacchio. Met ook Liam Miller. En met Oluwanezi. Ali Ahmed die naar de kant gaat. En Larin is verdwenen. Maar goed, dat was de zet van Jesse March bij 0-1. De achterstand is verdubbeld. En de eerste goal had al mentaal toch voor enige averij gezorgd. Dat voelde je. En nu ineens is er nog een tweede bijgekomen. Weer een goede bal. Hier gaat Vargas weer. Nu wel de goede tackle van Johnston. Nee, de Zwitsers hebben het hier voorlopig prima voor elkaar. Zich te pletter, reel en beloofde afwerking, is zei het al, dat laat vaak te wensen over. Maar zijn pivotwerk bij de tweede goal voor Van Zambie was voorbeeldig. Jonathan David. En zo de linkerkant krijgt Miller toch vooralsnog de voorkeur op Alfonso Davis. Want die kan inkomen en dan Laria een rij hoger spelen. Dat gebeurt ook wel een keer. Saliba kopt. Daar is Miller een eerste keer. Hoekschop voor Canada. Ze hebben nog een half uur voor twee doelpunten.

Johnston brengt hem voor. Omhaal geprobeerd, waarom ook niet. Door Cornelius en nieuwe corner. Zelfde principe, daar ook. Oh, ik dacht te zeggen, de Fougerol kan koppen. Vuistje is prima van Kobel. Net voor de neus van Oluwanezi. Want die was klaar om hem binnen te leggen. Ja, dat deed hij dan uiteindelijk toch niet. Omdat er dat vuistje was. Manzambi, achterna gezeten door Miller. Fantastisch erin. Manzambi, goede tackle dat wel ook van Cornelius. Nee, wat zeg ik? Ja, wel van Cornelius dus. Want hij leek vertrokken met zijn lange haal. Zeker niet zo dat hij top in de wedstrijd zat. De jonge man van Zambi, 20 jaar. Ik herinner u er nog even aan. Wel op de radar verschijnen van de betere clubs. Eerst in Duitsland misschien. Maar toch weer een assist en een doelpunt. Niet kwaad. Na de twee doelpunten en de geforceerde rode kaart eigenlijk ook voor de Bosniërs in de tweede wedstrijd. Voilà, net genoeg. Kobel. Over het hoofd van Oluwanezi. Die dus de voorkeur krijgt op Promise David. Als invaller. Als je een doelpunt nodig hebt. Maar u weet het. Net fit geraakt. Misschien heeft het daar ook mee te maken voor dit WK. Saliba opletten onder druk van Xhaka. Freuler ook vaak de man van nuttige tussen aanhalingstekens foutjes. Die Iceman zoals hij wordt genoemd. November ook nog buiten strijd geweest met een sleutelbeenbreuk. Veel blessures onderweg. Jonathan David met Saliba. Steekt hem richting Johnston. Oké. Op de borst. Mbolo. Ja, overtreding van de Fougerol. Uitstekend gedaan van Mbolo. Hij is erbij gaan zitten. De Canadese coach. En hij zit nog altijd. Hij maakte de eerste goal ooit voor Canada op de eindronde van een WK. Dat was tegen de Kroaten in Qatar. Maar hij heeft dus al niet meer gevoetbald voor de nationale ploeg sinds oktober. Nee, sinds maart, pardon, van 25 Alfonso Davies.

Lange bal Cornelis. De reddende Oluwanees. Oei, Kobel komt daar. Is daar niet nodig. Ja, eigenlijk is dat toch een halve overtreding. Slim gedaan van Elvedi. Maar hij brengt hem wel een beetje uit balans. Zou hij ook niet meer recht onder controle gekregen hebben, denk ik. Stekio leek aan te geven. Sterker in het duel. Laria met een halve controle. Zambi op de huid. Ja, het is toch een beetje kip zonder kop voetbal bij de Canadezen. Terwijl Manzambi is blijven liggen. En Abati laat hem liggen. Eustachio die de bal dan toch maar buiten zet met frisse tegenzin.

kreeg hij niet, maar misschien een blessure bij het neerkomen. Valt wel weg. Overigens, de Zwitsers die dus voor de vierde keer op een rij naar de tweede ronde gaan. We gaan wat ingooien, inderdaad. Nog niet hydration break, het zou ook kunnen. Alles tegelijkertijd. En de ref zegt, ja, de bal teruggeven, maar dat moet natuurlijk niet. Dat hebben we dat nu wel gedaan. Of het was misschien een vriendelijk advies, dat zou kunnen. Maar dat is allemaal in het nadeel van de Canadezen. Die vooralsnog geen reactie hebben. Twee forse tikken uitgedeeld door Vargas en Manzambi. De helden van de laatste 20 minuten tegen de Bosniërs hebben het hier ook gedaan voor de Zwitsers. En de coach bedankt voor hun basisplaats. Een stekje met Miller. Wit verlengd, maar niet tot bij Oluwanezi. Een goede voorzet misschien. Daar is de Wit. Uitstekend afgeblokt door Elvedi met de gebalde vuisten. En dat heeft het publiek nodig om toch wat wakker te zijn. Ah, ik zie daar Promise David beneden. En ook Osorio. Voor Saliba zal dat dan wel zijn. Alles op alles voor Canada. Eustachio met de corner. Daar moet Kobel komen. Het is de man van één vuist, maar goed genoeg. Saliba gooit hem niet voorbij Rodriguez. De invallers krijgen, tenminste toch Osorio, nog raad, dus moet nog even wachten. En we weten dat Johnson graag heel ver gooit, dat gaat hij nu doen. Eustachio, Cornelius niet, Johnston. Handjes op druk bij Vargas zoals het hoort. En gaat Larry dan naar de kant of gaat hij en met Promise David en Jonathan David. En ook nog met Louassé. Dat is de vraag, zou wat veel zijn denk ik. Maar het publiek gaat wel tekeer, het is tot leven gekomen. 21 minuten nog. Eustachio. Weggekopt prima door Akanji. Opgevangen door Leria. Openen voor Eustachio. Op wandel. Eustachio steekt hem. Maar niet tot bij Buchanan. Maar het is eigenlijk voor het eerst in de wedstrijd dat Canada alle remmen los lijkt te gooien. Voorzet Buchanan. Maar koppen kunnen ze achterin bij de Zwitsers natuurlijk wel. Met Akanji Elvedi. Reken er Krakes nog maar bij. David met Leria. Oluwase. Die tikt naar de buitenkant. Was ook geen zuiver. De Fougerol richting Johnston. Mooi meegenomen. Maar kijk, Rodriguez en dan een overtreding. Ja, is niet slim. Verraden door zijn temperament, Alistair Johnston. Want anders heb je een corner. Nu ga je nog door op Rodriguez en heb je de vrije trap tegen. Zo simpel is het. Voilà, daar ziet u het in de herhaling. Het goede werk van Elvedi. En dit is toch zo'n moment. En ik weet het, er zijn er veel die ons dan voetbalpuristen vinden of archaïs. Maar dit is toch een moment waarop Canada nu ineens midden
eindelijk een offensief afgeremd wordt door drie dwaze minuten drinkpauze. Zo simpel is het. Dus het heeft werkelijk niets te zoeken in het voetbal. Nu mag daar zelf van vinden wat u wil, maar nee, helemaal niets. Tenzij het inderdaad tropische temperaturen zijn en voor de gezondheid. Maar de Zwitsers zijn er nu zeer tevreden mee. En het elan dat Canada eindelijk na drie kwart wedstrijd had gekregen. De flow waarin het was gegaan. Ja, nu moet je weer van voren van beginnen. Even wat bonding nog bij de Canadezen. En ik wil het daar straks al zeggen over de Zwitsers overigens. Die gaan voor de vierde keer op een rij naar de tweede ronde van het WK. En als u denkt, ja en dan? Wel, enkel Frankrijk en Argentinië hebben dat ook al voor elkaar gekregen. Vier keer, misschien meer, maar vier keer. En de Brazilianen, straks officieel, komen daar ook nog bij. Maar dus dat wil zeggen, een race. Grote landen hebben dat niet voor elkaar gekregen, de Zwitsers wel. Terwijl ik nog eens keek naar de plunder van Maxime Crépeau. Ja, je zou kunnen zeggen, een doelman die toch niet met het grote vertrouwen naar deze wereldbeker is afgezakt. Want hij is in januari voor het nieuwe seizoen in de MLS bij Orlando City terechtgekomen. 14 wedstrijden gespeeld, 9 daarvan verloren, geen enkele clean sheet en 38 punten tegen. 38. Nu, tot dit moment heeft hij geen blijk gegeven van slechte vorm of gebrek aan vertrouwen. Maar dit was echt niet goed gedaan en toch zeer vervelend.

En de Zwitsers gaan ook nog maar, denk ik toch, dat ze dat niet meer gaan afgeven voor de tweede keer ooit als groepswinnaar naar de tweede ronde. Krijgen zo meteen bij de Zwitsers nog Witmeer. Op de rechterkant gewoon frisse kracht inbrengen. En ook nog Ebische. En Osorio die staat daar niet meer. Promise David wel. Beide Zwitsers dus gewoon Gakes voor Witmeer. En zo naar de kant voor Ebischer. Om het over de streep te trekken in het laatste kwart van de wedstrijd. En Promise David komt in de plaats van Buchanan. Zo gaat Canada proberen om een kwartier eigenlijk nog plus flink wat extra tijd uiteraard. De eerste plek nog te grijpen. Daarvoor hebben ze 2 doelpunten nodig. En ik zei het in de eerste helft al, een ploeg die zeer moeilijk scoort. Miller is naar de rechterkant verhuisd. De plek van Buchanan overgenomen. Onuwasei komt wat van de linkerkant. En de twee jongens voorin. David en David. Promise David zal vooral heel diep moeten blijven. David komt vaak mee voetballen. Saliba aannemen. Hier Promise David. Voilà. Eerste baltoets ongeveer. En de aansluitingstreffer. Een doelpunt met een driekleur er rond. Saliba en Promise David. Dat heet dus een gouden wissel. Formidabel gedaan. Na al dat blessureleed. Na maanden revalidatie. En zeg nu niet dat de premier het gemist heeft. Promise David. Houdt een belofte in dat Canada toch nog langs zij kan komen. Saliba met de run. De goede bal van Johnston. En dit is fantastisch gedaan. En dit weten we dat hij dat kan. Saliba. Een Brussels doelpunt, zeg maar. Van Anderlecht naar Union. En 1-2... En de vlam in de pan. En dan heeft de hydration break op die manier geen negatieve invloed gehad. Nu gedragen door een doelpunt. Promise David. Daar gaat Leria. Het stadion ineens. Het kookpunt bereikt. Oluwasei. En is het een corner? Jazeker. Ja, hij was, was er even niet. Kan gebeuren. Maar hij is misschien wel op tijd terug voor wat nog het doelpunt van de eerste plaats kan zijn. Justacchio met de corner. Zo ongeveer iedereen in de kleine rechthoek. Voor de neus van Kobe. Daar komt hij de corner. Manzambi is de heerser in de eerste zone. Miller met Leria. Wordt nog kei interessant in de laatste 13 plus nog extra minuten.

Het is een overtreding. Duwen, zegt door Cornelius. Hij snapt er helemaal niks van. Maar wel kordaat gefloten door Batty. Tja, ergens anders dan misschien geduwd. Niet Cornelius, maar op een andere plek zou kunnen. Danendooi gaat er ook nog in komen. Ze willen heel snel wisselen nu. Met Vargas eraf en een Dooi erin. De doelpuntenmaker. Hij heeft zijn werk gedaan. Handshake met de coach. En de man van Nottingham Forest. Voor de laatste 10 minuten plus extra tijd. De Fougerol met Cornelius. En Krippel. Als ze nog gelijk maken, zal zijn flater gauw vergeten zijn. Anders blijft dat nazinderen bij hem toch, denk ik. Oluwase, de kaats van David, die er niet uitkomt. En een Dooi doet waarvoor hij er staat, namelijk goed de bal bijhouden. Goede eerste actie van de invaller, moeten we zeggen, van Nottingham Forest. Akanji stuurt hem naar een Dooi. Johnston kopt. Zwitsers kunnen wat opschuiven.

Seuler. Ebischer een eerste keer met Luria. Bal een beetje bijhouden, misschien een corner forceren. Dat is hem gelukt, denk ik. Nee. Assistent zegt nee. Doeltrap een Krepel. In de laatste 10 minuten. Nou, bal rolde. Rustig blijven, geen overhaasting. Goed gedaan hoor, van Bromis David. Maar dat weten we, dat hij een doelpunt kan maken in de box. Formidabele afwerking. Van Zambi wilde daar ook nog een hoekschop forceren. Het gebeurt niet. Schaffelburg gaat er ook nog in komen bij de Canadezen. Maar nog even wachten. Embolo met de Fougerol, niet slim. Nee, ik vind Embolo speelt daar in de punt van de aanval echt een heel goede wedstrijd. Luria naar de kant. De winger Schaffelburg erbij.

dan toch linksback spelen, lijkt hij aan te geven. Want Oluwase, dacht ik, schuif achteruit, maar zegt nee, jij voor mij blijft. Ook nog Iten bij de Zwitsers. Die Mbolo gaat komen aflossen. Daar kunnen we ons iets bij voorstellen. Dat zijn kaars bijna uit is. Ervaren man van Düsseldorf dus. En ook Fasnacht nog. Maar kijken naar Manzambi. Manzambi en Crepoint twee keer. En het was nodig, want in de tweede zone een dooi. En die was helemaal vrij. De bal van een zombie geraakt

0: zover niet. Johnston steekt hem. Thomas David afgetroefd door Akanji. Een duel tussen twee beren. Eustachio met Freuler. Johnston, die de bal niet toespeelt, krijgt van Müller. Manzambi naar de kant. Voor Fasnacht. En ook Embolo. Hij betreft heeft een zeer goede wedstrijd gespeeld. Christian Fasnacht, dat is ook ervaring erbij. 12 jaar ouder dan de man die hij vervangt. 32 van de Young Boys. Ook één die ooit gedebuteerd is tegen de Belgen overigens. Fasnacht. Bal stuitert. David, of David, pardon. David niet. Gegooid door Scheffelberg. En opgeruimd. De Fougerol loopt hem buiten. Eerste duel met Ite. Elvedi zegt rustig. Naar de buitenkant. Ah, dit is Wittmer die nu gaat gooien. Iten, ja, lijkt mij een beetje vastgehouden door Cornelius. De Fougerol die opruimt. Ja, Scheffelberg, die zie ik daar niet af te hoeven. Ebi Sheridan. Wittmeer met Elvedi. 5 minuten nog, plus extra tijd om in Vancouver te blijven voor de Canadezen. Iten met Cornelius. Verlengd, Fasnacht, Fougerol ertussen. Kan voetballen met Ebischer. Is balanceren op een dunne koord nu. Aanvallen moet voor de Canadezen, maar wel de kloof klein houden natuurlijk. Nog een Zwitserse goal, dan is het afgelopen. Dan wordt het verhuizen naar LA. En spelen tegen de nummer 2 van groep A. Dat is dan Zuid-Korea, Tsjechië of wie weet. Hugo Broos nog met Zuid-Afrika. Ja, Fasnacht met een nummertje dat niet goed uitpakt. Müller vastgezet door 3 Zwitsers. Nee, bal is binnengebleven, maar duurt hem te ver of niet? Hij mag nog voorbrengen. Nee, nee, niet over de lijn. 2 keer zegt Rodriguez, geen enkele keer, zegt assistent. Een corner voor Canada. Lekker spannend is het hier in Vancouver. De temperatuur stijgt in dit gesloten stadion bij de corner van Eustachio. Stel je maar eens voor. Daar komt hij. Het hoofd van Fasnacht. Het hoofd van Iten. Hij misschien ontsnappen met een dooi. Ja, vastgehouden gele kaart natuurlijk. Voor Müller. Zonder erg. 1 voor het team. Hij besefte het. Staat veel te kort. Thomas David raakte die bal even. Mag nu duelleren met Akanji. Ah, die is ook sterk. Mooi van Müller. Overtreding Rodriguez. Iedereen los van de bank bij Canada. Hij toch ook een beetje nerveus. Wil toch graag eerste worden. Cornelius. Scheffelberg aan de buitenkant. Meegeven met Oluwaseyi, maar dat doet hij niet. Achteruit voor Cornelius. Het publiek gaat nu vol op de keer. Saliba, nee. De Fougerol en Iten hangen aan elkaar en de Canadezen krijgen het voordeel. Snel genomen. Eustachio. bleek een formidabele speler te gaan worden toen hij bij Porto speelde tegen Club Brugge onder meer. Maar het is er toch niet helemaal uitgekomen. Hier zit hij er goed tussen. Allemaal, zegt hij. Lange bal gooien. De Fougerol ook meegeschoven. Cornelius. Oluwaseyi. James David, Jonathan David. Ze hebben nogal wat in de lucht. Begeleid door 50.000 uitgelaten Canadezen. Bij elke standaard situatie. Justekio richting Cornelius. Ja, wat moet je daarmee aanvangen? Dat is toch heel erg moeilijk. Opgeruimd Elvedi. Kijken hoeveel extra tijd. Ik denk 6 minuten. March vroeg het al even aan de assistent. Denk 1 hand en 1 vinger. Dat gaan we zo meteen zien. Oluwaseyi. Hier nu Jonathan David. Al de lucht in. Freuler komt. Weer David. Oluwaseyi er niet bij. Eruit getribbeld door Ebischer. Maar wel de ingooi voor Canada. Pushen en pushen is wat ze doen. 6 minuten inderdaad. March vraagt om steun van het publiek, maar daar ontbreekt niet aan. De verre ingooi op het hoofd van Elvedi. Johnstone gaat hem nog een keer gooien. Daar komt hij weer. En daar gekopt. Nee, daarnaast Cornelius. Bijna was het prijs. Ze gingen met z'n tweeën de lucht in. Promise David en Cornelius. Misschien het achterhoofd van Promise David. Voor de neus van Cornelius kan ook. Nee, toch Cornelius. Boeiende, felle tweede helft. En geen gedoe meer. Fel op de juiste manier. Rodriguez net op tijd ingegooid. Wachten tot er nog een vinger overbleef bij Abatti. En hij op de juiste plek. Ja, Johnston wil het snel doen, maar verliest dan kostbare tijd. Het publiek gaat tekeer. Het is echt een heerlijke heksenketel op dit moment hier. BC Place Stadium in Vancouver. Oluwaseyi zet zich door. Promise David zet spelen maar. Arakanji. Had hem dieper moeten steken buiten bereik van Arakanji. Dan kon David erop inlopen. Die mogelijkheid was er. Maar hij kreeg er niet zover. Nog een keer. De brute kracht van Johnston. Pompen, pompen. Ook bij Jesse March. Daar komt hij. Wie kopt? Ja, het was. Promise David. Ja, zeker. Maar niet hard genoeg. Het achterhoofd zo'n beetje. Geen probleem voor Kobel, alles bij elkaar. Iten kan afleggen voor een dooi, maar Saliba ertussen. Ebischer, beetje bal bijhouden nu. Met Freuler, met Wittmeer. Vastnacht, dat is goed gecombineerd hoor, bij die Zwitsers. Ebischer, Wittmeer. Een dooi zit in de tweede zone, maar al even bijhouden met Iten. De voorzet komt. Het is Johnston die komt. Ja, en Xhaka die daar slim. Zijn lichaam zit er tegenover Jonathan David. Ja, het is niet slim van Johnston. Duwt ook nog een dooi over de lijn. Het is eigenlijk een overtreding, maar daar wil Abatti nu niet van weten. Halverwege de toegevoegde tijd. Kijk, Kijk eens hoe ze vaart maken. Heerlijk om te zien. Wat een energiestralen uit. Promise David is voor de goal. Een stekje om, maar opgeruimd. Elvedi. Het is toch een beetje pompen voor de Zwitsers. Twee kopbalmomenten met Cornelius en met Promise David. Geen van de twee kon echt vol koppen. Nieuwe lange ingooi. Alistair Johnston. Dicht bij de goal, zegt hij. Daar ga ik hem gooien. Promise David, meest vooruitgeschoven man. Daar gaat het nu naartoe. Ah, Akanji kopt uitstekend. Een dooie kopt ook weg. Jabberberg. Johnston. Nee, die landt achter de goal, denk ik. Ah, nee, erin. Maar in de handen van Kobel. Die gaat ook wachten tot er getild wordt. Niet eens. Rodriguez richting Iten. Ah, goed ertussen. Scheffenberg. Er is geen enkele Canadees die nog neerzit op de bank. Hier de kobbel. Was moeilijk. Van Promise David geen tweede doelpunt voor hem. Ja, overtreding. De Fusehol heeft gewoon Iten vast. Maar Abati heeft de lijnen nu zeer ver uit elkaar getrokken. Links wil Müller de bal. Daar is hij. Witwerder naartoe. Steun van Scheffenberg. Hij kan de voorzet trappen. Moet dat met de linker doen. Tijdverlies. Toch nog de voorzet. Gekopt door Johnston. In de handen van Kobel. Hij leek van hier gevaarlijk te vertrekken. Hij was er ook. En ook beneden leefden ze mee. Maar het was een vangbal voor Kobel. Xhaka nog met een nummertje. Maar balverlies. Eustachio nog een keer gooien. Daaruit gehaald door Ebischer. Halve minuut nog. Halve minuut nog. Onder een oorverdovend kabaal gaat Alistair Johnston de laatste bal in de box gooien. Weggekopt. Weer door in dit geval Rodriguez. Komt nog eens terug in de box. Promise David trapt en in de handen te openen. Kobel in twee keer. Om het nog spannend te maken. Overtreding wel van Cornelius. Wat is dat hier allemaal? Promise David heeft toch Kobel nog even aan het werk gezet. Twee keer zelfs. En Kobel dacht, laat ik hem ook nog even lossen. Om die Canadees helemaal gek te krijgen. Maar daarna wel de fout van Cornelius. Geen buitenspel, denk ik. Van Promise David. Doet het nog echt goed, hoor. Kobel. Hopla, even grabbelen. Maar wel degelijk in twee keer. En nu zal het wel afgelopen zijn, denk ik. Inderdaad, het laatste fluitsignaal. De Canadezen verliezen van de Zwitsers en zijn veroordeeld tot het verlaten van hun geliefde vaderland en hun geweldige Vancouver. Zij moeten in de volgende ronde gaan spelen in LA. Tegen dus, ik zei het al, de tweede van groep A. Zuid-Korea, Tsjechië of Hugo Broos met Zuid-Afrika. En de Zwitsers zijn groepswinnaar en blijven één, wie weet, twee wedstrijden voetballen hier in Vancouver. Het was toch alles bij elkaar. Een zeer goede tweede helft en een geweldig geanimeerde slotfase dankzij de Belgische goal van Saliba, Promise David. Maar uiteindelijk mocht het niet zijn, ook al was het nog een paar keer broeierig heet en razend spannend in de box voor de neus van Kobel. De Zwitsers hebben het toch weer geflikt. Zitten weer, enfin, dat was eigenlijk al zeker, in de volgende ronde als groepswinnaar. En voilà, daarmee sluiten we af hier vanuit Vancouver. Nog twee nachtjes slapen en dan zijn we hier weer voor een do-or-die wedstrijd. Alles of niets, waar wij we uitkijken naar de verrijzenis van het Belgische nationale elftal. Voor nu een fijne avond voor u en graag tot vrijdag of zaterdagmorgen dan in uw geval. En even graag het woord aan Maarten en de gasten in Brussel.
1: Red Bull geeft je vleugels. Ramen en deuren.
2: Wereldklasse. Op het veld en op de weg. We hebben gelukkig wel goals gezien in de tweede helft. 3 stuks. En Peter van den Bent die heeft er een paar keer gezegd. Het was een goede tweede helft. Riet, sluit je je daarbij aan bij die analyse van Peter?
3: Ja, ik was toch volle aandacht aan het kijken. Dus blij dat we 3 goals hebben gezien.
2: Ja, absoluut. Doelpunten zijn altijd leuk. Jij mag de eerste goal voor jouw rekening nemen, Imke.
4: We waren eigenlijk nog aan het stappen richting
2: de wereld. Ik riep nog.
4: Ja,
2: er is gescoord. En jullie waren nog niet in de ruimte waar we naar de...
4: Je was gewoon traag, want je was nog hier. los daarvan was het heel snel in die tweede helft. Telk van op rechts en dan voorzet van Manzambi. En dan in aanname en toch Vargas die dan de 1-0 op het scorebord zet. Dus op zich weer de invallers van vorige keer die het hier doen.
2: Ja, toen waren er 3 invallers zeker, hè? Die het deden in de vorige wedstrijd.
4: Kijk, goed gelaten ook voor voelen van een keer moeilijke bal. Ook voor weten dat Vargas daar in de rug in die tweede zone loopt en dan keurig afgewerkt.
2: En dan Manzambi, Gert, die alweer zijn visitekaartje aflevert. Hè?
5: Sterk,
2: dat deed hij ook al in de vorige wedstrijd.
5: Iets minder opvallend vandaag dan in die invalbeurt, waar het wel korte tijd wel heel explosief was. Maar nu toch wel weer een heel degelijke match. Ja, een goeie match.
2: Hoeveel topclubs hebben zijn naam opgeschreven? Denk
5: ja, dat zullen er al veel zijn. Maar dat kost ondertussen al wel 50 miljoen om die op te halen bij Freiburg. Dus dat is toch al... geen weggeefprijs.
2: Nee, en daar kan misschien nog wel bij komen.
5: Nee, dat was een jaar geleden, om maar te zeggen hoe rap dat gegaan is met hem. Dat jaar Freiburg, dat is van 10 miljoen naar 50 miljoen gegaan op 1 seizoen. Dus zo rap, maar ja, 20 jaar. Hè.
2: Heel mooi beeld hier trouwens, met de Canadezen. Aan het praten met Jesse March ook. De coach die daar ergens tussen staat.
5: Nee, het was vooral die in Johnston aan het praten was.
2: Felle speler ook.
5: Ja, dat is een felle speler, ja.
2: Goed, de goal van Manzambi. Die gaan we er eens bij halen.
5: Ja, voor mij apart vooral fouten achterin bij Canada. Dat is toch wel die 2 centrale verdedigers, wat die daar uitsteken. En deze onder de bal door. En dan hier gaat het ook nog net te ver. En ja, dan de keeper ook nog eens. Dus je kunt zeggen, goed gedaan van de Zwitsers. Dat is zeker waar. Van een Bolo dan vooral voor het bijhouden en het afleggen op Manzambi. Maar die twee verdedigers hier en dan de keeper daar nog eens bij. Dat is toch wel een beetje te veel van het goede. Dus hier geven zij toch wel een goal weg, ook wat mij betreft.
2: Ja, had het doel van daar meer mee kunnen doen, Riet?
3: Ja, zeker. Ik denk dat hij verkeerd inschat dat hij voorwaarts wil uitvallen. Maar hij was ietske te veel naast hem, waardoor dat hij er helemaal naast grabbelt en eigenlijk overduikt. Maar hij beseft het zelf ook, hè, dat hij veel beter had kunnen doen. Ja. Dus duidelijk fout.
2: En daarna was het al Canada wat de klok sloeg. Hè? Ze hebben heel veel kansen gecreëerd.
3: Klopt,
2: het heeft ook een doelpunt opgeleverd.
3: Exact. Ik denk dat ze in het begin een beetje onder de indruk waren van die snelle goals. Maar hier gaan we toch wel zien dat de linkerkant vooral het gevaarlijkste was. Hier kon Larin er net nog bij, maar niet goed genoeg. De voorzetten, daar hebben ze eigenlijk wel het meeste gevaar op gecreëerd. Hier Millar goed ingevallen. En dan hierbij doet eigenlijk keeper het fantastisch. Door met 1 vuist te gaan, kun je toch net iets sneller en preciezer reageren. Was nodig, want anders zat er iemand tussen. En dan bij deze gaan we gewoon een goede verdedigende actie zien. Ik zeg nu niet dat hij binnenging, want er stonden er met 3 bij, maar toch een goede kans.
2: En dan gaat er eentje invallen die we kennen uit de Belgische
3: competitie. Ja, ik hoop dat dit Lukaku is zaterdagochtend.
2: dit is Promise David van de Europe.
3: Klopt. En hierbij zien we ook een positiefout van de keeper, maar eigenlijk technisch van zowel de assistgever Saliba en de afwerker Promise David heel goed gedaan. Een Belgisch goaltje, sorry. Dender, Anderlecht en hier naar Union. Dus voilà. Zo hebben de Belgen vandaag onrechtstreeks ook al gescoord. Nee, maar hier, je ziet wel, de keeper maakte eigenlijk een verkeerde keuze door uit te komen. Waardoor dat hij niet meer in doel stond op dat moment dat David aan de bal kwam. Maar ja, verdiende goal wel van Canada op dat moment. Maar het was net niet goed genoeg.
2: Nee, maar ze bleven wel gaan, die Canadezen. Hè? Ze wilden absoluut groepswinnaar worden.
5: Dat vond ik wel sterk. Peter zei het ook in de uitzending, en dat is wel waar ook. Die hydration break heeft geen invloed gehad op het spel dat zij op dat moment aan het spelen waren. Dus voor die break waren zij al aan het pressen en hadden ze wissels gedaan in de zin van meer aanvallend te gaan spelen nog en vol erop te gaan en chaos te gaan creëren. En dan komt zo'n break, dan moeten we 3-4 minuten niks doen. En dan, om daar dan terug onmiddellijk mee te starten, dat is toch wel sterk gedaan. En dat leverde ook inderdaad nog die kansen op, helemaal op het einde. En dat is toch wel knap natuurlijk. De ene, ja, ik heb niks meer te verliezen, dus je gooit al die aanvallende krachten erin. Schaffelburg ook nog op laatst erbij. Die twee spitsen al daarbij. Dus ze hebben veel gepompt nog. En...
2: De man van de spits, ja, Johnson, zagen we daar.
5: Ja. Dus niet gewonnen, maar toch weer punten gescoord. Dat wel, denk ik, Canada bij het eigen volk.
2: En is de prijs van Promise David nu ook de hoogte ingegaan? Door zijn doelpunt?
5: Dat kan altijd wel wat helpen natuurlijk. Maar dan zou hem ook een keer toch moeten starten aan een match.
2: Ja, maar dat kan, hè? Dat hij door nu te scoren wel zijn kans gaat krijgen in een volgende wedstrijd.
5: In België, in het begin vonden we het allemaal maar niks. Omdat het een beetje houterig overkwam natuurlijk. Maar ja, het is uiteindelijk toch een profiel waar ze op veel plaatsen graag zouden hebben. Ja. Dat denk ik wel.
2: Zie je die Zwitsers als groepswinnaar? Zie je ze ver geraken in het toernooi?
4: Ik denk, als ze uitkomen, nu was het Algerije, Iran, Egypte, misschien ook België, op zich gaat het wel. Ze zitten dan ook langs de kant van hoogstwaarschijnlijk Portugal en Engeland. Dus ja, zie je ze ver geraken. Ik denk dat er andere, grotere favorieten zijn. Maar goed, ja, al bij al vind ik wel dat het een WK is waar dat je voelt dat het verschil soms minder groot is dan dat we op voorhand hadden gedacht.
2: Nou, klein kansje dat wij er ook zouden tegen uitkomen, ja. Ja, blijkbaar. Ja, ik vind ook dat de Zwitsers hier bij ons in de studio wel iets rustiger zijn dan de Zwitsers ginder.
5: Dat is waar, maar die hadden dat misschien verwacht hier.
2: Ah ja, goed. Het zal dat zijn dan. Misschien. Goed, er was ook nog een andere wedstrijd tussen Bosnië en tussen Qatar. Andere wedstrijd in groep B. Aan de rust was het 2-1 voor Bosnië. Er is nog één doelpunt gevallen na de rust. En dat is na een hoekschop is het Mamic die scoort. En zo wordt het 3-1 voor de Bosniërs. En zo hebben de Bosniërs, voilà. Uiteindelijk gaat die bal in doel verdwijnen. Duurt een hele poos. Ah, we lachen. Daar gaat hij erin. Wellicht.
4: Zo gaat dat met een doelpunt.
2: Ja, zo gaat dat met een doelpunt. Maar het duurde wel lang.
4: Ja, ik snap het.
2: Hebben ze nog niet kunnen zien. Gaat dat doelman hier ook in de fout?
3: Oh, hij wordt nog aangeraakt. Dus op zich denk ik dat hij niet op dat moment dan nog verwacht.
2: Ja, dus nee. De doelpuntenmaker die deed zijn truitje uit, kreeg daarvoor een gele kaart. Maar al die gele kaarten die worden kwijtgescholden na de groepsfase. En ook nog eens na de kwartfinale, denk ik. Goed, dit is dan de eindstand in groep B. Zwitsers zijn groepswinnaar. Canada gaan als tweede al zeker mee door Bosnië. Meer dan waarschijnlijk ook door als derde met 4 punten. Gert Vrijen is daar 100% zeker van. En Qatar is uitgeschakeld met dat ene punt. We hebben ook een boomstructuur. En die kunnen we gaan aanvullen. Daar staan al een paar landen op die boomstructuur. We zien de Verenigde Staten, Duitsland, Mexico en Argentinië. En daar kunnen we nu ook Zwitserland en Canada bij plaatsen. Gert, jij bent er 100% zeker van dat ook de Bosniërs doorgaan. Imke zei daar straks 99%.
4: Ja. Ik had het ergens gelezen, voor alle duidelijkheid. Geen statisticus, maar... Ja, moet ik daar een verklaring voor geven?
2: Het is nog niet 100% zeker. Ik mag wel een andere vraag beantwoorden. Er zijn nu 50 van 104 wedstrijden gespeeld. Vind je het nu een goede zaak, zo'n toernooi met 48 landen? Nu gaat het wel wat sneller natuurlijk. Hè,
4: ik moet zeggen, op voorhand was ik er een klein beetje... negatief is misschien te zwaar uitgedrukt. Maar ik dacht wel van oei. De groepen over het algemeen... Is het gewoon... Er zijn landen bij die je nog nooit hebt zien spelen, die nog nooit op een WK hebben gestaan. Dus ik had er een beetje schrik voor. Ja. Maar al bij al heb ik eigenlijk wel al genoten. Want zie je dat ook die landen wel eens een punt kunnen pakken. Wat niet wegneemt dat je met deze vraag nog eens binnen 2 weken moet stellen. Want dat is het. Het zijn zoveel wedstrijden.
2: En dan is het nog niet gedaan. Dan duurt het nog eens 2 weken. Hè, voor
4: ik weet het. Dus,
2: voor 19 juni.
4: Dus dan die vraag nog eens opnieuw stellen.
2: Ja, de zware, Gert.
4: Maar het valt beter mee dan aanvankelijk gedacht. Dat moet ik toch ook wel doen.
2: Ja, hoe zie jij daarnaar, Riet? Vind je het een goede of slechte zaak?
3: Ik vind 48 landen. Een goede zaak, ja. Het is leuk. En ik denk ook dat het dan toont... Ja, de voorspelbaarheid van het voetbal is toch een beetje weg. Hè, omdat je een Kaapverdië, Curaçao, ze pakken toch wel een punt. Dus... Ja, dat toont aan van...
2: Ja, dat vergeten die landen nooit meer natuurlijk.
3: Ja, tuurlijk,
2: hè?
3: Dat is maar dat is ook... Ja, andere ploegen verliezen er wel punten tegen. Dus dan ben ik ook van, het heeft een meerwaarde. We komen meer spelers tegen, dus ja.
4: Het enige wat je kunt wel de vraag stellen is natuurlijk... in welke mate hebben die ploegen zoiets van... de eerste drie gaan bijna door. Ik vraag me af in welke mate dat die volle gas doorspelen nu al in de groepsfase. Heb ik met momenten het gevoel? Ik weet het niet, hè? Oh. Snap je, in welke mate is dit al een toeval... dat we al zo'n relatief goed WK hebben gezien?
3: Maar hoeveel matches speelde jij vroeger toch ook volle gaat?
4: Heb je Nederland-Oezbekistan gezien?
3: Nee.
4: Het was een drama. En dan, om maar te zeggen... Ja, nee, het is een tof WK tot nu toe, Maarten. Ja, zeg, het was gewoon een vraag.
2: Ja, ze vliegen naar rol, hè, Riet? Dus is het ook wel door die kleine landen, Gert, dat de groten... De grote spelers, de Mbappé's, de Messi's, zelfs de Ronaldo's gisteren, dat zij wel hun doelpunten
5: veel
2: maken.
5: Veel goal kunnen maken, ja, dat helpt
2: veel
5: ook. Ja, dat helpt
2: ze,
5: zeker.
2: Ze spelen tegen minder
5: nee, dat helpt zeker. En ik denk ook wel, ik vind ook wel dat ze doorspelen allemaal. Dat is zeker zo, dat ze het niet te gemakkelijk opnemen. Dat is, je hebt dubbel. Je hebt langs de ene kant grote uitslagen, zware uitslagen. Grote nederlagen voor dat soort ploegen. Maar je hebt ook al, zoals Riet zei, je hebt ook al een paar verrassende uitslagen. Ploegen die dat toch, of landen die dat toch met weinig balbezit en met een laag blok toch een punt pakken. Australië wint zelfs een match door zo te spelen. Als je met 25% balbezit een punt kunt halen, dan zijn die ploegen daar heel blij mee en die landen daar heel blij in. Die zijn tof voor dat volk. Dus ik vind dat ook allemaal best sympathiek. Maar het gegeven blijft dat je 3 weken aan het shotten bent om straks afscheid te nemen van maar enkelen.
2: Ja, die je eigenlijk op voorhand al kon opschrijven.
5: Voor 90%.
2: Ja, voor 90%. Nog niet 99% zeker was het. Oké. Goed, het programma nog overlopen voor vannacht en eigenlijk voor morgen vroeg. Heel veel wedstrijden vannacht. Schotland neemt het op tegen Brazilië. Er is om 12 uur s'nachts ook nog Marokko-Haïti. En om 3 uur s'nachts Belgische tijd gaan de Tsjechen het opnemen tegen de Mexicanen. En is er ook nog Zuid-Afrika tegen Zuid-Korea. Hoop je stiekem, Imke, dat Neymar gaat meedoen, want hij is 100% fit, heeft Ancelotti, de bondscoach van de Brazilianen, gezegd tegen jouw geliefde Schotten?
4: Ja, uiteraard. Het is gewoon, hij vangt alle aandacht. Dus als je hem dan toch meeneemt, is het misschien nu wel het moment om hem minuten te geven. Is hij fit? Dat vraag ik mij wel af. Als je zo weinig wedstrijden hebt gespeeld, dan denk ik dat je ook zelfs nu nooit topfit kunt zijn. Maar ja, kijk, het is wel een topic waar we allemaal over gesproken hebben.
5: Ik vond het wel geweldig wat Ancelotti zei. Als er dan de volgende vraag is dan van de media, hoe lang zou hem kunnen spelen als hij hem kan spelen? Of kan hij al de match spelen?
2: Ja, dat zijn 90 minuten.
5: Dat is hilarisch gewoon eigenlijk. Maar als hij dat zegt, dan kunnen we daar niet meer lachen zelf.
2: Ancelotti, de topcoach en de man die overal veel succes heeft behaald. Goed, dank jullie wel. Gert Vrij, we zien jou terug, Gert, morgen al voor de wedstrijd van de Duitsers. Imke, jou zien we terug zaterdagmorgen. Mensen
4: midden van de
2: kijken.
4: Nacht.
2: Midden van de nacht, 5 uur 's morgens, de wedstrijd van de Rode Duivels. En de nacht, Riet, die moet voor jou eigenlijk nog beginnen. Want jij doet nog een tijdje
3: klopt.
2: Door, denk ik. Hè?
3: Het wordt spannend of ik ga wakker blijven voor de andere wedstrijden, maar dan kom ik in de podcast.
2: Jij komt nog in de podcast, dat is voor morgen vroeg, 7 uur. De WK Daily. En om 9 uur is er ook nog een magazine. Je hebt al een koffie gedronken daarnet, dus dat zou moeten lukken om de nacht door te komen. Dankjewel Gert, dankjewel Riet, dankjewel Imke. U bedankt voor het kijken. Veel plezier nog met de wedstrijden van vannacht. En tot heel snel.

Een hele goede avond. U kijkt naar de catacomben van het Hard Rock Stadium in Miami. Waar de goddelijke Canaris klaarstaan. De Seleção, zo kan je ze ook noemen. Met deze man als centrale figuur, voorlopig althans. Want er is groot nieuws bij die Braziliaanse ploeg. Neymar is fit genoeg om misschien wel een gedeelte van deze wedstrijd te gaan spelen. Ancelotti wil hem zeker nog niet voorbij de aftrap brengen. Maar als de score gunstig evolueert, dan zou Neymar vandaag speelminuten kunnen krijgen. En die kennen elkaar ook nog natuurlijk. Ronaldinho, altijd een beetje gek doen. En Ancelotti, die weet wel hoe met vedetten om te gaan. Dat heeft hij niet alleen bij Real Madrid gedaan. Hij kende het ook al als speler lang geleden bij Milan onder andere. Waar hij met de grote drie Nederlanders speelde. Gullit, Rijkaard en Van Basten. Begin jaren 90, eind jaren 80 was dat. Samen Europa Cup 1 een paar keer gewonnen. En zij, ja, ze zijn een beetje gezakt van Boston naar Miami. Een 2000-tal kilometer. Die grote Schotse kolonie die afgezakt is naar Amerika. De Tartan Army die de Dark Blues overal volgt. En overal zijn ze zeer graag gezien, zeer welkom. Ook veel Brazilianen in de tribunes daar in Miami. Want behoorlijk wat Brazilianen wonen daar in de regio van Miami. Naar schatting toch 60.000, 70.000. En u ziet ook al dat Casemiro nog eens aan de aftrap komt. Hij is hardnekkig. De bondscoach van Brazilië, Carlo Ancelotti. Hij blijft hem opstellen, ondanks veel kritiek op het feit dat hij speelt. De Braziliaanse fans vinden hem te statisch, vinden hem niet mobiel genoeg meer, vinden hem met andere woorden versleten en niet meer geschikt voor een basisplaats. Hij is dat zeker wel bij Schotland. De belangrijkste man tussen de lijnen bij de Schotten. Scott McTominay, de voornaam, is dan ook nog eens figuurlijk zeer belangrijk in zijn geval. Maakt al een paar jaar nu het mooie weer bij Napoli. En was uiteraard ook weer belangrijk in de kwalificatie van Schotland. Ze zijn allemaal daar aan de middenstip beland. Stilaan klaar om naar de volksliederen te gaan luisteren. Derde match al in dit stadion. Twee keer hebben ze Uruguay gehad. Twee keer in gelijkspel tegen Saudi-Arabië en Kaapverdië. En nu dus Schotland, Brazilië. We zijn klaar voor de Rose of Scotland.

Het draait om de Schotse identiteit, onafhankelijkheid, trots, geschiedenis en vooral verzet tegen een sterkere tegenstander. In de tijd was dat Engeland natuurlijk, maar toepasselijk zeker ook vandaag. Want ja, zeker op papier is Brazilië een bijzonder sterkere, veel sterkere tegenstander dan Schotland. Himno Nacional Brasileiro nu. En let op, Ancelotti zingt mee.

Ja, u ziet hoe emotioneel het is. Misschien zelfs meer dan bij de schotten. Voor zover dat mogelijk is. U herkende onder meer ook Ronaldo, Cafu. En ik meen ook Kaká te hebben gezien. En straf dat Ancelotti als Italiaan dat volkslied meezingt. Want het is een van de moeilijkste volksliederen ter wereld. Ingewikkelde zinsconstructies. Veel Brazilianen kennen de tekst zelfs niet helemaal goed. Maar Ancelotti, die doet alles om aanvaard te worden daar in Brazilië, is iets meer dan een jaar aan de slag. Het is niet de makkelijkste job ter wereld, verre van, misschien wel een van de moeilijkste. Maar hij zit er nog steeds en heeft een contract tot 2030. Net overigens, zoals zijn conculega van vanavond, Steve Clarke, heeft ook een contract tot 2030 bij Schotland. Het is de vijfde keer al dat deze twee landen tegenover elkaar staan op een WK. Nog nooit heeft Schotland kunnen winnen. Eén keer gelijk gespeeld, in 1974 was dat. Gigantisch lang geleden dus. In 82 werd het 4-1, in 90 1-0 en in 98 de laatste keer dat ze tegen elkaar speelden op een WK. 2-1, in totaal 10 keer tegen elkaar gespeeld. Schotland nooit gewonnen, de laatste keer was in 2011. 8 keer winst voor Brazilië, 2 keer een gelijkspel. Vini Junior, voorlopig draait alles dus rond hem bij Brazilië. 2 goals en een assist al in de eerste 2 wedstrijden tegen Haiti en tegen Marokko. Was hij resultaatbepalend voor Brazilië. Schotland heeft nog maar 1 keer gescoord. Heeft ook nauwelijks al doelpogingen gehad op dit toernooi. 1 of 2 in elke match. En McGinn is de enige die een frommel goal heeft gemaakt tegen Haiti. Toen goed voor 3 punten. De scheidsrechter, dat is ook een bijzonder verhaal vandaag. Dat is een Mexicaan van 42, César Ramos. Hij begint aan zijn 9e WK-match. Nog 2 is hij verwijderd van het record van de Oezbeek. Irmatov. En hij leidde 4 jaar geleden bijvoorbeeld 4 wedstrijden op het WK in Qatar. Waaronder de halve finale tussen Marokko en Frankrijk. Marokko diende na die halve finale overigens een klacht in. Maar dat doen ze wel eens vaker bij Marokko. Denk aan de finale van de Afrika Cup. Dat spelletje is nog altijd aan de gang. Er moet nog een uitspraak over komen. Marokko of Senegal, wie is er nu kampioen van Afrika? De opstelling van Schotland. Toch weer 3 wijzigingen. Elke match voert Steve Clarke wat wijzigingen door. In doel blijft Angus Gunn wel staan. Achterin Robertson, Henry, McKenna. Die komt in de ploeg. Henley gaat eruit. Patterson blijft de rechtsachter op het middenveld. Ferguson, McGinn ook. Gannon Doak. Die komt ook terug in de ploeg. McLean komt ook in de ploeg op het middenveld. McTominay gaat daar een beetje voorspelen. Ja, loopt een beetje overal, komt ook vaak terug. En Lawrence Shankland is vandaag de diepe spits. De man die ooit nog bij Beerschot voetbalde. Adams zit op de bank. Brazilië, Carlo Ancelotti weigert grote ingrepen te doen. Alleen Rafinha noodgedwongen uit de ploeg. Die is geblesseerd en kan dus ook niet op de bank zitten. Zoals je daar onderaan kan zien. Niet beschikbaar voor deze match. Na 40 minuten tegen Haiti uitgevallen. Weer last aan de hamstring. Zo leek het wel. De jonge Ryan van Bournemouth. Die mag starten van op de rechterkant. Cunha blijft in de spits de voorkeur krijgen. Als diepe spits dan. Op Igor Thiago, die de eerste match tegen Marokko nog mocht starten. Maar daar niet goed deed. Miste een paar kansen. En Cunha, die pakte zijn kans en scoorde 2 keer tegen Haiti. En het middenveld blijft Paqueta, Bruno Guimaraes en Casemiro. En ook achterin niks gewijzigd. Becker in doel. Douglas Santos, Gabriel Marquinhos. Het centrale duo en Danilo van op de rechterkant. Veel kritiek op Brazilië, omdat het spel niet geweldig was. Zeker niet om naar te kijken. Op zich resultaat tegen Marokko oké, maar de eerste helft toch een hele periode helemaal weggespeeld en ontsnapt aan een nederlaag. En dan de match tegen Haiti. Die was, om eerlijk te zijn, redelijk slaapverwekkend. Ik ben er vanmiddag nog eens bijna bij ingedommeld toen ik het nog eens bekeek. Ze scoorden wel makkelijk. Een paar goals van Rafinha ook afgekeurd voor het buitenspel. Maar toch bij de rust al 3-0 voor en daarna eigenlijk desinteresse. En daar is blijkbaar al even iets gebeurd. Paqueta zegt, ik heb een elleboog of een paar handjes. Ja, begin. Of
Nee, het is niet McGinn. Het is Lewis Ferguson. Lijken een beetje op elkaar. Die daar al even liet voelen dat Brazilië geen cadeaus gaat krijgen vandaag. Hier is McGinn. En Robertson, als het even kan, altijd mee naar voren. Gannon ook. Gannon dook. Even naar binnen geknepen. En Schotland op de helft van Brazilië. McTominay gezocht. Met die voorzet van Robertson. Hij vaak de man van de assist. Ook weer in de kwalificatiecampagne. En alweer een stevige botsing. Fel begin. Dit keer Ferguson zelf het slachtoffer. Het was de jonge Ryan die daar kwam aangevlogen. Het is warm. Maar hij denkt toch gezellig een graasje rode wijn. Hij is thuis in Miami natuurlijk. David Beckham. Het is niet het stadion waar Inter Miami voetbalt overigens. Die werken ook aan een nieuw stadion. En Schotland in de beginfase zoals we ze kennen. Met veel vuur, met veel overgave, met veel energie. Niet superveel talent in die ploeg, maar het is wel een hecht team dat de organisatie probeert te houden. En als het even kan, ook wel vooruit voetbalt. Maar kansen creëren op dit WK, dat is toch een probleem. Moeilijke omstandigheden, zeker voor de Schotten. Met meer dan 30 graden toch nog daar in Miami. 6 uur vroeger dan bij ons. Dus we zitten daar rond 6 uur in de avond. En een zeer hoge vochtigheidsgraad van tegen de 80%. Dat is niet aangenaam. Dus de drinkpauzes zijn echt wel op hun plaats vandaag. En u hoort dat de Schotten op de tribunes zich overmaken. Er werd aan Steve Clark gevraagd om alsjeblieft toch een klein beetje meer durf te tonen. Een klein beetje meer aanvallend te gaan voetballen. Maar het is een realist, Clark. Hij gaat geen gekke dingen doen. Want hij weet dat je dan met die supersnelle aanvallers van Brazilië, Vinicius in de eerste plaats om hem niet te noemen, snel afgestraft wordt. Ja, Brazilië mag toch eens gaan opstaan op dit WK. Want veel hebben ze nog niet getoond. Het is ook een beetje algemene verwachting dat ze niet echt bij de kandidaatwinnaars zijn. Maar u weet het nooit als het begint te lopen. En stel je voor dat Neymar ook nog een rol kan gaan spelen. Maar zover zijn we nog niet. Ryan. Vinicius liep daar ver weg. Achter twee verdedigers ook nog. Hij oogt ouder dan 19 jaar. Half jaar Bournemouth, daar meteen in de basis en zijn goals gemaakt. Hij heeft een beetje alles. Snelheid, kracht, lengte. Kan met zijn rug naar doel spelen, maar ook in de diepte. Hier is hij weer. Cunha die even de bal kwam voelen. En Gabriel. Met Marquinhos wel een sterk centraal duo achterin. De flanken, dat is een ander verhaal. Met Douglas Santos en Danilo. Twee dertigers ook al. En daar heeft Ancelotti eigenlijk te weinig kwaliteit. Maar zijn die geweldige vleugelverdedigers van weleer? Cafu, Roberto Carlos, Dani Alves, noem maar op. Dat niveau halen de huidige flankverdedigers absoluut niet. Casemiro.
Hij gaat waarschijnlijk hier in Miami komen voetballen. Bij Inter Miami. Dat zou zo min of meer in kannen en kruiken moeten zijn. Hij moest weg bij United. Er was nog een mogelijkheid voor een extra seizoen. Maar United wil er niet aan. Hij is ook al vervangen. Vinicius. Casemiro gaat die zowaar een keer trappen. En dan springt er meteen wel een schot voor. Gennando, kan hij nog eens indruk maken zoals hij dat deed tegen Haiti? Kan hij Douglas Santos onder druk zetten op die linkerflank van Brazilië? Is al een cadeautje en Vinicius gaat het uitpakken. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Jack Henry. En zo kan Vinicius zijn derde goal maken op dit WK. Ja, Schotland, dan geef je toch wel weg, hoor. Hoe is het mogelijk? Zevende minuut pas. En Vinicius al op het scorebord. Het was McKenna. Nog niet gespeeld op dit WK. Kreeg vandaag zijn kans. En dan begint het op deze manier. Zij mogen al juichen en ze hebben er niks voor moeten doen. Hij is er uiteraard wel blij mee. Kijk, McKenna, die denkt, ik speel vooruit. Maar dat deed hij veel te laconiek. Laat zich heel makkelijk daar blokken door Ryan en dan kan Vinicius heel makkelijk Angus Gunn omspelen en de 1-0 binnenduwen. Brazilië mag van Schotland met een voorsprong aan de match beginnen. Ja, en dan is dat een assist van Ryan zeker. Ancelotti geholpen door de Schotten. Alisson Becker op de knieën. Heeft ook iets van Jezus met die lange haren tegenwoordig. Met een beetje krul in en een baard. Dat is natuurlijk niet bepaald goed voor de wedstrijd. Een voorsprong voor Schotland zou veel meer vuur in de match kunnen brengen. Bij Brazilië dan toch. Maar de Schotten hebben niet de aard om snel op te geven. Gelukkig niet. Want ze willen ook zo graag voor het eerst die groepsfase overleven. En de kaarten lagen zo goed voor deze laatste speeldag. Met al 3 punten op zak. En met al minstens die derde plaats. Maar ja, er gaan er maar 8 van de 12 door. Naar de 16e finales, dus het kan nog rekenen worden. Kleine nederlaag is in principe wellicht nog wel oké. Staan voorlopig redelijk hoog in die ranking van beste derdes. Wij staan daar bijvoorbeeld op plaats 7, dus nog net erbij met die 2 punten. En een doelsaldo van 0. Kenan Doak toont even dat hij snel is. Veel blessureleed. Lang niet de enige vandaag op het veld en in het toernooi bij Brazilië. Ook heel wat jongens. Neymar uiteraard in eerste instantie. Het is van oktober 23 geleden dat hij nog een interland heeft gespeeld, Neymar. McGinn ziet de ruimte op links voor Robertson. Ferguson. McKenna, die is al een beetje staan te schudden op zijn benen. Ook al is hij al 34 en heeft hij 50 interlands gespeeld. Dit is niet hoe je wil binnenkomen op een WK. Ferguson met de hoge bal. McTominay was al klaar voor een spectaculaire volley. Zoals hij ook scoorde tegen Denemarken. In die geweldige match, die 4-2 overwinning. Eind vorig jaar. En Brazilië op hun sterkst op de counter.
McKenna weer een beetje onzeker bij die tussenkomst. Maar met z'n drieën kunnen ze het klaren. Shankland kon daar alleen een beetje vervelend gaan doen. Kreeg geen vat op die bal. Paqueta. Vinicius even onderuit gelopen. Door Patterson. Cunha. Meter of twee te hoog. Menu betaalde 75 miljoen voor hem. Pepe zit er ook bij. Carambeu. Ronaldo. Wenger. Zitten daar mooi gegroepeerd. Angus Gunn. Robertson. Ja, tik van Shankland was een beetje op goed geluk. Ja, en daar kan hij Gerendoek een keer diep sprinten. Maar Gabriel is snel genoeg om dat gat dicht te lopen. Paqueta sterk aan de bal. En het overzicht bij Cunha. Dat is dus momenteel de stand. En dan staat Haiti op voorsprong, neem ik aan. Tegen Marokko. Straf. Ja, ja, 1-0 voor Haiti. Maar ze kunnen dus niet over Schotland omdat ze het onderlinge duel verloren. En dat is het eerste wat telt als ploegen gelijk eindigen. Haiti was al uitgeschakeld. Maar stel je voor dat ze vandaag winnen van Marokko. En Marokko heeft toch ook een paar zwakke punten, vooral centraal achterin. Zo weinig ervaring. En wellicht ook wel wat jongens speelminuten gegund vandaag. Hier zit hij. En vandaag kan hij dus wel degelijk inkomen. Want hij is reserve. Dat was hij niet in die eerste twee matchen. Heel de week kunnen meetrainen met de groep. Zo blij als een kind. En zowat heel Brazilië. Ook al is er ook wel kritiek. Vooral dan bij analisten. Van wat heeft hij eigenlijk nog te zoeken bij de nationale ploeg. Geen ritme. Alweer 40 dagen. Geen wedstrijden meer gespeeld in de aanloop naar dit WK. Maar ja, zijn talent is zo groot. En je weet nooit wat er gebeurt als je de topschutter aller tijden van Brazilië misschien een minuut of 20 vandaag of een kwartier tussen de lijnen brengt. Het publiek zal er in elk geval van smullen. Zelfs de Schotten. Angus Gunn, geen gekke dingen meer doen daar. Dat is weer geen te beste trap naar voren in het centrum. En zo heeft Brazilië zonder moeite weer balbezit. Casemiro. Danilo hoog opgeschoven op de flank. Die voorzet is veel te ver. Ja, en onze collega's van de BBC hebben op een of andere manier kunnen uitzoeken dat als Schotland derde eindigt in de groep, wat dus op dit moment het geval is, dat ze dan in de 16e finale als ze Engeland gaan tegenkomen. Altijd speciaal. En dit zouden ze liever niet meer terugzien in Schotland. Want een geweldig cadeau dat Vinicius mocht uitpakken. Dus ook hij nu al 3 keer gescoord op dit WK. Gerendoek. Terug op Patterson. Hendry en McKenna. McKenna die wil de bal liever niet. In de wedstrijd tegen Marokko kwam Schotland in de tweede helft toch best goed opzetten.
en maakte het Marokko moeilijk. Marokko dat wel in de eerste helft meer dan één keer had kunnen scoren. Zeker wel. Maar in de tweede helft schot dan toch met veel overgave, veel inzet, veel energie. Maar ja, kansen uitspelen is zo moeilijk. Doelpogingen nauwelijks of niet. Moet een beetje allemaal van McTominay komen. McGinn, die twee. Doelpunten uit het middenveld dus en niet zozeer van de spitsen. Casemiro tussen de verdedigers daar. En Gabriel. Douglas Santos. De captain van Zenit Sint-Petersburg. Ook Luis Enrique op de bank speelt overigens bij Zenit. Maar hij nog niet zo lang. En zo kan Brazilië op het gemakje die bal rondspelen. Ze staan al op voorsprong. En het is er op dit toernooi niet de ploeg naar om vlijtig op zoek te gaan naar een ruimere voorsprong. Rekenen op flitsen. Op af en toe een opening op de snelheid van Vinicius. En van Raya. En op de trefkracht ook wel van Cunha. Hier komt nog eens een bal voor doel. La Silva en Vinicius. Ja, gaat vaak binnendoor, maar af en toe probeert hij ook eens buitenom. Pettersen liet zich niet vangen, moet wel de hoekschop toestaan. De eerste van de match. Nou, bijna 18 minuten. Bruno Guimarães gaat zich ermee belasten. Ja, daar houden ze het allemaal netjes. Dus niet echt nodig dat César Ramos daar de puntjes op de i kwam zetten. Iedereen is braaf. Het gaat wel een schot onderuit daar. McGinn. Een beetje duwen van Gabriel, maar misschien kunnen de schotten gaan counteren nu. Nou, Gerrit Ook had ook kunnen proberen door te lopen. Koos voor de bal achteruit. McTominay. Nou, heeft daar geen aanspeelpunten. En dan loopt hij daar tegen een paar sterke Brazilianen aan. Vinicius van op de rechterkant. Buitenkantje voet dan maar. Ja, toch een meter of 3-4 voorbij de goal. Van Angus Gunn. Roberto Carlos en Cafu zijn er ook. Dat was wereldklasse op de flank. Ryan heeft pijn. Zijn vierde interlandpas. Dus wel al een goal en een assist. Dus ja, die assist misschien wel de makkelijkste uit zijn carrière. Dat we nog wel een paar makkelijke gehad hebben. Ook al is zijn carrière nog heel jong.

0: Lucas Paqueta. Een schot te wachten. Aan de middenlijn. Klein beetje druk zetten. Niet te veel. En de Brazilianen vinden het niet erg om die bal daar achterin te blijven rondtikken. Ja, die doelpogingen bij Schotland, dat wordt nooit een hoog getal. Vinicius, goed gekeken. Ryan, ja, was een beetje aarzelend. Had niet echt een idee, wat ga ik doen? Het duurde allemaal veel te lang. Gabriel, 6 jaar Arsenal al. Vinicius mag rustig draaien. Angus Gunn, de man die 45 minuten mocht spelen in de Premier League dit seizoen. Bij Nottingham Forest. Toen wat zelfs uitviel op 1 februari tegen Crystal Palace. En ze gaan het nog een keer doen. Vinicius krijgt nog een cadeau. Hoe is het in godsnaam mogelijk? De Schotten blijven zich in de voet schieten. En Vinicius blijft het cadeautje uitpakken. 2-0 Brazilië. En dit keer Jack Henry in de fout. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat je het zo weggeeft? 2 keer dan nog. In net meer dan 20 minuten. Dit is bijna du jamais vu. Zeker op een WK. Schotland, Schotland. Daarnet McKenna, nu Henry. Ja, wat kan hij eraan doen, Steve Clark? Als je verdedigers zo aan het knoeien gaan, dan kan je als coach niet veel doen. Ja, en hij had al niet veel kwaliteit centraal achterin. Dat demonstreren ze hier zelf, maar op een manier waarvan je denkt, dit kan toch niet. En hij mag ook nog blij zijn dat Vinny graag wil scoren, want als hij valt is het ook nog rood voor Henry. Nou, dan was het misschien wel geen doelpunt geworden, want de fout werd begaan buiten de rechthoek, maar ik kreeg hem niet te pakken. Hij was te snel, te glibberig. Vinicius. Tweede cadeau, tweede doelpunt, 2-0 Brazilië. Onwaarschijnlijk. Dit keer dus een assist van Henry. Oh, en hij moet gaan kijken. Waarom moet hij gaan kijken? Heeft Vinicius een fout gemaakt? Ja. Je kan zeggen dat hij een fout maakt. Hij zet zijn voet. Ja, maakt een beetje een beweging. En Henry trapt er tegenaan. Het zou wel eens kunnen dat die goal wordt afgekeurd. Dat komt ze bijzonder goed weg, de Schotten. Want Henry had op het veld zeker niet het gevoel dat Vinicius een overtreding maakte. En nu komt hij wel zeggen, ja, hij raakte wel mijn voet. Meneer Ramos, we gaan het horen. Nee, we horen het niet.
1: Cancel the goal is final decision.
0: Ja, dus geen doelpunt. Een overtreding van Vinicius. Gigantische zucht van opluchting bij de Schotten. En Vinicius kan er wel mee leven. Maar Henry zal net als McKenna toch de risé zijn. Ja, hij trapt tegen de voet van Vinicius aan, die die voet een beetje in zijn richting voor zijn voet zet. Dus ja, je kan het een overtreding vinden. De VAR had het gezien en grijpt in. En Cesar Ramos volgt de VAR. Voor de wedstrijd is het goed natuurlijk. Maar nu hebben ze daar al 2 centrale verdedigers lopen achterin. Met heel veel vraagtekens in hun hoofd. Henry en McKenna. En die moeten nog een minuut of 70. Zelfs nog iets meer voort met al die onderbrekingen. Dus zeker 2 keer 3 minuten. Dat lijkt me een tweeling. samen naar de match. Met 20.000 waren ze in Boston. En die zijn zowat allemaal, en er zullen er misschien nog wat bijgekomen zijn, afgezakt naar Miami. Daar ziet u nog een groepje Schotten met dat zalmroze uitshirt waar zoveel over te doen was in die eerste match tegen Haiti. Ze noemen het liever scharlakenrood. Uit de tartanpatronen van de kilts. Van de hoofdtextels, van de sjaals enzovoort. Die kleur komt daar vaak in voor. En die Schotse fans die vinden het ook wel leuk in Miami. Maar ze verstaan de mensen daar zo moeilijk. Veel Colombianen, veel Argentijnen. Ja, en ze gaan het nog vaak moeten terugzien. McKenna en Hendry. Deze telde wel. Geen overtreding van Rayan in de voorbereiding. En Vinicius. Dus voorlopig maar op 3 goals, niet op 4. Ja, en die baby, ik denk niet dat hij het echt leuk vindt, hoor. Hij gaat het ook niet meer weten. Later. Zal naar de beelden moeten kijken. En de captain, die denkt bij zichzelf. Wat maak ik hier allemaal mee? Dit was nog eens de blunder van Hendry. Hij komt er dus mee weg. Ja, hier zie je het een beetje beter. Hij gaat er dan nog aan hangen. Te vergeefs. Gelukkig voor Jack Hendry is er een VAR. Maar hij vindt nog altijd dat hij had moeten tellen. Het was gewoon vinniger. Sneller op die bal. En deed niet veel verkeerd. Dat is het verhaal van Vinicius Junior. Voilà, de hydration break, de eerste althans, is achter de rug. En zoals gezegd wel zinvol daar in Miami. Want het is broeierig heet en ook behoorlijk vochtig. Er was een beetje niet zo'n goede weervoorspelling. Maar dat is voorlopig allemaal van de baan. Niet jinxen. Hopelijk blijft het dus zo. En Robertson gaat vragen, waar waren we nu weer gebleven? Mijn ingooi dus. En en passant, Ramos, misschien nog even bedanken dat hij de VAR is gevolgd bij het afkeuren van dat tweede doelpunt. McTominay is de jongen met de meeste lengte bij Schotland. 1,93 meter. Hendry is ook groot. Maar de bal moet dan eerst voor doel geraken natuurlijk. Nu misschien met hoekschop. Ferguson gaat de hoekschop nemen. McTominay daar aan de strafschopstip. Gaat richting eerste paal doorgekopt. Gannon-Doak en McGinn. Ja, dat is een goede bal. Ja, maar je moet naar doel koppen natuurlijk. Ze waren daar met 3-4. Daar was toch meer mee te doen met die voorzet. Zij sprongen al recht. Niemand loopt buitenspel. En dan hinderen ze elkaar een beetje, de Schotten. Waardoor het koppen moeilijk werd. Maar het was een mogelijkheid, zou Louis van Gaal zeggen. Een opportuniteit. Ferguson. Rechts is Patterson. En Ian McKenna. Ja. Het zou echt interessant zijn om te weten wat nu in het hoofd van die twee centrale verdedigers omgaat. Wat zou Henley denken die de eerste twee wedstrijden mocht starten centraal achterin en nu van op de bank toekijkt? Dit keer geen drie centrale verdedigers. Gewoon vier achterin, zoals tegen Haiti. En oppassen nu. Ja, ze blijven het toch doen. Angus Gunn deed het bijna in zijn broek, zo te zien. Want Vinicius was weer dichtbij. En die weet natuurlijk dat het makkelijk kan fout gaan daarachterin. Dus ligt hij uiteraard elke keer op de loer. McTominay. McTominay sterk aan de bal. Even aangetikt door Casemiro natuurlijk. McGinn. Goed meegegeven, Robertson. Uiteraard een hoekschop. Danilo kan erom lachen. En met de hoekschoppen lijkt Schotland zomaar. Opletten dus voor Henry. En McTominay. De twee boven de meter 90. McKenna. Met geen meter 90. Hij is normaal een goede kopper met nummer 26 daar. Wordt uiteraard geschaduwd, net als McTominay. Weer richting eerste paal. Casemiro uiteindelijk die half wegwerkt. McGinn. Niet de rapste, maar wat een krijger. Al 4 jaar captain van Aston Villa. Door Steven Gerrard aangesteld en die bal is binnengebleven. Jazeker. Ferguson wel heel optimistisch met dat schot. Maar toch weer een nieuwe hoekschop voor de Schotten. En hoor die Tartan Army op de tribunes. Dat is handig van Paqueta en dan Ferguson. Zeer optimistisch. Die bal zou een eindje naast gegaan zijn. En er zaten nog twee Brazilianen aan. En dus staat Henry daar weer voor de goal te wachten. Net als McKenna. Net als McTominay. En een gebedje kan altijd helpen. Ja, maar voorlopig zijn het de Brazilianen die daar aan koppen toekomen. Dat was ook een overtreding. Ja, kan je dit nog normaal verdedigen noemen? Dan is de uitleg altijd natuurlijk, ja, ze hebben elkaar vast. Of dat ze minder toegelaten worden bij schoppen en vrije trappen. Het zou allemaal wat cleaner moeten zijn. Patterson, ja, Schotland blijft wel initiatief nemen. Dat is mooi. Cannon Doak, kan hij er een keer over. En voorzetten. Ja, niet voorbij de eerste paal. Hij komt wel meteen weer druk zetten. Liep een zware hamstringblessure op. In die wedstrijd, die fabelachtige wedstrijd tegen Denemarken. 4-2 winst. Al 2 keer geopereerd aan de hamstring. En ook al 1 keer aan de meniscus. Hij is nog maar 20. Oh, flink wat zware blessures. Eigendom van Liverpool. Dus voetballend bij Bournemouth afgelopen seizoen. Marquinhos. Mr. PSG. Ja, goed meegegeven. Ryan komt er niet doorheen. Hij gaat ook geen hoekschop krijgen, denk ik. Hij vindt van wel natuurlijk. Ja, moeilijk uit te maken wie als laatste die bal heeft geraakt. Ken Van Dijk zat er weer goed vinnig tussen, waardoor Schotland mag ingooien.
2: En ook op de Braziliaanse bank
0: zijn ze nog altijd met deze fase bezig. Het had inderdaad een hoekschop moeten zijn. Het is Ferguson die bal buiten trapt. Schot geblokt. McTominay verliest het kopbalduel tegen Gabriel. En dan sterk het duel van Bruno Guimarães. Maar het vervolg niet. Dus heeft Robertson weer haast om de Schotten daar aan de gang te houden op de helft van Brazilië. McTominay. Ja, hij vertrok wel eens Shankland, maar het was een onmogelijke bal. Zo kon hij echt niet bereikt worden. Vinicius. Paqueta. En Marquinhos. Vinicius.

De Schotten zingen, de Brazilianen antwoorden. Gabriel. Even hoog, nee. Vinicius. Want die nog eens kappen. Achterlijn zoeken, Kommer vinden. Nee, dat lukt niet. Gennendoek. Ja, oppassen met die bal, was bijna te stil getrapt. En Henry

cadeautjes was genoeg. Ook al is er maar één op het scorebord blijven staan. Gennendorp, de man die ze moeten zoeken om iets te creëren op die rechterkant. Bal weer binnengebleven, denk ik. Ferguson. Shanklin komt daar helpen om die combinatie gaande te houden. Robertson. Niet de ruimte voor de voorzet. En deze is dan weer veel te ver. Bal van McLean. Ronaldo. Ja, wil Brazilië absoluut de groep zien winnen. Want ze moeten absoluut Nederland zien te vermijden in de 16e finales. Want, zegt Ronaldo, daar zijn we niet klaar voor. Japan of Zweden, die gaan we wel oppeuzelen. Maar Nederland moeten we toch nog best even ontwijken. De mening van Ronaldo. En voorlopig lukt dat dus aardig. Want zoals gezegd, Schotland wel veel wil, veel goede moed. Ze willen creëren, maar ze kunnen zo moeilijk creëren. Laat staan scoren. Casemiro. Cunha ging lopen. Casemiro vindt het niet het moment om die bal te sturen. Paqueta heeft een goede pas. En Robertson lost dat goed op. Ferguson. Patterson. En Gennendoek. Ze zou er zo'n dekentje moeten bijzetten met een cadeauverpakking. Patterson. Een tikje van Paqueta. Ja, ze laten graag en veel shots van op de tribunes zien. Dat is ook wat Amerikaans natuurlijk. Alles rond de wedstrijd. En Marokko dus op gelijke hoogte gekomen. En op dit moment nog altijd Brazilië. Groepswinnaar. Voor Schotland maakt het geen verschil. Zij blijven gewoon derde. Cunha. Ja, waarom is het niet trappen? Er zit niet veel kracht achter. Wel richting. Een plaatsbal. Matheus Cunha. 75 miljoen heeft United voor betaald aan de Wolves.

0: Casemiro.
1: Ja, veel kritiek na die match tegen Marokko, maar tegen Haiti was hij de speler op het veld die het meeste meters heeft gemaakt. Maar in Brazilië vinden ze hem te statisch geworden. Om niet te zeggen versleten. Op zijn 34. Wat moeten Messi en Ronaldo en Modric daarvan denken? En hij gaat dus nog voetballen bij Inter Miami. Dat zou toch rond zijn. Douglas Sens krijgen daar nu, denk ik, door dat Marokko heeft gelijk gemaakt. Vinicius botst even tegen Gianluca. Die ging niet opzij. En we gaan nu even het gesprek aan van jongen, doe normaal. Paqueta.

weer voetballen uit stilstand. Zoals ze dat al vaak hebben gedaan op dit WK, zeker ook tegen Haiti. En dan vaak één goede diepe bal was genoeg om het open te spelen. Tegen Schotland is dat dus nog niet nodig geweest. Want er staat al die 1-0 zonder dat ze er iets voor hebben moeten doen. Angus Gunn, zijn pa is een clublegende van Norwich. En hij heeft spijt dat hij er vertrok. Er was ook doelman, 12 jaar lang bij Norwich. Bijna 400 matchen. En ook even Schots International, begin jaren 90. Gabriel, compacte schotten nu. Wachten op de volgende mogelijkheid om naar voren te lopen. Haiti, weer op voorsprong. Wat is dat voor een wedstrijd? Straf. Vinicius pikt op. Even laconiek doorspelen en dan terugleggen. En dan redden ze het met z'n tweeën. Ferguson en Patterson daar voor de doellijn. Vinicius laconiek. Dat paasje naar buiten en dan doorgelopen en prima teruggelegd. Kijk, hier begint het. En dan legt hij hem perfect terug eigenlijk. En dan hebben ze ook eigenlijk weer geluk dat die bal niet honderd de bolder in doel verdwijnt. Want Gunn leek hem daar ook nog tegen de hielen aan te krijgen. Hij verdwijnt gelukkig voor Schotland in hoekschop. Voorzet buitenkantje links. En dan kan Gunn hem makkelijk vangen. Ja, Cunha raakte die bal ook niet helemaal goed. Anders was het misschien toch 2-0 geweest. Een var moment geweest natuurlijk. Ferguson. Robertson. En ze heeft Gunn. Hij heeft nog geen bal moeten pakken. Heeft hij toch al redelijk wat zien passeren daar. Ferguson. McGinn. Ja, nee, dat was te makkelijk voor iemand als Casemiro om dat te doorzien. Goed werk van Shankland. Gerrand ook. Oh, raakt de bal niet goed, maar krijgt een tweede kans misschien. Nee, en dan loopt hij gewoon op Casemiro. Ja, Gerrand ook, je kan ook te gretig zijn. Mis de rust, anders was het echt gevaarlijk geworden. Het probleem van de Schotten. Echt iets forceren in de rechthoek. Ja, wat is daar allemaal aan de hand? In Marokko, Haiti. Alweer gescoord. Maar voor deze match heeft het dus voorlopig allemaal geen invloed. Kijk. Nog altijd 1, 2 en 3. Brazilië, Marokko en Schotland. En de Schotten gaan pas tegen het einde van de week weten hoe het dan zit. Of zij doorgaan of niet. Er kan natuurlijk nog veel gebeuren. Met al die wedstrijden die nog aankomen van de derde speeldag. Patterson. Hing er een beetje aan en Vinnie dacht uiteindelijk vallen maar. Paqueta. Casemiro. En Gabriel. Dan gaan ze weer uit stilstand voetballen. En dan is het wachten op de paas vooruit en de versnelling. Raya. 1-2. Robertson goed gevolgd, maar dan weer niet goed uitverdedigd. Bruno Guimaraes, Vinicius, daar is hij toch weer met zijn tweede goal. En dan is het weer heel zwak verdedigd en vooral zwak uitverdedigd van Schotland. Bij elk doelpunt hebben ze wel een dansje, die Brazilianen.
En dan heeft Vinny er toch 4 gemaakt. Waarvan dus 2 vandaag, 3, maar 2 die tellen. Minuut 49 net ingegaan. 2-0 Brazilië. En wat is die verdediging waardeloos. De 1-2 die mislukt omdat hij er goed tussen zit. Robertson. En dan geen sprake van buitenspel. Vinicius gaat die bal veel beter in dan Patterson. En dan Gunn. Die eronder doorgaat. En zo is het toch 2-0 voor Brazilië. Ja, als een verdediging zo zwak staat de voetbal. Dan is 2-0 nog een meevaller eigenlijk halfweg. En dan gaat hij misschien toch minuten krijgen straks. De grote Neymar. Maar dit is voorlopig de grote Vinicius op dit toernooi. En zo komt die Messi. Toch alweer bedreigen voor de topschutterstitel. Messi op 5. Vinicius nu op 4. En die anderen ook weer allemaal geprikkeld. Mbappé, Haaland, Ronaldo uiteraard. Het gaat nog wat geven op dit toernooi. Robertson eerst goed verdedigd, dan nog veel te slap die bal weggewerkt. Waardoor Cunha er komt tussen zitten. En Bruno Guimarães. Die perfecte bal voor Vinicius kon versturen. En nu het schot van Gerrit ook, dat er niet doorheen geraakt. De Canaris vormde daar een muur. Een goddelijke muur dus. Niet in die vreemde blauwe pakjes van tegen Haiti. Maar wel in het geel zoals het hoort. Met die groene rugnummers. Ja, kreeg de bal cadeau. En dan gaat het weer even snel. En is daar dan al de 3-0? Nee, Gunn kan het dit keer voorkomen. Rayan scoort niet. Ja, als ze even tikken is Schotland zo uit verband gespeeld. Goed uit de lucht gehaald. Zichzelf vrijgespeeld zo. En dan moet hij het eigenlijk afmaken. Maar hij geeft Gunn een kans. Die redelijk snel tegen de grond lag. Misschien voor een lopje moeten gaan. De hoekschop. Richting tweede zone. Ja, Gunn kijkt ernaar, maar doet niks. En het schotje van Douglas Santos. En dan is het rustig geblazen. Besluit Cesar Ramos. Dit is de man van de eerste helft. Een cadeau en een goede kopbal op een perfecte voorzet van Bruno Guimarães. En één cadeautje heeft hij niet gekregen. Ja, we kunnen het wel begrijpen. Er was even dat tikje tegen de voet van Jack Henry. Maar hoe gaat Steve Clarke die verdediging op orde krijgen voor de tweede helft? Want ja, een zware nederlaag moeten ze toch zien te vermijden, de Schotten. Want dan wordt het plots link natuurlijk om bij die beste 8 derdes te geraken. En een plaats in de 16e finales. U ziet dat het drukkend en vochtig warm is daar in Miami. Spelers hebben absoluut nood aan even afkoelen. Even verfrissen, even wat vocht innemen. En dat was al lang duidelijk dat er geen sprake was van buitenspel bij die tweede goal van Vinicius. De doelman ziet er niet goed uit. En Patterson laat zich heel makkelijk in de luren leggen. 2-0 Brazilië, halfweg. En Schotland dus met zorgende kleedkamer in. Tot over een klein kwartier.

0: morgen weten waarom.
1: ING, supporter van de Rode Duivels, van de Red Flames en van jouw goals.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door wijkopenauto's.be. Je wagen verkopen zonder gedoe.
3: If football were a nation,
4: elle serait la plus grande du monde. Si el fútbol fuera un idioma.
5: Het terrein dat vandaag heeft gekocht ook een arcane lab.
6: Nou, importa hoe het is.
7: No matter who you are.
8: Met de passie naar voetbal.
9: Pertenece. To the biggest team on the planet.
10: El fútbol une al mundo.
11: Football unites the world.
12: Alles stopt. Als dierbaar België start.
13: Al aan de rechterkant nu, daar is hij al. En hij scoort al meteen. Dat is toch niet te geloven.
12: Volg Nieuw-Zeeland tegen België in het WK voetbal. Zaterdag om 4 uur bij Sporza en op VRT1.
14: We krijgen een vrije trap. Oh!

0: varum.
1: ING, supporter van de Rode Duivels en van jouw goals.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door wijkopenauto's.be. Je wagen verkopen zonder gedoe.
3: U bent goed op tijd terug voor de tweede helft daar in het Hard Rock Stadium in Miami. Scott McTominay, net als alle anderen, dat zijn allemaal grote verdetten. Uit het heden en vooral het verleden. Pelé is er uiteraard ook nog altijd bij, de allergrootste van allemaal in Brazilië. Allemaal bedrukte kopjes, ook nog bij het buitenkomen bij Schotland. Want het was uiteraard geen pretje in de kleedkamer. Ook Angus Gunn zag er niet goed uit. Ook niet bij dat tweede tegendoelpunt ging onder die voorzet van Bruno Guimarães door. Guimarães natuurlijk bekend om zijn hele goede paastechniek. Van Boys er ook bij. En zo kan het nog link worden dus voor Schotland om bij die beste dertes te geraken. Casemiro en Neymar. Misschien vertelt Neymar al in vertrouwen, in die minuut ga ik straks invallen. En Casemiro zegt, pas maar op dat je je niet weer blesseert. Dat kunnen we begrijpen. Ja, er zijn toch al flink wat ploegen nu geplaatst voor de 16e finales. Zwitserland en Canada zijn daar vanavond, of gisteravond moet ik eigenlijk zeggen, nog bijgekomen. Argentinië, Frankrijk, Duitsland, Mexico, Amerika, Noorwegen en Colombia waren al zeker. En nu gaan Brazilië en Marokko daar in principe ook bij komen. En voor Schotland wordt het toch al een beetje meer tellen. Want bijvoorbeeld Bosnië in groep B, die dus is uitgespeeld, heeft 4 punten. Dat is wel eentje meer dan de Schotten. Dus daar komen ze zeker al achter. Wordt we dan ook wachten tot einde van het weekend om het echt te weten. Tierney gaat in de ploeg komen. Kieran Tierney. Linksachter van Celtic. En die vervangt zowaar Andy Robertson, als ik dat goed gezien heb. Best verrassend. Miami, are you ready? It's time in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zowel links als rechts achter spelen, Tierney.

En we zijn vertrokken voor de tweede helft. Inderdaad, Tierney daar op de positie van Robertson op de linksachter. Dat is dus al één wissel opgebruikt bij de schotten. McGinn. En Tierney. De twee centraal achterin die blijven gewoon staan. Hendry en McKenna. Wat die allemaal te horen hebben gekregen in de kleedkamer. Ja, je moet proberen ze toch wat vertrouwen in te pompen. Want er zijn, zoals gezegd, weinig alternatieven achterin bij Schotland. Dus je moet er wel mee door. En dan moet je de juiste woorden vinden. Belangrijke taak voor een bondscoach, voor elke coach. Steve Clark zal er zijn werk mee gehad hebben. Guimaraes kreeg die bal weer cadeau. Danilo. Ryan wacht. Gabriel. Casemiro. Casemiro. Hij vond het wel leuk, dat foutje op zijn truitje destijds. Dus hield hij het maar zo. Zij vonden het allemaal wel leuk. Zeker ook bij deze stand. McTominay. Komt zich door dat duel. Met de Paqueta. Ja, en even een goede combinatie bij de Schotten nu. En hem moeten ze aan het lopen krijgen. Kennendook, maar vaak niet echt veel controle over de bal. Veel energie, veel goede wil, veel snelheid. Maar dus te weinig overleg in zijn acties, te weinig controle over de bal ook.

speelt ook wel mee dat Robertson al met geel staat. Dus als hij vandaag nog een gele kaart zou hebben gekregen, dan was hij er niet bij in de 16e finales. Misschien speelt dat ook wel mee. Als de Schotten er geraken, tenminste voor het eerst ooit op een WK. Stel je voor dat het weer misloopt. Voor de 9e keer dan. En weer een nederlaag tegen Brazilië die er zit aan te komen. Het is nog lang. McTominay probeert alles aan elkaar te lijmen bij Schotland. Samen met McGinn op dat middenveld. Moet van die twee komen. Tierney. McGinn zijn speelbaar. Het was wat aarzelend van Tierney. Wel een goede voorzet. McTominay recht op Alisson Becker. Maar een bal tussen de palen van de Schotten. Dat is een zeldzaamheid. En het kan ze wat moed geven. Scott McTominay was ook al topschutter in de kwalificatie voor Schotland. En gebruikt hier goed zijn lengte. Werd nog aangesprongen, maar dat deerde hem eigenlijk niet. Hij had die bal beter moeten wegleggen. Gabriel. De reus achterin bij Brazilië. Danilo. Eigenlijk centrale verdediger. Bij Juventus omgeturnd van rechtsachter tot centrale verdediger. Lang geleden. En nu dus ook noodgedwongen weer op de flank. Vinicius was weer eens gaan lopen, dus wordt hij ook gezocht. Die bal was veel te kort. McGinn. Ferguson. En Shankland die af en toe op zoek gaat naar balcontact. Nu wordt hij in de lucht gezocht, maar belangen na niet gevonden. In dat seizoen bij Beerschot. 21-22 scoorde hij tegen Club Brugge, Genk en Anderlecht. Niet dat hij superveel doelpunten maakte in dat seizoen, maar toch. Een beetje adelbrieven in de Belgische competitie. Ook was het een vreselijk seizoen voor Beerschot. En Vinicius gaat die nog eens scoren. Hij slapjes ingeschoten nu. Dacht hem simpel naast de gun weg te leggen. Hendry bleef daar hinderen. En Vinicius miste ook eens een kans. De eerste in de tweede helft voor Brazilië. Nou, die kopbal aan de overkant. Voor McTominay. Tierney. Kruisen op Gennendoek, maar die bal is heel lang onderweg. Douglas Santos dan ook nog eens voordeel met zijn lengte tegenover de kleine Ben Gennendoek. Zoveel groter is hij niet. Springt wel hoger. Als ze nog eens gevaarlijk in de rechthoek komen, dan gaat hij flink onderuit. Patterson, die daar helemaal mee was. Kijkt de VAR er nog wel even naar. En Gun die dacht, als ik de bal nu hoog genoeg trap, dan kan Vinicius alvast niks doen. Gaan we een herhaling krijgen of is het even wachten? Dat het spel echt stil ligt. Marquinhos al wel een rustige avond voor hem. Keta. Met Santos. Marquinhos.
Danilo. Guimarães. Ryan. Dan weer vanuit stand. Wachten op plots weer die snelle balcirculatie vooruit. Een paar toetsen, één tijd. Ze zijn er dus al een paar keer doorheen gekomen. Best makkelijk eigenlijk. Zijn ze daar doorheen gekomen al een aantal keer. Paqueta. Vinicius. Ja, schot van afstand, dat kan hij ook natuurlijk. Recht op Angus Gunn. Ferguson. Duidelijk dat de eerste opdracht voor Schotland is. Steve Clarke heeft meegegeven. Vooral niet nog veel meer doelpunten pakken. Want dan gaat het weer misgaan met die kwalificatie. Het zal nu al moeilijk worden met die drie punten. En dat toch in eerste instantie. En dan, als het even kan, ook proberen te scoren natuurlijk. Het is zo moeilijk. Deze Schotse ploeg. Zij gaan nu vanuit stand even voetballen. McLean. McKenna. Tierney. En Hendry. Geen slechte bal en ook nog een goede tik. En dit is wel een overtreding, toch? Dat is toch echt aanlopen? Nou, dit wil ik toch nog eens terugzien. Niks aan de hand, zegt César Ramos. Hij heeft ook wel de reputatie dat hij niet makkelijk fluit, dat hij veel laat passeren. Maar wat denkt de VAR hiervan? Ja, lichtjes misschien net te weinig in de rug gelopen door Gabriel. Goede tik wel. Van Lauren Shanklin. Dat doet hij af en toe wel goed. Gabriel. Marquinhos. Ryan kan hij versnellen. In de rug van de Tierney. Die is nog fris. Dat Neymar daar loopt op te warmen. Anders zou er veel meer aandacht naar die jongens gaan. Hopelijk zit hij nog kruis op de bank.

Vinicius. Dan gaan de decibels altijd een beetje omhoog. En dan is dit een redelijk uniek ideetje van Guimarães. Die bal laat lopen. Met als bedoeling dat Vinicius zou vrijkomen. En zijn eigen paas dan afwerken. Maar dat bleek te moeilijk. Voor schoot die bal te ver door. Wat was een speciaal ideetje. Gennendok blijft het proberen, maar hij raakt er niet voorbij. Stoichkov is er ook. En de Bos zelf natuurlijk ook. De president, die is er niet, anders hadden we die al lang gezien. Nochtans echt een band met Schotland. Zijn moeder is er geboren. En 35 van de 34 van de 45 Amerikaanse presidenten hebben hun roots op een of andere manier in Schotland. Dat is toch wel bijzonder. Geen tempo in de match natuurlijk. Krachtsverhoudingen zijn duidelijk. En het verschil op het scorebord ruim genoeg in het voordeel van Brazilië. Danilo komt daar niet bij. En hoezeer heeft hij er nog zin in? Vinicius hier nog eens weggestuurd. Hele goede pas van Paqueta. En dan raakt hij die bal niet genoeg, maar bijna toch verschalkt. Casemiro. Bayan. En dan geen geweldig schot van Acuña. Paqueta nog. Paqueta plaatsen. Nee. Dat is een fan van Vinicius. Vini Junior. Zou dat whisky zijn of gewoon kool? Normaal drinken ze bier en cola. En whisky natuurlijk ook. Ik ben benieuwd of Rod Stewart misschien nog te zien gaan krijgen. Als hij er was, hadden ze hem wellicht al getoond. Hij was aanwezig bij de eerste match van Schotland. Tegen Haiti. Rod Stewart. Grote fan van het Schotse elftal. Via zijn ouders heeft hij de Schotse roots. En dan gaan ze weer makkelijk doorheen combineren. Bruno Guimarães met bewegingen. En dan nog meegeven. En dan is het Cunha die de 3-0 op het bord duwt. Op het uur. Is de match nu helemaal gespeeld? Wat is dit een makkelijke overwinning voor Brazilianen. Elke keer hebben ze een beetje een ander dansje. Zo makkelijk gaat dat. De Schotten weer heel eenvoudig. Heel makkelijk uitgetikt. Bruno Guimarães en Cunha mocht scoren. Zijn derde ook al op dit WK. Niet zelfzuchtig. De juiste keuze ook. Want voor Bruno Guimarães was er niet echt ruimte. Ze hadden alleen oog voor hem eigenlijk. En dan komt Cunha daar uit zijn rug gelopen en kan hij makkelijk binnenschuiven. 3-0 Brazilië. En weer een assist voor Bruno Guimarães. De tweede in deze match. Na die voorzet op Vinicius bij de 2-0. En dan wordt het steeds linker voor Schotland.
Want dat doelsaldo blijft maar slechter en slechter worden. Min 3 nu al. En Brazilië kan de groepszege niet meer ontsnappen. Of Marokko zou nog heel gek moeten gaan doen. Tierney kreeg die bal voor doel. Dat was ook een overtreding buiten de rechthoek. En een terechte gele kaart vindt zelfs Danilo. Ja, ja. De 1-2 met McGinn. En dan komt hij veel te laat met die tackle, Danilo. En verontschuldigt hij zich wel, maar heeft die Tierney wel goed te pakken. Net buiten de rechthoek. Een centimeter of 20 zal het geweest zijn. Was zich zeer bewust van die lijn. En het geel pakt hij er dan wel bij. Nog even meegeven, die man daarnet in het publiek was Gerard Butler blijkbaar, Schotse acteur. Uiteraard herkend door onze Andy de Pre. Ferguson staat klaar voor de vrije trap. Met hem op doel krullen natuurlijk. En dat was uiteraard doorzien door Alisson Becker. Gewoon de handjes ertegen. Niet de moeilijkste bal. En Liverpool ziet hier wel andere dingen op zich afkomen. De hoekschop met McGinn richting tweede paal. Daar was Ferguson, komt niet aan koppen toe. Tierney. Dat is een goede voorzet. En McTominay, de redding van Alisson Becker. Ja, zo heeft McTominay toch twee kopkansen gehad. Deze was best wel goed gekopt. Beter dan daar straks. Tweede bal tussen de palen van de Schotten in de tweede helft. En Vinicius meters buitenspel. Ja, en hoe zit dat nu met Neymar? Goed opgelet door Patterson. Want door wat Vinicius van plan was, zette hem tijdig buitenspel. Nou, misschien na de drinkpauze dadelijk Neymar, maar is hij al aan het opwarmen? Wellicht niet, anders hadden we het al gezien. Gennendoek ging er nog eens achteraan, achter die bal. Maar raakte er niet bij. Dit was de knik van McTominay. Iets verder weg. En Becker was er niet bij geraakt. Zij zijn al aan het juichen. Ze dachten dat er een doelpunt zat aan te komen. Maar het was geen onmogelijke bal voor Becker. Dus heeft hij hem gestopt. Martinelli. De concurrent van Trossard bij Arsenal. Meteen een dubbele wissel. Martinelli mag overigens vertrekken bij Arsenal. Ook Trossard mag weg bij een goed bot. Fabinho en Martinelli. Dus nog geen Neymar. Martinelli.

Tierney. Ferguson. En weer Tierney. Kan hij nog eens een voorzet versturen? Of nog eens een hoekschop afdwingen? De bal dwarrelde niet zo ver weg. Rayan mag dus nog blijven staan. Niet of ook Endrik, die andere tiener, nog gaan te zien krijgen. Het supergrote talent. Al gekocht door Real Madrid, uitgeleend aan Lyon. Dat hij bij Real toch moeilijk aan het spelen toe kwam. Op zijn 17 nog maar bij Lyon. Mooie dingen laten zien al. En het Braziliaanse volk zou hem graag op het veld zien. Ze gaan niet veel kunnen zeggen na vandaag. Makkelijke zege voor Brazilië. Al was het andermaal niet gigantisch geweldig en al. Maar wel een duidelijke overwinning. Met de nodige assistentie van de tegenstander. Marquinhos. Rayan. Cunha. Nee, hier kan Bruno Guimarães niet meer bij. En dan gaan we weer even drinken. Is dat overleg over Neymar? En hij denkt, wat kan ik nog doen? Hoe kunnen we hier een doelpunt gemaakt krijgen? En er geen meer binnen laten. Imposant stadion. 65.000 plaatsen dus. En doedelzakmuziek. Want ook in Miami zien ze de Schotten graag komen. Voilà, daar zijn ze. Ik weet niet of ze ook in Miami gaan verzusteren. Of hoe moet je dat noemen? Zoals Posten dat deed met Glasgow. Bij de doortocht van de Schotten. Volgend jaar wordt het officieel bekrachtigd. En dit was die goede combinatie. Makkelijk dat duel gewonnen. Guimarães en dan het overzicht bewaard. En het doelpunt gegeven aan Cunha. Henry probeert nog een slidingje, maar dat komt veel te laat. Vreugde bij de goddelijke Canaries. En afzien bij de Schotten. Dat is het verhaal van deze match. Ze hebben het zichzelf natuurlijk voor een stuk aangedaan met die weggeefgoals. Zeker die eerste. Met de tweede kwamen ze nog weg. Maar ook bij dat tweede doelpunt van Vinicius werd er niet geweldig verdedigd. Deze bal was dus niet onmogelijk voor Alisson Becker. Zijn derde WK. De man uit de familie van doelmannen en doelvrouwen. Zijn overgrootvader, zijn vader, zijn moeder en zijn broer staan allemaal in doel of hebben in doel gestaan. En zij wachten op Neymar. Net als wij allemaal, eerlijk gezegd. Want dat kan deze match nog een cachetje geven. Maar doet hij het of doet hij het niet, Carlo Ancelotti? Hier komt hij dan toch in beeld bij de opwarmers. Dat is alvast een eerste stap. Ja, misschien wordt het een minuut of 10. En als hij hem inbrengt, Ancelotti, zal het niet van op de flank zijn zoals vroeger. Romario is er ook bij. Niet van op de flank, maar in het centrum. Als schaduwspits niet te veel verdedigend werk. Misschien zelfs geen verdedigend werk. Maar aanvallend af en toe zich tonen. En vooral ook het volk tevreden stellen natuurlijk. Dat zal zeker ook meespelen bij Ancelotti. Is dat enkel van Robertson?
Angus Gunn speelt daar weer even met vuur. Vinicius stond weer voor zijn neus. Ik denk dat hij nog 30 keer wakker schrikt vannacht. En dat hij denkt, daar is hij weer, die Braziliaan. McGinn. Misverstand met Tierney. Betekent dat dat Neymar zich klaarmaakt om in te vallen? Dat gejuich van de mensen op de tribunes. En nog een keer McTominay. Deze krijgt hij niet in het kader, was ook niet makkelijk. Tierney nog eens met een bal richting strafschoppunt. En dan Shankland die bal niet goed raakt. En jawel, jawel, jawel, het is zover. Neymar gaat zijn heroptreden maken bij de Gommelijke Canaris, 17 oktober 2023. Van toen is het geleden. Wedstrijd tegen Uruguay. Scheurde hij zijn kruisband. En liep hij ook een letsel aan de meniscus op. En iedereen wacht op het moment. Misschien moet ze die bal maar gewoon naar buiten trappen. En kijk, Schotland al flink gezakt. Op die top 8 van de beste derdes in België. Wij hoorden er nog net bij, maar wij spelen natuurlijk nog. Er zijn een aantal andere landen in dat lijstje. Cape Verde staat er ook nog tussen. Straf. Wanneer gaat die bal buiten? Wanneer ligt het spel stil? Wanneer komt Neymar? Dat is het enige waar iedereen nu nog mee bezig is. Martinelli, Vinicius, van de bal gelopen. Oh, Patterson, McTominay. McGinn. Niet echt een aanspeelpunt daar op de linkerkant, dus moet hij even een rondje maken. McKenna. McLean. Tierney. McLean. Ferguson. Het publiek begint nu zelfs te fluiten omdat het te lang duurt voor Neymar het veld op mag.

Tierney. Ja, ballen blijven in die box jagen. McGinn. Van hetzelfde en dan te hoog die bal. Goed naar binnen gekopt weliswaar. Door McLean. Naar buiten bereik van McTominay. Opnieuw een hoekschop. En zo blijft Neymar maar wachten. Lewis Ferguson. Nou, dat was moeilijk achteruit lopend. Om er ook nog een goede kopbal van te maken. En nu is het dan eindelijk zover. Neymar, voor het eerst sinds 17 oktober 23 gaat hij nog eens meespelen bij de goddelijke Canaris. Schot is terug op het schip. Hij komt in de ploeg voor Acuña. En begint aan zijn 127ste interland. De topschutter aller tijden van Brazilië. Het is weer al een dag of 40 geleden dat hij nog eens een wedstrijd heeft kunnen spelen. En dus bijna 1000 dagen geleden dat hij dat bij Brazilië nog eens heeft kunnen doen. Hij is alvast voor heel even terug. En zijn eerste balcontact heeft hij al gehad. Alle schijnwerpers uiteraard op hem nu. In het slot van deze match. Niks dan kommer en kwel. Sinds hij bij PSG vertrok, waar hij al maar ongeveer de helft van de wedstrijden speelde. Eigenlijk pas al geleden van bij Barcelona dat hij echt nog veel speelde. Naar de woestijn geweest, daar ook weinig of niet gespeeld. En nu weer terug bij Santos en ook daar al de nodige blessures. Wordt meteen omsingeld daar. En een stevige tik voor McGinn. Hij probeert zichzelf ook wel graag uit en hij speelt toch een beetje met vuur. Want die staat al met geel. En dit had zomaar de tweede kunnen zijn. McGinn gaat daar niet over zeuren, want die pakt gemakkelijk ook een kaart of 10 per seizoen. De record is 14 in één seizoen. Dus die deelt ook wel uit. En Marokko op voorsprong. En voorlopig blijft Brazilië gewoon groepswinnaar. Ze hebben nu wel evenveel punten. Maar Marokko moet bij deze stand nog flink wat scoren. Vinicius nog een keer. Gaan ze er nog eentje bij duwen? Ja, verrassend richting eerste paal en gun. Goed te snel plat. Gaat zelf al de hoekschop nemen. Kan hij die bal op een Braziliaans hoofd schilderen? Het is dat van McTominay. Nog eens Vinicius. Verrassend naar de eerste paal. Je verwacht die bal uiteraard richting de tweede paal. Maar daar was eigenlijk de ruimte afgedekt. Door Henry. Dus moest hij wel naar de eerste paal, Vinicius. En Gun geeft die bal weer zomaar weg. En ook Guimarães. Even tikken met Fabinho. En Gabriel. Fabinho. Rayan staat er ook nog altijd op. En dan hoort u aan het publiek wie er aan de bal komt. Oh, nee, maar tussendoor had misschien gekund. En dan was er buitenspel, denk ik. Of gefloten.

dat zweet, dat komt meteen in die omstandigheden. Het heeft niks te maken met vermoeidheid of zo. Hoeft niet fit zijn. Het wedstrijdritme heeft hij uiteraard voor geen meter. Dat kan ook niet. Maar zijn grote talent, dat gaat niet weg. Raya. Danilo probeert helemaal mee te komen en krijgt ook de bal. Veel volk in de box. Vinicius krijgt hem er niet in. Geen derde voor hem. Goede inspanning van Rayan. En dan de voorzet van Danilo. Dubbele wissel nog bij de schotten. En Tonier Ralston. Voor de moe gelopen Patterson. En ook Gannon Doak. Hetzelfde verhaal. Helemaal leeggelopen. En ook Ryan Christie staat klaar. Middenvelder van Bournemouth. En Ralston gaat gewoon op rechtsachter spelen. Ook bij Brazilië nog een paar wissels. Het is weer die fase van de match. Hendrik krijgt dan toch wat minuten. Rayan naar de kant. En ook Alexandro komt erin. Tegenwoordig moeilijk nog allemaal bij te houden. Met die bijna altijd vijf vissers aan beide kanten. Het zijn er op het einde gewoon twee andere ploegen op het veld. En de Brazilianen blijven toch kaartjes pakken. Maar ze vallen weg na de groepsfase. Als je geen twee hebt, dan ben je weer clean voor de knockouts. En ook na de kwartfinales vallen de kaarten nog een keer weg. Als je er maar één hebt. Fabinho dus in het boekje. Lewis Ferguson. Met nog een vrije trap voor de Schotten. Verrassend. McGinn. Een frisse invaller. Die niet tot een schot kwam. Ryan Christie. Tierney kruisen. McGinn die daar nu aan de rechterkant blijft. Daar waar Doak liep. McTominay. Gabriel gaat er eigenlijk gewoon aan hangen. Pakt een beet. McGinn. Dat is een goede bal richting tweede paal. Terugkoppen. Tierney. Nee, komt niet aan schieten toe. Hendrik zat ertussen. Of geef ik die bal aan mij, zegt Neymar. Ik weet niet of hij echt iets kan uitrichten in deze match. Het is window dressing, zullen we maar zeggen. Maar hij mag het tegendeel bewijzen natuurlijk. Met veel plezier. Fabinho. Neymar kwam in de bal. Het ging naar Vinicius. Dat is voorlopig de patroon. Marquinhos, Danilo, die met vuur speelt. Zijn excuses voor Guimarães, dat die bal niet kwam. Vinicius, misschien wil hij zich nu nog meer bewijzen nu Neymar ook op het veld staat. De twee juniors. Ik denk dat ze stiekem ook een paar schotten op de tribunes mee met die Brazilianen voor sfeer zorgen. In dat Braziliaanse balbezit. En Neymar mag nog eens een hoekschop trappen. Hier Tierney. Ja, is wel stut vooruit.
hoe Endrick daarin komt en raakt Tierney ook. Is toch op de randje. Goed, de hoekschop. Maar legt hij hem neer. Richting eerste paal. Wordt verwerkt door Shankland. En David ziet er nog uit dat hij al stilaan gaat vertrekken om de files voor te zijn. Maar misschien wil hij toch Neymar nog even aan het werk zien. Gabriel aan de tweede paal. En Henry ligt daar op de grond. Zegt ik werd neergetrokken. Maar het is gewoon ingooien voor Brazilië. Danilo. Marquinhos. Nou, die kan niet moe zijn, net als Gabriel. Schot wel wat gedreigd, vooral met voorzetten vanaf de flank en hoekschoppen. Maar ja, de angel zit er niet in. De scherpte in de afwerking die ontbreekt gewoon. Het moet allemaal van McTominay komen. Schenkelen tikt af en toe wel goed, maar is nooit gevaarlijk geworden in de box. Een paar keer de bal wel teruggelegd voor doel met het hoofd. Een paar deviaties ook. Maar echt doelgevaarlijk worden, nee. Hendrik. Guimaraes. Ja, duidelijk aangetikt. Door Ferguson. En nog een wissel, want ze zijn nog niet op. Finley Curtis. Van Kilmarnock. Ook eentje voor de flank. Het zal voor hooguit 10 minuten zijn. Hendrik. Die wil zich ook wel tonen. 1-2'tje met Martinelli van Fabinho. En Vinicius. Combineren met Neymar, ja, die dacht eigenlijk de derde man te zijn. Maar de tik kwam niet van Hendrik. Die had het zo niet begrepen. Bruno Guimaraes kwam daar in botsing met McLean. Ze kunnen er allebei wel mee leven. Christie. Ferguson. McGinn dan toch weer op de linkerkant. Ja, krijgt hem toch nog voor doel. En ja, dat is dus wat ik bedoel. Op doel trappen is zo moeilijk. Ralston lukt het ook niet. Neymar. Nog geen ritme, uiteraard. Anders komt hij daar wel mee weg. Gewoon vastgepakt, dat gaat nog een hele kaart kosten. Ryan Christie, hij kan straks vertellen, ik heb Neymar afgestopt. Hoe, dat doet er niet toe. En zo kan hij nog een vrije trap nemen. Terwijl de laatste minuut van de officiële speeltijd loopt. Niet slecht getrapt. En mag nog een keer. Neymar. Ja, ja, waarom niet op doel trappen? En zo heeft hij ook al een bal tussen de palen.
Danilo.

laatste fluitsignaal, maar ze zullen toch nog 6 minuten door moeten. Het wordt daar de neder nu ook even getoond, Fabinho. Ja, McLean zat ertussen en teken naar McTominay. Ja, jij moest wel de rest doen. Goed werk van Shankland. Hij dwingt de vrije trap af. Ik denk dat de schotten nog eens gaan wisselen. Er stonden daar net al twee spelers klaar, inderdaad. Adams en Curtis. Shea Adams mocht 2 keer starten. Vandaag slechts invaller. En zoals gebruikelijk McGinn helemaal op het einde van de match naar de kant. Shankland ook naar de kant. En dus Curtis Finley nu op het veld. Een centrumspits en een flankaanvaller nog even, heel even. Want wie weet, als ze nog een doelpuntje kunnen maken, maakt dat op het einde wel het verschil. Ferguson. Geen hoekschop. Tierney. Neymar. Doet hij goed. Vinicius. En dan zijn ze met z'n drieën. En ze zijn sneller, maar Vinicius krijgt die bal niet voorbij Ralston. Anders was de 4-0 in de maak. Curtis nog niet in het veld gekomen daarnet. Nu pas Hendrik. Houdt die bal niet binnen. Voilà, dan staat het nog eens evenveel punten. Maar een veel beter doelsaldo voor Brazilië. En Schotland dat moet dus gaan afwachten wat er gebeurt in al die andere groepen. En proberen in die weinige tijd die nog rest toch nog een doelpuntje te maken. Maar dat is zo moeilijk. Neymar mag rustig wegdraaien van Adams. Ja, Vinicius, hij ging eigenlijk het nummer 10 pakken. Maar ja, toen kwam plots Neymar toch nog in die selectie. Dan bleef hij toch maar bij zijn 7. Voor binnenkort, als Neymar echt weg is. Martinelli. En ook Guimarães. Ja, hij zocht Neymar. Maar voor dank van Neymar. Gun. Zoals gebruikelijk komt die bal bij een Braziliaan terecht. Marquinhos. Danilo. Hendrik.

stevig duelletje. En nog een vrije trap voor Schotland. Nog een laatste mogelijkheid misschien om aan het doelpunt te geraken. Je komt er niet langs, zegt Martinelli. Ferguson helemaal kapot. Ja, die omstandigheden. Echt wel loodzwaar daar. En er komen nog flink wat matchen aan in Miami. Hij kijkt toe. Van op een spandoek.